0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: De Solar Energy Group is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Group Katwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening.
9: Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Ruim 1000 leerlingen in de Bollenstreek zijn vrijdag gestart met de landelijke eindexamens. De eerste vakken die op het programma stonden waren wiskunde voor het VMBO, filosofie en Nederlands voor de HAVO en kunst en bedrijfseconomie voor het VWO. Het grootste aantal kandidaten heeft examen gedaan op het Fioretti College in Lisse, waar 321 leerlingen zijn begonnen aan de examenperiode. Ook op het Teylingen College Leeuwenhorst, het Rijnlands Lyceum en het Noordgouw College hebben honderden scholieren meegedaan. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak gelijk met twee eindexamenleerlingen op het Leeuwenhorst.
1: Ja, en welke examens moeten jullie gaan doen?
2: Vandaag?
1: Ja.
2: Nederlands.
1: Ja. Ja. Hoe gaat het ermee? Denk je dat je er een beetje goed zit?
2: Ja, denk het wel hoor. Ja, komt denk ik wel goed.
1: Ja, tot nu toe gaat het nog wel. Maar Nederlands is voor ons allebei wel een goed vak, dus lekker om mee te beginnen.
2: Ik heb een proefexamen gemaakt, daar 7, 8 voor. Dus ik denk dat het ook wel goed moet komen. Maar het is gewoon meer dat het een examen is, dus dat het dan toch wel een beetje stress. Maar het komt wel goed waarschijnlijk.
1: Ja, want hoe bereid je je voor op Nederlands?
3: Ik heb gewoon een oefenexamen gemaakt en verder sta ik er wel goed voor. Dus ik dacht 1 examen is wel goed.
1: Ja. Is er een examen waar je tegenop kijkt?
2: Ja, natuurkunde en wiskunde B.
3: Ja, dat heb ik ook. Ja, natuurkunde vooral bij mij. Ja.
1: Yes, Mark Lokhorst. Jij bent eigenlijk degene die over de examens gaat bij het Leeuwenhorst. Ja, hoe staat het ervoor?
4: We zijn vandaag begonnen met de eerste zittingen. Bijvoorbeeld onder andere kunst op het VWO. Dat is een wat kleinere groep. En vanmiddag krijgen we de grotere groep. Dat trappen we onder andere af met op de HAVO met Nederlands. Dat is een hele groep. Dus daar gaan 100 plus leerlingen hun tanden zetten in het eerste examen. En altijd een spannend moment.
1: Ja, want waar doen zij deze examens?
4: Zij maken de examens gewoon op school. Ze hebben 3 gymzalen. Elke afdeling heeft een eigen zaal toegewezen gekregen. En daar maken de leerlingen hun schriftelijke examens.
1: Hoe was de voorloop hierheen? Hoe hebben jullie je voorbereid?
4: De leerlingen zijn natuurlijk sowieso in het eindexamenjaar staat eigenlijk alles langzaam maar zeker steeds meer in het teken van het schriftelijke eindexamen. Wat natuurlijk in het hele land in mei wordt gemaakt. Dus we hebben een drietal schoolexamenperiodes gehad. Daarin is in een drietal weken het schoolexamen netjes afgerond. En in de laatste weken voor de meivakantie dan worden de leerlingen in een aantal weken echt met trainingen voorbereid. Dat doen onze eigen docenten. Dus dan zetten we het lesrooster aan de kant en dan gaan we echt in modules die specifiek gericht zijn op datgene wat op het eindexamen wordt gevraagd bij de vakken. Daar gaan we ze echt op voorbereiden, daar kunnen ze ook voor kiezen. Dus de vakken waar ze nog wat meer moeite mee hebben, daar kunnen ze extra lessen in volgen. En de dingen die ze wat makkelijker vinden, wat eigenlijk al een soort van veilig voor ze is, dat hoeven ze niet te doen of daar kunnen ze wat minder voor doen. En voor de leerlingen die het prettig vinden, zijn we in de meivakantie ook altijd geopend, zodat ze hier op school in alle rust kunnen studeren. Als ze het bijvoorbeeld wat moeilijk vinden om thuis de social media weg te leggen.
1: Oh, dus zij mochten hier komen tijdens de meivakantie?
4: Klopt.
1: Ja.
4: Klopt.
1: Is het eigenlijk een probleem logistiek dat jullie 3 niveaus hebben? Is dat een uitdaging?
4: Nee, dat is geen uitdaging. We hebben eigenlijk van oudsher MAVO, HAVO, VWO hier. Dus dat is simpelweg gewoon een gegeven wat mij betreft.
1: Ja. En tot wanneer zijn de eindexamens?
4: De eindexamens lopen traditioneel eigenlijk altijd in de maand mei. Dus zo ongeveer afhankelijk van het vakkenpakket. Het is natuurlijk elke dag een ander vak. Dus het hangt een beetje voor de leerling af wanneer precies welke dag je laatste examen is. Maar zeg 30, 31 mei. Het zijn meestal rondom Pinksteren de laatste eindexamens. En daarna is het meestal 2 weken radiostilte. En dan volgt halverwege juni altijd de uitslag.
0: Heel veel succes voor alle eindexamenkandidaten.

0: Bewoners van de Binnenweg in Noordwijk hebben aandacht gevraagd voor wat zij een onveilige verkeerssituatie noemen. Volgens de bewoners is de straat sinds de herinrichting in november vorig jaar juist gevaarlijker geworden, doordat vrachtwagens ondanks een breedtebeperking toch blijven doorrijden. De bewoners hebben geklaagd over schade aan auto's, geblokkeerde stoepen en onduidelijke handhaving door de gemeente. De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de situatie en de bewoners willen opnieuw in gesprek met de gemeenteraad. Verslaggever Jorik van Teeseling sprak met de bewoners.
1: Nou, volgens mij gaan we beginnen hoor.
2: Nou, heel veel succes.
1: Kijk, je bent ongeveer een vak, moet 5,5 meter zijn.
2: Hij staat er hier overheen, maar hier begint het niet. Dan?
1: Waar is hun lijntje?
2: En dan zou je dus...
1: Ja, hier is hun lijntje.
2: 1, 2, 3, 4, 5 en een halve.
1: Nou, dan kan je precies hier een vak.
2: En wat je daar tekort komt, plak je er daar achteraan.
3: Els van den Steen, we staan hier op de Binnenweg bij nummer 11 in Noordwijk. Waarom staan jullie hier nu?
2: Nou, wat er in principe jaren geleden was er al gesprek over het vrachtverkeer. En in 2025 heeft de gemeente de straat opnieuw ingericht. En wat ze hebben gedaan, hij was al smal, maar ze hebben hem nu extra smal gemaakt. En alle paaltjes weggehaald. Met het idee dat nu onze eigen auto's dan aantonen dat de straat smal is en het vrachtverkeer niet meer komt. Maar het vrachtverkeer blijft komen. En doordat het nu zo smal is, worden auto's is kapot gereden. Mijn is totaal los. Dus mensen gaan vervolgens op de stoep staan. Die juist verbreed is om wat voetgangers er doorheen te laten. Ja. Dus die kunnen ook niet meer. Die wijken uit naar de straat. En vervolgens moet de buurman weer uitparkeren in een te klein vakje waar auto's op de uitrit staan. Die de straat weer niet goed kan zien. Ja. Waar weer iedereen op wandelt. Dus het is eigenlijk heel onduidelijk geworden. Ik heb eigenlijk elke keer ook mijn telefoon meegenomen. Meldingen gaan doen bij handhaving. Want daar wijst team verkeer naar. Die zeggen je moet bij handhaving zijn. Handhaving geeft aan van, nou, ik snap wel dat mensen dit gedrag vertonen, want de situatie is niet duidelijk.
3: Ik kom aanrijden en ik vond het zelf al best wel krap om bij mijn auto doorheen te gaan. Daar staan als je een best wel brede vrachtwagen bent.
2: Ja, terwijl ik heb dus die vrachtwagenchauffeur die mijn auto aanreed bij het invullen van het formulier gevraagd, waarom rij je nou de straat in? En hij zegt zelf, ik dacht echt dat het paste.
1: Nee, je kan eruit.
4: Ik kon er gewoon uit. Nou, dat is echt bijzonder.
5: We gaan vechten voor je.
2: Nou, we wilden dus nu net dit stukje gaan met een kruis gaan inkruisen. En we hebben hem daar, zeg maar, verlengd. Want wat je daar weghaalt, stop je er daarbij. Heb je daar twee plekken en daar één.
4: Ik hoop ook op een positieve verandering.
2: Ja, op gewoon een kleine verbetering, hè?
3: Mevrouw. Ik wil zeggen, bijzonder dat ik de poort uit kom.
4: Het is bijzonder dat ik vrij de poort uit kan. Want doorgaans staan er auto's geparkeerd. Niet in het vak alleen, maar een heel stuk op de stoep. En daardoor kan ik met mijn fiets en of kinderwagen heel moeilijk de poort uitkomen. Dit is mijn achteringang, dus vandaar de fiets- en kinderwagenuitgang. Daar staan ze letterlijk voor, ja. Ik manoeuvreer, gelukkig ben ik niet obese, maar ik bedoel, ik moet met een sjouwende fiets of soms met een kinderwagen waar ik de kinderen uit moet halen om schuin en tillend soms de poort uit te komen. En dat te doen zonder dat ik een auto beschadig die veel te dicht op mijn poort staat.
2: We hebben allemaal van alles geprobeerd.
4: Ja, ik zag de foto's.
2: Het wordt aan alle kanten ontkend. Dus vandaar dat we ook zeggen, laten we krachten bundelen. Dan hebben we tenminste iedereen hetzelfde verhaal en dezelfde info. Ja, ja, we hebben goed contact met de HEMA. En wat voor hun lastig is, dus zij sturen hier ook op aan. Maar zij zeggen, we hebben bij onze leveranciers steeds continu nieuwe chauffeurs. Die zijn eigen interpretatie weer op de weg loslaat. Dus het contact is goed.
3: Wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren om deze situatie te verbeteren?
2: Nou, ik denk dat dus die twee lellen van vakken die echt 8 meter zijn, gewoon naar 5,5 of 6 teruggebracht kunnen worden. Dan is het in ieder geval duidelijk dat het op de uitrit niet nog gepropt kan worden. Ja. En een bord aan de straat of gewoon een hek, dat ook vrachtwagenchauffeurs daar zien waar het smaller wordt. Nog 1 keer een herhaling van let op, het is max 2,2 meter. Ja. Om het dan nog even aan te scherpen. Het liefst met een fysieke barrière. Daar heeft de gemeente wel wat moeite mee. Maar een kruis of iets, dat zou wel helpen. Want we willen het gewoon allemaal begrijpen.
0: Dit is Bo. In de workshop Stop met Redden wordt er op een luchtige manier in gesprek gegaan over communicatie, gedragspatronen en hoe je gezonder met elkaar kunt omgaan. Peter Gasseling sprak hierover met Frank van den Berg van de organisatie van de workshop.
6: Ja, Frank, de titel Stop van de workshop Stop met Redden. Ja. Waarom willen mensen altijd eigenlijk andere mensen zo graag gaan helpen?
7: Ja,
5: Het zijn die automatische rollen die mensen gewoon innemen soms. En dat kunnen ze doen vanuit hun persoonlijkheid. Omdat de situatie zich daarvoor leent. Of misschien wel door de communicatie met een ander die een hele andere rol inneemt. Waardoor jij je geforceerd voelt om dingen gewoon op je te nemen.
6: Ja. Ja, en... Ja, nou, en bijna iedereen die kent wel iemand die altijd klaar staat voor anderen. Maar wanneer wordt behulpzaam zijn ongezond, denk jij?
5: Ja, kijk, als je altijd alles uit de handen neemt van anderen, dan helpt dat heel veel andere mensen. Maar je hebt het zelf ook enorm druk, waardoor je soms gewoon te druk bent. En dan heel veel belangrijke dingen niet meer toekomt. En misschien gewoon je hoofd al overloopt. Dat is niet gezond.
6: Op die manier, aha. Maar goed, in jouw workshop gaat het over de zogenaamde reddersdriehoek, zoals je dat noemt dan. En kun je in gewone mensentaal eens even uitleggen wat dat precies betekent?
5: Ik denk dat we het allemaal wel meemaken. Het maakt ook niet zo heel erg veel uit waar het gebeurt. Want het gebeurt in allerlei situaties. Gezinssituaties, werksituaties. Daar zijn mensen die met elkaar communiceren, die daarin automatisch een bepaalde rol aannemen. Er is ooit een wetenschapper geweest, die heeft dat dan inderdaad teruggebracht door tot drie rollen. En die wetenschapper zegt, we hebben een slachtoffer, we hebben een aanklager en een redder. Nou, dat zijn van die automatische rollen waarvan je misschien niet bewust bent dat je een van die rollen aanneemt. Maar het wel doet. En dat is de workshop is vooral bedoeld om daar iets meer inzicht in te geven. Van welke rol neem je nou zelf aan? En hoe zou je het nou zo kunnen sturen dat je misschien een andere rol aanneemt en dat je een ander daar beter mee helpt?
6: Ja. En in welke rol zijn de vrijwilligers die zich vaak daarmee herkennen dan? Dus zichzelf mee herkennen?
5: Je hebt altijd mensen dus inderdaad die de taken bij andere mensen uit handen nemen.
6: Ja.
5: En dat doen ze met alle goede bedoelingen, maar je helpt die ander er vervolgens niet mee, want die leert er bijvoorbeeld ook helemaal niks van.
6: Uh-huh.
5: Dus dat is zo'n ding. Je hebt ook altijd mensen die eigenlijk alleen maar vinger wijzen naar andere mensen. Zo van, zie je het wel, hij doet het altijd fout. Hè? Die mensen heb je ook en dat is een bepaalde rol. Maar je hebt ook het slachtoffer en die zegt eigenlijk, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks van en ik begrijp het niet en ik weet niet hoe het moet. En als je dat dus inderdaad die rollen bij elkaar houdt, dan versterkt dat elkaar alleen maar en word je er allemaal niet beter van.
6: Nee, dat is waar. Dus, ja. Goed, jouw workshop die laat mensen dus kennis maken met de hoe noem je dat, de potentiedriehoek, hè?
5: Ja, potentiedriehoek, drama-driehoek, ja.
6: Ja, dat klinkt allemaal positief. En wat verandert dan op de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Of in de manier?
5: Kijk, stel dat jij zo iemand bent die altijd alle verantwoordelijkheden naar je toe trekt. Waardoor je eigenlijk andere mensen in de schaduw zet, maar jij eigenlijk veel te druk hebt.
6: Ja.
5: Dan is het wel handig om te weten hoe je daar een betere balans in kunt vinden.
6: Ja.
5: En dus ook gewoon minder stress ervaart bijvoorbeeld.
6: Aha, op die manier.
5: Dus dat leer je uiteindelijk wel in de workshop.
6: Ja. En wat kunnen de vrijwilligers na deze avond concreet anders doen in hun werk of hun privéleven?
5: In ieder geval herkennen in welke rol zij zichzelf bewegen. Zijn zij dan het slachtoffer? Zijn ze altijd de aanklager? Of zijn ze bijvoorbeeld altijd de redder? Als je dat al kunt herkennen, dan is dat winst volgens mij. Want dan heb je ook veel beter idee in wat je er dan wel mee zou kunnen.
6: Ja. En is deze workshop alleen voor vrijwilligers of voor iedereen die met mensen werkt of gewoon samenleeft?
5: Ja, ik zou me voor kunnen stellen dat het voor iedereen heel interessant is.
6: Ja.
5: Welzijn organiseert het met name voor alle vrijwilligers in de gemeente.
6: Ja.
5: Dus dat doen we met al onze workshops. Die zijn in principe voor alle vrijwilligers toegankelijk. Altijd gratis. We doen er 4 in het jaar ongeveer. In principe kan men er altijd op inschrijven.
6: Oké, en waarom moet je als vrijwilliger dus echt specifiek naar deze avond gaan komen, denk jij?
5: Ik denk toch echt dat het samenwerken met elkaar echt gewoon leuker maakt.
6: Ja.
5: Dat denk ik.
6: Dat denk ik ook. Samen is altijd beter, toch?
5: Zeker, ja. Zeker als je daar een goede balans hebt.
6: Absoluut. Frank, heel belangrijk natuurlijk om te weten. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Waar gaat het allemaal plaatsvinden? En hoe laat gaat het allemaal beginnen?
5: Ja, aankomende dinsdag om 7 uur starten we.
6: Ja.
5: Het treffpunt in Noordwijk. En we zitten al redelijk vol, maar mocht je nou nog echt heel graag willen, stuur ons een mailtje. En dan kan je er vast nog wel bij.
6: Ja.
5: Maar het gaat wel hard.
6: Oké. Okay. En een mailtje sturen, dan moet je eens doen naar?
5: Vrijwilligers@welzijnnoordwijk.nl.
0: Dinsdag 12 mei dus is de welzijnworkshop Stop met redden in het Trefpunt.

0: Een nieuwe boot, de hacktrawler KW-170 Annie Hilina, is vrijdag in de haven van IJmuiden officieel gedoopt tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van Parlevliet en Van der Plas. Het schip is dus onderdeel van de PP Group. PP Group is het grootste visverwerkende bedrijf van West-Europa en behoort tot de top 25 van grootste visserijondernemingen. Verslaggeefster Megan Voorbraak was aanwezig bij de doop en viering.
1: De nieuwe hacktrawler KW-170 Anna Halina is vrijdag officieel gedoopt in de haven van IJmuiden. Tijdens het 75-jarig jubileum van Parlevliet en Van der Plas. Het schip hoort bij de PP Groep, het internationale visserijbedrijf dat ooit begon in Katwijk.
2: Ja, een heel blij mens. Wij als familie, voor ons als familie en voor het bedrijf, voor alle mensen die in de organisatie hier werken, ja, is een heel bijzonder moment. De eerste nieuwe Nederlandse hacktrawler, Katwijks hacktrawler in 25 jaar. Dat is een heel bijzonder moment en dat pakken wij groot uit.
1: De doop werd verricht door Annemarie Parlevliet, zus van voormalig directeur Dick Parlevliet. Volgens traditie sloeg zij een fles champagne stuk op de boeg van het schip, waarmee de KW-170 Anna Halina officieel in gebruik werd genomen.
2: We hebben al meerdere Annie Halina's gehad. En de vorige Annie Halina is een aantal jaren geleden uit de vaart gehaald. Dan was het een logische beslissing om dit schip weer Annie Halina te noemen. Naar de vrouwen van de oprichters. Ja, nou ja, wat dat betreft, we zijn een familiebedrijf. Mijn opa is samen met zijn vriend Van der Plas het bedrijf begonnen. Nou, dat had overgedaan een tweede generatie. En onder andere mijn vader, die heeft 40 jaar als CEO ook het bedrijf geleid. En wat dat betreft, het is een familiebedrijf. Van generatie op generatie gaat het over.
1: Hacktrawlers zijn in Nederland de grootste categorie visserschepen die de oceaan of open zee opgaan om vis te vangen.
3: Ik heb natuurlijk het bedrijf van harte gefeliciteerd met het 75-jarig bestaan. Met ook de doop van dit prachtige nieuwe schip. Het is best uniek, hè? Na meer dan 25 jaar komt er weer een Nederlandse pelagische trawler met een KW-nummer komt er weer in de vaart. Ja, dat hebben we jarenlang niet voor mogelijk gehouden, met ook wel de uitdaging die de visserij natuurlijk had. Daar zijn we gewoon als gemeenschap en ik als burgemeester van Katwijk bijzonder trots op. Dus dat maakt dit zo'n belangrijk moment dat het prachtig is om daarbij te zijn.
2: Nou, dit schip zal worden ingezet in Europese wateren en in de Pacific. Maar de eerste reis zal het schip doen in de Europese wateren. De eerste reis zal op Blauwe Wijting zijn. En daarna zal het schip op haring gaan vissen in de Noordzee.
1: Ondanks dat Parlevliet en Van der Plas is uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming met meer dan 10.000 werknemers, is er geen twijfel dat PNP nog steeds een Katwijks bedrijf is.
3: De familie die natuurlijk al jarenlang geworteld is in de Katwijkse samenleving. Er zijn nog steeds vele inwoners van ons prachtige dorp ook werkzaam binnen dit mooie bedrijf. Ja, en het bouwt voort op de lange traditie van Katwijk als vissersgemeenschap. Ook zeker met de haringvisserij en de vleetvisserij. Dus ja, dit is absoluut een Katwijkse onderneming waar wij heel trots op zijn.
4: Het is een heel internationaal bedrijf geworden. Is er nog echt een klik met Katwijk?
2: Ja, zeker. Wij zijn Katwijkers. Een hoop van de medewerkers zijn Katwijkers. Wij voelen ons als vis in het water in Katwijk. Dus ja, wij zijn echte Katwijkers en een echt Katwijks bedrijf.

0: De gemeente Noordwijk gaat per 1 juni betaald parkeren invoeren op het parkeerterrein aan de Duindamse Slag. Die plek wordt sinds jaar en dag door de Noordwijkerhoutse strandlopers, de NSL, gebruikt als startpunt om te gaan trainen. Leden van buiten Noordwijk zijn straks fors meer geld kwijt. Huub Oudegroen, voorzitter van NSL, vertelt wanneer zij hoorden dat er een betaald parkeren ingevoerd zou gaan worden.
1: De gemeente Noordwijk wil betaald parkeren invoeren op een parkeerterrein aan de Duinamse Slag. U weet wel, als je daar de heuvel omhoog gaat, links beneden ligt een parkeerterrein. En daar moet betaald parkeren per 1 juni ingevoerd worden. Maar het is ook het verzamelpunt van de leden van de Noordwijkerhoutse strandlopen. De NSL, die moeten vanaf 1 juni dus gaan betalen om daar te starten voor hun looptrainingen. We hebben aan de telefoon voorzitter Huub Oudegroen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds wanneer weten jullie dat het betaald parkeren wordt?
2: Ja, daar zijn de zomer vorig jaar zijn daar de eerste geluiden hebben ons zeg maar toen de tijd bereikt. Dus wij zijn vanaf dat moment ook in gesprek gegaan met de gemeente.
1: Want eerder hadden jullie contact met de gemeente omdat jullie graag verlichting wilden op het parkeerterrein, dacht ik.
2: Ja, dat klopt. Een aantal jaren geleden heeft het vorig bestuur gevraagd om verlichting op het parkeerterrein. Omdat het daar, zeker s'avonds dus, erg, dat het daar onveilig aanvoelt. Er staan soms auto's, als wij vergaderd hebben, en daar staan de auto's om 10 uur nog in het donker. Er gaan mensen om 10 uur nog in het donker het duin in en dergelijke. We treffen daar allerlei spullen in een bepaalde hoek aan. Nou, daar wil ik niet te veel over uitweiden wat we daar vinden. Maar het voelt daar onveilig. Vandaar dat wij gevraagd hebben om verlichting.
1: Ja, want jullie clubgebouwtje zit daar ook, hè, in die hoek.
2: Ja, sinds eind 2018 huren wij daar een ruimte van staatsbosbeheer. Daar zijn we hartstikke blij mee. We moeten het zelf onderhouden, maar dat maakt niet uit. We zijn er blij mee dat er is. Daar kunnen we ons verzamelen. We hebben daar een klein keukentje, zodat we er ook kunnen vergaderen met een vergadertafel staan. Het douchen kan bijvoorbeeld niet, maar we hebben ook een klein beetje opslag van spullen.
1: Als het betaald parkeren ingevoerd wordt per 1 juni, wat voor gevolgen heeft dat voor de leden van de NSL? Want er zijn de Noordwijkerhoutse standlopen, dan denk ik Noordwijkerhout op de fiets en je hebt er nergens last van.
2: Ja, dat klopt. Ons beleid is ook, kom zoveel mogelijk op de fiets. Nou komt 39% komt uit Noordwijkerhout. Maar er zijn ook velen van ons die daar ver buiten komen. Want ik zeg 39%, dus er is 61% wat daar van buiten komt. Denk aan Nieuw-Vennep, aan Leiden. Denk aan Vogelenzang. Denk aan Lisse, Hillegom, Sassheim en dergelijke. Daar komen allemaal onze leden vandaan. En veelal komen die met de auto. En dat kan ik me ook voorstellen. Je gaat niet altijd op tijd zijn vanuit je werk om bij ons op de trainingen te komen. Het is met de fiets, als je heen en terug fietst, kan dat voor sommigen 25, Nieuw-Vennep zal nog veel verder zijn. Maar denk even, Vogelenzang is zo'n 25 kilometer heen en terug.
1: Ja, als ze nu die leden moeten betalen, want ze lopen vaak 3 keer per week, dus ze verzamelen dan 3 keer per week op dat parkeerterrein. Wat heeft het dan voor financiële gevolgen voor die leden die van ver komen?
2: Ja, zeker. We hebben even uitgerekend wat dat kan kosten. Dan gaan we uit van

0: denk ik dat hij dus ook daarbij aangaf van... ja, ik voer gewoon een raadsbesluit uit. En dat is al deels genomen eind 24 in de programmabegroting 2025-2028 bij de gemeente. Ik zelf heb het daar niet kunnen vinden, maar blijkbaar is er vorig jaar nog eens een keer over gesproken.
1: Dus de wethouder zegt van jullie hebben gewoon pech. Staat u nu met uw handen omhoog en raakt u straks heel veel leden kwijt omdat ze honderden euro's meer kwijt zijn? Of doet u nog een poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen?
0: Ja, we zijn zeker in gesprek. En ik ga ervan uit dat de wethouder ook ons het sporten goed gezind is. Daar ga ik echt van uit. Ze zullen echt alles naar hun mogelijkheden proberen te doen. Maar natuurlijk hebben wij ook de partijen benaderd. Daar zijn er ook een aantal van die daarop hebben gereageerd. Die vinden dat wij op een of andere manier gecompenseerd, dat de maatregelen verzacht moeten worden voor de NSL. Dat heeft ook zeker te maken natuurlijk met het feit dat sporten is echt van belang. Het is voor de geestelijke en de lichamelijke vitaliteit is het van belang. Erik Scherder heeft daar natuurlijk ook boekjes over geschreven op tv geweest en meer van dat soort dingen. En ik weet ook dat de gemeente sporten echt wel positief benadert. Kijk maar in de gemeente Noordwijk. Daar wordt echt veel geld uitgegeven aan de sport. Accommodaties, parkeren. Je kan het allemaal niet bedenken wat daarbij zit. Daar is de gemeente echt goed bezig. En we hopen een klein beetje verwachten misschien dat er voor ons ook nog wel wat compensatie in zit.
1: Maar compensatie dan in de vorm van een soort van vergunningen voor uw leden? Speciale vergunningen? Of hoe ziet u dat?
0: Ja, kijk, er is ooit aangegeven dat een inwonersparkeervergunning of een verenigingsvergunning zou kunnen helpen. Een inwonersparkeervergunning geldt natuurlijk alleen nog maar voor de leden die in de gemeente Noordwijk wonen. Ja. Echter, bij de aankondiging van de invoering per 1 juni aanstaande heeft de gemeente aangegeven dat het daarvoor niet te hanteren is. En ik heb na die tijd met parkeerservers van de gemeente contact gehad. Die hebben aangegeven dat het daar in principe ook niet, dat ook niet mogelijk is. Net zoals bij Langevelde Slag. Maar het is wel weer voorgelegd aan de gemeente. Nou is dat al enige weken geleden. En er zou contact opgenomen worden. En dat zal vast ook nog wel gebeuren. Maar we hebben nog geen contact daarover gehad.
1: Nee, maar ik ben even wezen kijken. Die automaat staat er al. Dus u heeft nog maar 14 dagen ongeveer.
0: Ja. Dat gaat allemaal heel, heel rap. Er wordt ook wel eens gezegd. Je kan aan de overkant parkeren. Daar zijn vrije, zeg maar, gratis plekken. Nou, ik weet niet of je er wel eens op zondag komt. Nee, dat is zo'n zijweggetje. Ja. Zo'n ventweg noem ik het maar even, langs de randweg. Bij die grote radiomast of wat dan ook, telefoonmast die er staat. Ja, die plekken zijn ook bezet op zondag. Want dan is het zeker, we hebben het niet altijd over de winter, hè. Maar in de zomer zijn die plekken gewoon bezet. Omdat er ook toeristen zijn die weten, als het een parkeerterrein is, dan kan je daar parkeren. Er zijn natuurlijk ook mensen die in vakantieparken wonen, die af en toe de auto neerzetten. Dus wat dat betreft is dat niet altijd een oplossing. En er zijn ook niet verbonden plekken voor, zeg maar.
1: Nou, u heeft ook partijen die de coalitie moeten gaan vormen, heeft u benaderd. Er zijn inmiddels politieke vragen gesteld door de politieke partij Puur. Maar u heeft nog maar 14 dagen, maar een speciale vergunning moet de oplossing bieden. Want die automaat die er nu al staat, die gaan ze echt niet weghalen?
0: Nee, die gaan ze zeker niet weghalen. En dat begrijp ik ook allemaal. Hè. Als je financiële tekorten hebt, dan moet je wat. Het zou wel fijn zijn dat er tijdig een oplossing voor de NSL. En niet alleen voor de NSL. Hè. Ik vernam net dat er misschien ook nog wel iets voor IVN, hè, dat natuurgebeuren.
1: Natuureducatie,
0: Natuureducatie in het Floresdal en dergelijke. Dat die daar ook last van hebben. Ik kan me zo voorstellen dat de zeespiegel er last van heeft. Ja, er zijn ook allerlei commerciële bedrijfjes die natuurlijk het een en ander doen in de duinen. Maar ja, voor het laatste, daar kan ik niks van zeggen. Dat is een commerciële organisatie. Of zijn commerciële organisaties. Maar wij zijn een vereniging, net zoals die IVN. Dus wat dat betreft zou het fijn zijn als het sporten verder willen blijven bevorderen. Net zoals ze bij andere verenigingen hebben gedaan.
1: Oké, we gaan het afwachten. Huub Oudegroen van de NSL, bedankt. En sterkte nog deze komende 14 dagen. Kijken of er een oplossing komt.
0: Ja, mag ik nog twee kleine dingen?

0: even aangeven, Art. Dat is één. Het zou fijn zijn als er ook nog gekeken wordt naar de fietsenstalling. Die is nu al op zondag te klein. Dan verbruiken we al 2 parkeervakken. Omdat er te weinig plekken zijn voor fietsen. Dat is één. En ik zei al, ons beleid is kom zoveel mogelijk op de fiets. Twee is, het zou voor de wat langere termijn een mooie opmaat kunnen zijn om eens te kijken met de gemeente samen en 2 andere verenigingen, de Noordbijkers en de triathlonvereniging de Bollenstreek, om eens te kijken of er een accommodatie, en daar bedoel ik vooral even een clubhuis mee, wat gebouwd zou kunnen worden of op een of andere manier georganiseerd zou kunnen worden naar beide duinen voor deze 3 verenigingen. En die verenigingen hebben bij elkaar zo'n 1100 leden. Dus dat zou fijn zijn als we daar op termijn ook eens over na kunnen denken.
1: Duidelijk. We gaan het afwachten wat er gaat gebeuren met jullie wensen. Huub Oudegroen, bedankt voor je verhaal.
0: Graag gedaan. Dit is
2: Op zondag 25 mei beklimmen honderden deelnemers de beroemde Mont Ventoux in Frankrijk tijdens klimmen tegen MS. Een van die deelnemers is Arène van der Plas. Zij zet zich in om geld op te halen voor onderzoek naar multiple sclerose, beter bekend dus als MS. Voordat het team afreist naar Frankrijk, organiseren ze dinsdagavond nog een gezamenlijke training op de vuurtorentrap in Katwijk, waar iedereen welkom is om mee te doen. Aan de lijn is Arène van der Plas.
3: Ja, maart is bij mijn dochter definitief diagnose MS geconstateerd. En omdat dat ze al 5 jaar eigenlijk allerlei klachten had, en vanaf dat moment ben ik er eigenlijk heel intensief bij betrokken geweest. En mijn man dus ook, want haar man werkt offshore en is dus veel van huis. Ze heeft 3 jonge kinderen. En ja, maken we dus van dichtbij mee wat voor impact MS heeft op het dagelijks leven van mensen.
2: En kun je daar een voorbeeld bij geven? Wat doet dat met, nou ja, niet alleen met je dochter dan, maar ook met jullie?
3: Nou, de vermoeidheid, hè, die is gewoon veel extremer. Zij heeft bijvoorbeeld ook allerlei aanverwante klachten. Bij haar is ook het syndroom FNS geconstateerd. Dat is een neurologisch syndroom wat verband houdt met MS. Maar geeft aanvallen als dat lijkt op epilepsie. He, dus ze voelt het aankomen en nou, kan dan dus flauw vallen. Dus moet dan of voor haar zomer misschien steeds in de tuin liggen. Of gaat onder de douche zitten, maar het kan ook zijn dat ze dan toch nog wel flauw valt. En dan moet er dus hulp komen voor de kinderen. Nou, ze heeft inmiddels wel geleerd dat ze zelf rustig blijft. Maar in het begin raakt ze natuurlijk ook heel erg in paniek, omdat er steeds natuurlijk iets is van, ja, wat doet mijn lichaam nu? Er zijn momenten geweest dat ze zei van, nou man, ik kan ineens met mijn ene oog niets meer zien. Mag dan ook dus niet auto rijden. Je kunt je voorstellen met een gezin met 3 jonge kinderen dat dat best pittig is. Om dan ja, alles te moeten doen. En nou, dan springen wij dus als ouders en schoonouders ja, regelmatig in om haar daarbij te helpen.
2: En met het geld wat jullie dus nu willen inzamelen, dat is dan bedoeld voor onderzoek hiernaar, toch?
3: Ja, klopt. Kijk, dan kom je er gaandeweg het jaar ook achter dat MS, ja, de doelgroep is natuurlijk kleiner. Maar dat eigenlijk altijd al het geld wat opgehaald wordt. Hè. Iedereen kent de Alpuzet. En dat is ook echt een supergoed doel. En ik hoorde dus van, nou, het klimmen tegen MS en al het geld wat hiermee opgehaald wordt, wordt ook besteed aan onderzoek. En toen dacht ik, nou, als wij ons steentje daarvoor bij kunnen dragen, hè, en dat, ja, hopelijk gaat het onderzoek ertoe leiden dat er iets gevonden wordt, net als bij de KWF. Er zijn natuurlijk ontwikkelingen op dit moment ook zo snel, gaan zo snel, dat tegenwoordig als je met kanker geconfronteerd wordt, het niet meer altijd dodelijk is. En dat is eigenlijk, ja, ook de hoop voor de mensen die dus met MS te maken hebben, dat er ooit een MS-vrije wereld gaat komen.
2: Ja, en dat kan dus misschien met een beetje hulp van het geld wat er dan dus voorkomt, want... Ja. Het geld waar jullie dat gaan verzamelen is door dus de Mont Ventoux als ik dat goed zeg, te beklimmen. En dat is niet bepaald een makkelijke berg, volgens mij.
3: Nee. Nee, hij heet de Reus van de Provence. En ik moet zeggen, ik ben ooit zelf alleen op de Alpe d'Huez geweest. En niet op de Mont Ventoux, maar iedereen waarschuwt ons er ook voor. Dat het ook echt een enorme reus is. Hij is 21 kilometer, wij gaan 21 kilometer wandelen omhoog. En daar zitten fixe stijgingspercentages in. Dus ja, dat is het doel wat wij ons gesteld hebben.
2: En jullie zijn volop aan het trainen nu?
3: Ja, 600 andere lopers en fietsers. We gaan met ongeveer 600 mensen omhoog.
2: En om dus te oefenen organiseren jullie dus dinsdagavond een training op de vuurtorentrap in Katwijk.
3: Ja.
2: En hoe gaat dat er dan uitzien?
3: Nou, we hebben de afgelopen maanden hebben we wat acties gehad om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarbij moet je denken aan, we hebben rond Pasen een cupcakes en koekjesactie gehad. Waar een bedrijf belangeloos voor ons cupcakes en koekjes gebakken heeft. Waardoor we enorm veel geld hebben opgehaald. Daarna zijn we met de wijnleverancier uit Noordwijk in gesprek geraakt hierover. En die zei, joh, ik zou ook graag mee willen doen. Wat vinden jullie ervan om een leuke rosé-actie te gaan houden? Nou, dat was helemaal een overweldigend succes. Daarnaast hebben gewoon mensen ons gesteund en anoniem gedoneerd. Hè? Dus we weten ook niet allemaal wie ons gesteund hebben. En nu wilden we eigenlijk als laatste klap op de vuurpijl gewoon iedereen bedanken dat ze ons gesteund hebben. En een soortiment van laatste training doen voordat wij richting Zuid-Frankrijk gaan. En toen dachten we van, nou wat is het, we gaan klimmen. Dus we gaan een stukje de trap op klimmen. En eens even laten voelen van, joh, hoe voelt dat dan als je zo moet klimmen? En zo. En als er natuurlijk dan nog mensen zijn die zeggen, nou, ik wil jullie nog steunen, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. We doen het vroeg, zodat ook de kinderen mee kunnen. Dus we hebben voor de kinderen een leuke verrassing. En daaraan gekoppeld werden we ook weer door iemand anders gesponsord. Dus iedereen die meedoet, krijgt ook van ons nu een cadeautje.
2: En als mensen nou nog denken van ik wil nu ook nog sponsoren, kan dat dan nog?
3: Ja, dat kan altijd. Wij hebben een eigen pagina die heet Klimmen tegen MS. En ons team heet Samen Sterk. En wij kunnen gewoon nog gesponsord worden inderdaad. Dus we hebben vanavond ook bijvoorbeeld een QR-code. Waar mensen, als ze dat nog zouden willen en niet gedaan hebben, ons kunnen sponsoren. Ik hoorde van iemand die zei van, joh, mijn wandelgroep kan niet komen. Maar ik kom, maar mijn wandelgroep heeft wel gedoneerd. Super lief natuurlijk. Dus dat geld krijgen we vanavond ook nog. Dus we hopen ook vanavond toch nog een klein bedragje op te halen om weer bij te dragen aan de kosten voor onderzoek.
2: Ja, want volgende week is het al zover, dan gaan jullie dus naar Frankrijk.
3: Ja. Tweede Pinksterdag. 25 mei gaan we de Mont Ventoux beklimmen. En daarvoor moeten we natuurlijk de organisatorische dingen. We moeten ons startnummer ophalen. We moeten kijken waar we moeten starten. En je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een enorme organisatie is waar wij alleen maar aan deel hoeven te nemen. Maar we moeten ook wel een klein stukje van ons. We moeten zelf natuurlijk ook wel wat dingetjes ter plaatse doen. Dus we dachten van, nou, we gaan lekker op tijd vertrekken. En dan kunnen we ook daar misschien zelfs nog een stukje trainen op de berg zelf. En dan zijn we ruim op tijd daar.
4: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 8 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: Zo, ik moest even vormgeving zoeken. Maar die heb ik. We gaan beginnen. Uit 1969. Creedence Clearwater Revival and the Fortunate Son bij...
1: Ontwaking, alles maar.
0: Ja, daar zijn we. Goedemorgen allemaal. Dat Fortunate Son, dat stond vorig jaar opeens op 1 bij Spotify. En dat las ik in een artikel dat Spotify 20 jaar in Nederland is. En de... Dat Creedence Clearwater Revival deed er dus 55 jaar over om daar te komen. En het kwam ook uit een tv-serie, geloof ik.
2: Hallo.
3: Hi, Piet. Ja, goedemorgen. Doe mijn microfoon er niet.
0: Ja, hij doet het wel.
3: Ah, hij doet het wel. Ik hoorde hem niet. Hey, goedemorgen. Ja, volgens mij bij Boerderij van Dorst.
0: Ah.
3: Bij Rian, of, hoe heet hij? Raven van Dorst, sorry.
0: Ja, ja. Ik denk dat het daar vandaan komt. En leuke hit om mee te beginnen met deze ontwaken in alle smaken. Het is 8:08, dubbele tijdmelding. Het weer buiten. Nou, ik zie wat regen.
3: Grijs en grauw.
0: Grijs en grauw. Meer weer hoor je straks om 8:30. Het is vandaag 16 mei 2026. Het is hemelvaartsweekend.
3: Ja, en het is vandaag de internationale dag van het licht.
0: Oh. Nou,
3: hopen dat het nog gaat gebeuren vandaag.
0: Ja, inderdaad. Het is precies 24 jaar geleden dat Ad Melkert stopt als partijleider van de PvdA.
3: En 90 jaar geleden, in 1935, opent Emmen het Noorderdierenpark. En dat is gelegen in het centrum. En sinds 2016 zijn ze verplaatst naar even buiten het centrum. En heten ze een Wildlands Adventure Zoo Emmen.
0: Ja, je komt er niet zo snel, want dat is echt aan de andere kant van Nederland. Maar ik ben er een keertje ooit geweest. En op 16 mei 1905 volstrekt zich in Vriezeveen een van de grootste branden uit de Nederlandse geschiedenis. In een paar uur tijd brandden 228 huizen, 2 kerken en het gemeentehuis aan de noordkant van Vriezeveen af. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd, maar circa 1600 inwoners worden dakloos. Wauw.
3: Wat heftig, zeg. Ja. Jeetje. Nou, zanger Simon Keizer, ook wel bekend van Nick en Simon, is vandaag jarig, hoera. En net zoals Italiaanse zangeres Laura Pausini en ook Tori Spelling, bekend van Beverly Hills 90210.
0: Ja, die serie. De kreunende voormalig tennisspeelder Gabriella Sabatini. Is ook jarig vandaag, net als zangeres Janet Jackson.
3: En oud-radio-dj en tv-presentator Bas Westerwil en acteur Pierce Brosnan vieren vandaag ook hun verjaardag.
0: Nog steeds een leuke James Bond, die Pierce Brosnan. In dit uur van de show het volgende.
3: De streektelefoon, het weer met Rick van der Niet en zo direct. En het belangrijkste nieuws van de website van Bo.
0: Ik ben heel benieuwd. En we hebben natuurlijk muziek om bij wakker te worden. Vandaag begint hij zijn concertreeks in de Arena. 10 keer gaat hij erop treden. Harry Styles, As It Was bij Bo.

0: de omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
1: Maria.

0: Robert van Zijn. Van Hemert. Ik zou zeggen, de zomer is er weer met zoet, zout, zuur. Nooit geweten dat dat allemaal in één vrouw kan, maar het kan, hè?
1: Blijkbaar.
0: Hij zingt erover. Het bracht de tijd op kwart over.
2: Nieuwsoverzicht.
0: En dat betekent dat wij kijken naar het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteekomroep. We zetten het voor jou op een rij.
3: Raadslid Milan Schenk uit Teijlingen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid. Hij zit in de gemeenteraad namens Forum voor Democratie. Schenk vervangt Frederik Jansen, die met ouderschapsverlof gaat. Beide forumleden zeggen dat zij geen gebruik maken van het wachtgeld. In de Tweede Kamer gaat de Teijlinger meedenken over koopkracht, economie en het NKB.
0: Nou, belangrijk altijd natuurlijk. De gemeente Lisse vraagt inwoners om mee te praten over de toekomst van het dorp. Eind mei zijn er korte straatgesprekken op plekken in Lisse. Inwoners kunnen zeggen wat zij belangrijk vinden voor hun straat en wijk. Deze reacties worden gebruikt voor de nieuwe omgevingsvisie. En hier staat in hoe Lisse er over tientallen jaren uit moet zien.
3: En bij een steekpartij in Noordwijk is donderdagavond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde in de Pieter Koermansstraat. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie zocht meteen naar een verdachte en in de Schiestraat is er later één persoon aangehouden.
0: En tot zover het belangrijkste nieuws van de Bollensteekomroep. Je hoort het hier bij Ontwaken in Alle Smaken. We zijn bij je tot aan 10 uur. En ben je weer in het hoekje van de studio het bakje met klassieken staan. En zo af en toe haal ik er eentje uit. Van de police! Je mag meezingen hoor, met Roxanne.

0: 1993. Met een hele controversiële videoclip. Daarin zie je de zanger naakt zittend. Omringend door 10 eveneens naakte vrouwen die de tekst van het nummer playbacken. En allen gebruiken hun armen en benen om hem of haar tepels en geslachtsdelen te bedekken. Ken je dit?
1: Nee.
0: Die zou maar eens eventjes opzoeken.
1: Ga ik zeker doen.
0: Maar vooral ook een leuk plaatje van de Beloved en daarvoor de Police Waxen. Bracht de tijd op ruim 5 voor. Je luistert naar Ontwaken in alle smaken bij de Bollenstreek Omroep. En straks gaan wij bellen met onze weerman. Heel benieuwd wat hij ons te voorspellen heeft, Fabia. Maar eerst kijken we even in de krant.
2: De krant gegrepen.
0: Dit is wel grappig. Het gaat namelijk over de serie Knight Rider. Die keek ik vroeger altijd met die pratende auto.
1: Dat is heel cool, hè?
0: Die zwarte pratende auto. Kit. En ja, het laatste nieuws is dat Kit boetes krijgt.
1: Ja. Nou, dat komt zo. In een museum in Chicago staat dus al jaren een replica van de bekende auto Kit uit de serie Knight Rider. En hij kreeg dus boetes vanuit New York. Dus het is een enorm raadsel, want die auto staat in een museum. Ja. Maar toch rijdt hij boetes in New York. Wat is er aan de hand?
0: Ja, hij zou 19 kilometer te hard gereden zijn. Een boete van $50. En bij de bekeuring zaten foto's van de verkeerscamera, waarop inderdaad een zwarte Trans Am, dat is die auto, met het Californische kenteken Knight te zien is. Datzelfde kenteken komt ook voor in de tv-serie. En zit ook op de niet geregistreerde auto in het museum. En na onderzoek in de stadsarchieven blijkt dat dat kenteken in verband wordt gebracht met nog 5 onbetaalde verkeersovertredingen sinds eind 24. En hoe de stad dan de kentekenplaat aan het museum heeft gekoppeld is nog duidelijk.
1: Ja, nou, het is
0: onduidelijk,
1: een beetje een vreemd verhaal inderdaad. Maar er is dus wel destijds zijn er dus 20 kits gebouwd voor de serie. Mm-hmm. En er zouden nog 5 originele exemplaren over zijn. Dus wellicht dat die nog wel aan het rijden zijn door New York. En af en toe een boete meepakken.
0: Ja, het museum heeft nu een hoorzitting aangevraagd om de boete aan te vechten. Maar de marketingdirecteur zegt ook dat hij het wel grappig vindt.
1: Ja.
0: Ze willen wel graag weten wie die Knight Rider is. Dat kan ik me ook voorstellen. Dus, dan willen ze graag die mensen ontmoeten. En er blijken zo'n 20 kits gebouwd voor de serie. En er zouden nog 5 originele exemplaren over zijn. Van de replica's een stuk meer, waaronder die van het museum. Blijft een mysterie.
1: Ja, bijzonder verhaal.
0: Ja. Viel ons op in de krant van vandaag. We gaan even terug naar de jaren 80 met de dame die ik zo stoer vind. Sade. Ze zeggen wel eens liftmuziek, maar dat vind ik een beetje denigrerend. Het is best lekker. Hang on to your love.

0: Fadi. Hang on to your love. Uit de jaren 80 bij ontwaken in alles maken. Iedere zaterdagochtend tussen 8 en 10. Hopen we je wakker te maken. Misschien ben je onderweg om boodschappen te doen. Naar de voetbal, naar de hockey. Maakt allemaal niet uit, wij zijn bij je.
1: Het weer in de regio.
2: Het weer in de regio.
0: En dat doen we niet alleen, dat doen we met meerdere mensen. Onder andere onze weerman, Rick van der Niet. Jij sprak hem net al, hij was niet hoopvol over het weer, hè, Jon?
3: Nee, helaas. Het ziet er grijs uit.
0: Helemaal grijs. Maar je noemde hem toch ons...
3: Zonnestraaltje.
0: Rick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen allemaal in Bollestreek.
0: Ja, ja. Wat doen we met
4: ja,
0: het
4: we
0: weer,
4: er maar mee
0: Rick?
4: Doen, hè?
0: Ja.
4: Nou ja, dit is echt een lage drukgebied, wat de afgelopen dagen boven de Noordzee zat, wat ons behoorlijk dwars heeft gezeten. En daarom verliepen deze hemelvaartdagen en zo koud en nat. Voor de tijd van het jaar zelfs. Dat ongeveer bij 30% van de koudste hemelvaart dagen. Nou, dat gebiedje trekt langzaam weg naar Scandinavië. Dat geeft ons wel wat hoop. De wind is nu een beetje gedraaid van noord naar zuidwest. Dus dat, over het algemeen geeft dat wel beter weer. Nou, de zaterdag zullen we de zon wel af en toe wat zien. Er zijn nog wel wat buien met plotselijke regen. Die onvoorspelbare buien die ineens op je hoofd neerstorten. Mm. En misschien zelfs wel een beetje volgen. Maar dat is alleen maar gevoel. Het wordt niet expres zo georganiseerd. Nou, in de middag wordt het wel droger. Het wordt vandaag een graadje op 12. Wat natuurlijk nog steeds vrij koel is voor de tijd van het jaar. Nou, het is vandaag de Noordwijkse dag van het strand.
0: Ja, gaan we het zo nog over hebben.
4: In de ochtend, ja. Oh, daar gaan jullie het ook over hebben.
0: Ja, klopt.
4: Nou, het zeewater, als je daarin wil, is nogal koud hoor. Het is 12 graden, dus dat gaat nog niet hard omhoog. Dus hoog water om een uur of 4 in de middag. Nou, in de avond is het ook licht bewolkt, maar wel droog. Dus dat is ook alweer weer lekker. Nou, in de nacht koelt het nog wel flink af, zeker in het binnenland. Dan kan het wel een graad of 2 worden, maar aan de kust blijft het zo rond de 7 graden. Ja, de zondag, ik heb helaas niet veel goed nieuws. Het is niet veel soeps morgen. De bewolking blijft de hele dag hangen. Er is ook af en toe regen. Het wordt maar een graadje of 13. Dus ja, daar kunnen we niet veel moois van maken. Dus dat wordt spelletjes doen aan de ganzenbord, denk ik. Aan de keukentafel. Ja. Maar vanaf maandag wordt het stabiele lenteweer wel weer terug. En ja, met de Pinkster hebben we wel goed nieuws. Die belooft echt weer prachtig te worden. Met temperaturen boven de 20 graden en veel zon.
3: Mooi vooruitzicht.
4: Maar het is nog wel een stukje weg.
0: Ja, even wachten.
3: Nou, ja. Dan maar de paraplu mee in de regio's aan.
4: Ja, je moet toch naar buiten, hè? Gewoon naar buiten gaan. Huppakee. Het is geen slecht weer, alleen slechte kleding.
0: Heb je nog een weetje voor ons?
4: Nou ja, we zitten een beetje aan het eind van de ijsheilig, hè. Dus, die zijn nu geweest, dus het nachtvorst gaat niet meer moeten voorkomen. Je kan volop aan de tuin aan het werk met eenjarige planten. Dus dat kan je dan wel lekker gaan doen, blijkt ook lekker warm. En de laatste nachtvorst ooit gemeten in de beeld was op 18 juni.
0: Zo.
4: Ja, dus die kan al eens uitschieten te zijn in 1955. Dus dat is ook alweer een aardig tijdje terug.
0: Je kan de tuin weer in, Jonne.
3: Heerlijk.
4: Ja, lekker.
0: Lekker tuin.
4: Lekker graven.
0: Nou, bedankt voor het weer, Rick.
4: Oké, tot weer.
3: Tot weer.
0: Dat was Rick van der Niet. En na Rick draaien wij een disco-klap. Dit is er eentje hoor, ik heb jaren gedraaid met een drive-in show met dit soort muziek, dus ik weet wat ik moet instarten. Je mag meezingen met Sylvester. And you make me feel.

0: het leven.
1: Jongen.
0: Ik ben toch nog.
1: Je gaat het na, je gaat meezingen. Ik ga het meezingen.
2: Het klinkt prachtig.
1: Ja. Ah. Ze heeft hij ontmoet en hij heeft een kind en dan gaat ze dood en dan gaat dat kind.
2: Ja.
1: Ja, het was Don Mercedes, 1976. En de dame die je hoorde zingen was Bonnie Sinclair. En het heette Rocky. Bracht de tijd op bijna 15:15.
0: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
3: Streektelefoon.
1: Meest spannende onderdeel in deze radioshow is de streektelefoon. We gaan er namelijk naartoe bellen en we weten niet wie we aan de lijn krijgen. Ja, en dat al sinds 2006. We hebben een 20-jarig jubileum van de streektelefoon dit jaar. En vorige week was hij bij Rick Rusman. Die vertelde over de hunt in de Zilk. En hij is lid van de feestcommissie. Hij circuleert een beetje in de Zilk, hè?
2: Ja.
1: Ja. Zij willen bellen. Kijken wie hem nu opneemt. Jonne pakt de hoorn van de haak.
2: Ik ben weer reuze benieuwd.
1: Ja, de vingers gaan sierlijk over de toetsen. We hebben een ouderwetse telefoon hier staan, hè? Gewoon met een draad. Ze erop. Geen mobieltje. En de verbinding wordt gelegd. Ja, de volgende. Aan wie zou Rick hem gegeven hebben? Hij gaat over. Dat is het belangrijkste. Nou nog opgepakt worden. Man of een vrouw? De Zilk? Van Noordwijk?
4: Nee, die Morgan.
1: Hey, Steven Molenkamp met Pieter en met Jonna. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Steven.
4: Goedemorgen.
1: Hey, Hollandsteek Omroep. Je hebt de telefoon gekregen van Rick Rusman. Waar kennen jullie elkaar van?
4: Wij kennen elkaar van de voetbal. En uiteraard vanuit de Zilk vandaan. Sinds 1 oktober ben ik mede-eigenaar of uitbater geworden met mijn schoonzusje van de Duimpan. En ik heb in het verleden met Rick mogen voetballen. En hij gaat een evenement organiseren, 5 juni, runt het in de Zilk.
1: Had hij het vorige week had hij het over. En hij heeft nu de telefoon aan jou gegeven onder het mom. Hij heeft ons ook wat te vertellen. Maar voordat je los gaat, Steven, ga ik eerst even naar Jonna kijken. Wil jij de wekker zetten?
2: Ja, ga ik doen.
1: Oh, kijk, dat doe je goed. Dat is heel professioneel. Je hebt 5 minuutjes, Steven, vertel ons.
4: Nou ja, 1 oktober, zoals ik net begon, ben

0: al daar dan, Steven?
1: Nou ja, door de week is het met name voor de verenigingen er. Dus we hebben een bridgeclub, een klaviasclub, de zanggroepen zitten er, Elan. We hebben voor de SDZ, dus dat is de stichting voor ouderen de Zilk, zeg maar, zitten daarin. Die maken dankbaar gebruik van de Duimpan. En in de weekenden proberen wij er te zijn voor... nou ja, hunt, het is dan een dingetje. We gaan een WK organiseren. We hebben een open podium wat we gaan organiseren. Diners gaan we organiseren. Maar eigenlijk is alles tussen geboorte en overlijden... vindt plaats in de Duimpan. We hebben ook met enige regelmaat uitvaarden... die we heel dankbaar mogen verzorgen. Dus ja, eigenlijk dat.
2: Multifunctioneel zou je bijna zeggen.
1: Ja, de locatie laat zich natuurlijk echt prima lenen voor verschillende doeleinden. Dus wij zijn onwijs blij dat we dit soort dingen mogen doen.
0: Ja, dus een verbindende factor in de gemeenschap.
1: Ja, nou ja, dat is hetgene wat het is. Ik bedoel, we zitten tegenover de voetbal, we zitten tegenover de tennis. We zijn denk ik het centrale punt, zeg maar, een beetje van de Zilk, waar alle activiteiten, ook de feestcommissie... organiseren met de kermisweek bij ons op het plein. We hebben eergisteren hebben we met Hemelvaart hebben we het Kees Bartels toernooi gehad. Wat ook een daverend succes weer was. Dus dat we daar tussen mogen bewegen, zeg maar. Ja, vind ik onwijs gaaf.
2: Ja, het heeft ook te maken met de dorpsgemeenschap, hè? Want daar komen we nu wel achter. Die steektelefoon die zwerft al een tijdje in de Zilk. Het is echt, echt een hechte gemeenschap.
1: Ja, we hebben pak een beetje 3000 inwoners, maar iedereen kent elkaar ook. Terwijl ik zelf niet van origine een Zilker ben.
2: Oh.
1: Maar wel anderhalf jaar ook bij Van Ispen heb mogen voetballen. Je wordt wel gelijk omarmd als je maar een beetje gezellig bent. Dat is het belangrijkste, ja.
2: En dat ben jij dan?
1: Ik doe in ieder geval mijn stinkende best om het te zijn. Ja, zeker.
2: En doe je nog aan sporten? Want je zegt, je zit in de buurt van de voetbal en de tennis.
1: Ik heb in het verleden mijn enkel mogen breken. Dus voetballen is voor mij geen optie meer.
0: Oh.
1: Ik probeer nog af en toe te tennissen. Maar ja, met drie cafetaria's en de Duimpan... blijft er niet heel veel tijd over om 's avonds wat te kunnen doen. Maar waar het kan, probeer ik zeker nog wel eens even op de baan te staan om even een balletje te slaan in de vorm van tennis. Ja, zeker.
0: En je verzorgt dus graag dan de derde helft?
1: Dat is, vind ik, ook een heel leuk issue inderdaad, die derde helft. Ja, daar ben ik heel goed voor te porren.
0: Niet heel onbelangrijk.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat zorgt ook voor die gezelligheid. En daar, dat vind ik heel belangrijk. En daar willen we graag ook een deel onderdeel in zijn met de Duimpan.
2: Nou, helemaal leuk. Dank dat jij bij ons was. Dan ging de wekker al in.
1: Zo, dat is snel gegaan.
2: Ja, 5 minuten.
0: Ja, wat gezellig is, dan vliegt de tijd.
1: Ja, zeker.
2: Aan jou de eer en het genoeg om een foto te sturen met de steektelefoon aan het oor. Vinden we leuk voor onze gallery. En natuurlijk die telefoon door te geven aan iemand anders. Wij mogen niet weten wie. Heb je al iemand op het oog?
1: Ja. Oh. Jazeker. Ja.
0: Zilker.
1: Nou, moet ik daarover uitweiden? Of
2: willen
1: we weer een verrassing?
2: We mogen het niet weten.
0: Nee hoor, we mogen het niet weten.
1: Oké.
2: In ieder geval hoor.
1: Wel weer iemand op het oog, zeg maar. Ja.
2: Helemaal goed.
0: Verras ons.
2: Dank dat je bij ons was.
1: Ja, jullie bedankt voor jullie telefoon. Dank u.
2: Ja, fijne zaterdag.
0: Dankjewel, Steven. Fijn weekend.
1: Hetzelfde. Groetjes.
2: Dat was de steektelefoon en dit is...

0: Begin van de 90's hoorde je die Jocelyn Brown nog wel eens opduiken. En dat begon met Incognito en Always There. Wij ontwaken in alle smaken. We zitten tegen 9 uur aan. Betekent dat het tijd is voor mijn muziekhoekje. Het goede nieuws is dat jij weer een platenkeuze hebt voor het volgende uur, hè?
1: Ja, zin in.
0: Zin in. Nou, ik ook wel in mijn muziekhoekje. Dat is de YouTube topper. Nou, uurtje, hoekje. En die kun je terugvinden op ikbenwakker.nl. Dan moet je www.ikbenwakker.nl doen. Dan kom je terecht op onze pagina van het programma. En dan zie je daar de jazzhuil. De Peppy Tim Jessel, ik moet even goed zeggen. En wat is dat nou? Dat is een koor volgens mij ergens uit het Russische... die heel goed a cappella kan zingen met alle instrumenten erbij. Ik had de hele tijd niks meer van ze gehoord. En opeens vorige week stond er weer wat online. Dus ik denk, nou, dat moeten we gaan draaien. Ze hebben zich gewaagd aan Michael Jackson...

0: Ja, dat is wel gaaf dit, hè?
1: Waanzinnig.
0: Ja, het heeft een onmogelijke naam. Perpetuum Jezuïl. Het is een koor wat eigenlijk alles a cappella doet. Zelfs ook de instrumenten erbij. En dit is een opname dat ze een soort flashmob in de bioscoop deden met Thriller van Michael Jackson.
1: Inclusief dans.
0: Maar zo goed. Je kan het terugvinden op www.ikbenwakker.nl. Oh jee, daar hebben de juf weer.
2: Jullie hebben nu pauze. Ah. Wanneer zijn jullie terug?
0: Weet jij dat, Jonne?
1: Ja, over 6 minuten en 35 seconden.
0: Doen we.
3: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: tam, tam, de nummer 1. Op de karaoke set, vaak. Neil Diamond uit 1969, Sweet Caroline, schreef die voor de dochter van Kennedy, voor Caroline. Dat je dat even meepakt, hè. Goedemorgen, allen. We gaan beginnen aan uur nummer 2.
1: Elke dag is als eenzelfde dag. De wekker luidt de morgen in.
2: Jullie hebben nu pauze. Ja. Wanneer zijn jullie terug?
1: Luistert naar de radio. Een vader op de show doet je ontwaken.
0: Volgens mij drukte ik de intercom weer in, maar goed, maakt niet uit.
3: Daar zijn we weer terug.
0: Uur 2, wat gaan we doen, Jana?
3: Ja, we gaan het hebben over de Noordwijkse dag van het strand. Wat dus vandaag is, ondanks het weer.
0: Mm-hmm.
3: Ook de Kaagcup-finale. Vindt dit weekend plaats. En eveneens als de opening van de expositie van Vera Brugman in Hillegom.
0: Nou zeg, gaan we dat allemaal behandelen?
3: Allemaal.
0: En de lekkerste muziek om bij wakker te worden. Meest gedraaid op de Nederlandse radio, Alex Warren. En Fever Dream bij Ontwaken.

0: Extravagant. En ik tel tot drie.
1: 1, 2, 3.
0: Goed zo. Goeie netjes. Goedemorgen, het is 9:15. Je luistert naar Ontwaken in Alles Maken. Dit is de Bollensteek Omroep. En we zijn bij je tot aan 10:00. En we hebben een bijzondere dag op het zand vandaag. Hè?
1: Ja, vandaag is het de Noordwijkse Dag van het Strand. Waarbij je alles om de natuur, avontuur en ontdekken gaat. Van wat er allemaal leeft langs onze prachtige kust.
0: Mm-hmm.
1: En je kan er zoals strandjutten, strandsafaris en een kijkje nemen. Heel bijzonder bij het KNRM.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag hebben we bij ons in de uitzending Hanneke van Oldheten. En zij gaat ons hier alles over vertellen. Goedemorgen, Hanneke.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het weer zit hier mee, hè?
2: Ja, het waait, maar het is droog.
0: Het is wel droog, ja. Nee.
2: En weet je, het strand is weer op alle soorten weer is het strand mooi. Dus maakt niet uit wat voor weer het is. Als het maar niet keihard regent.
0: Ja, dat is... Nou, Jonna, die somde al wat dingen op. Hoe zijn jullie op die dag van het strand gekomen?
2: Nou, dat is een heel verhaal. Het is eigenlijk ooit begonnen bij strandreservaat Noordvoort. Dat is een natuurgebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Vandaar de naam Noordvoort. En dat is een initiatief geweest van een aantal organisaties. En dat strandreservaat is er nu. En dan heb je landelijk het initiatief De Groene Wimpel. Strandgebieden die aan een aantal voorwaarden voldoen, die kunnen De Groene Wimpel krijgen. En dat strandreservaat Noordvoort voldeed eraan. Maar een van de voorwaarden is het opzet van de Groene Strand Community. En dat is eigenlijk een organisatie waarbij alle organisaties die iets doen op het strand bij elkaar gaan zitten. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En toen ontstond vorig jaar eigenlijk de initiatief, jongens, laten we met elkaar een Noordwijkse Dag van het Strand organiseren. Waarin alle organisaties die meedoen, iets doen. Dus een activiteit organiseren.
0: Nee.
2: Vorig jaar zijn we begonnen op Langeveld. En dat viel precies samen met dat de gemeente Noordwijk de Groene Wimpel kreeg. Dus die is toen ook geheven hier op Langeveld. En dit jaar dachten we, ja, het is toch ook leuk om het in Noordwijk zelf te doen. Dus nu hebben we twee locaties. Bij de Langevelde Slag staan we. En we staan bij de KNRM. Want de KNRM was zo vriendelijk om hun loods ter beschikking te stellen. En vanaf die locaties worden er dus activiteiten georganiseerd.
0: Ja, hele organisatie, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, en zeker. Maar goed, er zijn een heleboel enthousiaste vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En ik moet zeggen, we hebben ook erg veel ondersteuning van de gemeente Noordwijk gekregen.
0: Leuk. En, ja. En wat verwacht je aan publiek, Noordwijkers of buitenstaanders?
2: Nou, vorig jaar deden we het wat later in het seizoen. En toen hadden we ook veel toeristen. Toen was het toevallig ook heel mooi weer. Dit jaar verwachten we eigenlijk vooral Noordwijkers. Of mensen die naar de Langevelde Slag komen. Dat zijn meestal niet de Noordwijkers, maar meer de Noord-Hollanders. Maar er zijn ook wel wat toeristen. En met name Stichting Anemoon heeft ook echt een excursie, ook Duitsstalig. Dus ja, we hopen wel ook op wat toeristen. Maar het is vooral ook bedoeld om Noordwijkers ook bewust te maken van hoe mooi het strand is.
0: Ja, ja, ik hoorde net Jonna al wat activiteiten opzommen. Wat zijn voor jou de highlights die eraan komen vandaag?
2: Nou, eigenlijk alles. Ik begin even met Noordwijk, dus bij de KNRM. Er is een speurtocht voor kinderen van 4 tot 12, die ze gewoon zelf kunnen doen. Er is een spreker strandvondsten van de Stichting Anemoon. Dus iedereen die iets gevonden heeft op het strand, kan daar laten kijken wat het is. Jutters Noordwijk heeft een actie daar op het strand. Onze vereniging, de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, organiseert een excursie op zoek naar zeediertjes. Dat is voor kinderen van 6 tot 12. En Stichting Anemoon heeft een excursie Schatten van het Strand. Dan ga je kijken wat aan aanspoelers ligt. Op Langeveld doet de IVN, een natuurschool, doet ook een excursie voor kinderen zeediertjes bekijken. Verder zijn de grondstofjutters van We Are Nature daar om afval te gaan jutten. Er is een spel voor kinderen van 4 tot 8, Avontuur op Zee. Dat doet de IVN Natuurschool. Er is een wandeling in de Van Limburg-Stierenvallei. Dat doen wij, dus de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming. En er is een wandeling naar Noordvoort. Dat is Stichting Duinbouw. En dan hebben we ook nog een strandsafari van Stichting Anemoon. Dus er zijn heel wat activiteiten.
0: Nou, je vindt het leuk. Allemaal leuk.
1: Ja. Ja, en heel divers.
2: Alles is gratis. Alles is gratis.
0: Ja, ja, ja. 9:15 gaan jullie beginnen, hè?
2: Ja.
0: Toegang gratis. Mensen kunnen zich gewoon melden en dan worden ze opgevangen en dan kunnen ze het gaan meemaken.
2: Ja, ze kunnen zich ter plekke aanmelden.
1: Nou, heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
0: En dank dat je bij ons was, hè?
2: Ja, en jullie bedankt ook. Ja?
0: Graag gedaan.
1: Oké, graag gedaan. Bijna zaterdag.
2: Doei. Dag.

0: Ze is weer helemaal terug, hè, Shakira. Ze is ook aangekondigd voor de halftime show in de pauze van het voetbal. Zijn ze helemaal niet gewend daar bij het voetbal, maar dan gaat ze ook optreden. En dit is het officiële WK-nummer Dai Dai en de keuze van Jonna. Als we de keuze van Henk hebben of van Nadine, dan moet Jonna ook kunnen. Einde seizoen, hè?
1: Ja, einde voetbalseizoen, einde competitie, einde alle sportseizoenen volgens mij. En ja, heel veel kinderen en ouders die nu nog onderweg zijn naar een van de laatste wedstrijden.
0: Ga je het missen?
1: Heel erg.
0: Lijnmoeder.
1: ook wel weer heel lekker.
0: Ja, nou ja, daarom Shakira hier op de radio. En dan nu Olivia Dien. Ze was vorige week in Amsterdam in Ziggo. En de nieuwe

0: mee.
1: Ja, mooi hè. Het was Olivia Dean. En het nummer gaat volgens Dean over hoe makkelijk het is om verliefd te worden, omdat er altijd iemand zich gelukkig prijst om jou in zijn of haar leven te hebben.
0: Mooi. Wat een mooie tekst.
1: Mooi hè.
0: Ik voel me geliefd, Piet.
1: Zo is hij toevallig in lach. Helemaal niet zo moeilijk. Goedemorgen allemaal, het is de Bollensteek Omroep. Het is ontwaken in alles maken. En we gaan het zo hebben over

0: is maar wat je ervan maakt, hè?
1: Het is droog. Hier. Ja. A wonderful
0: feeling. I got everything going my way. Vertel me alles, Jonna, over de Kaagclub.
1: Ja, ruim 1600 scouts, honderden boten en volop strijd op het water is dit weekend de Kaagcup. En het is al jarenlang een begrip onder de waterscouts in Nederland. En tijdens het weekend laten jonge zeilers hun skills zien op de Kagerplas. En het ultieme doel is die felbegeerde wisselbeker te winnen. En Martijn Balkenende hebben we hier bij ons in de uitzending, die ons hier alles over kan vertellen. Goedemorgen, Martijn.
0: Goedemorgen. Ben je al ter plaatse?
2: Ja, wij liggen nu voor anker meer op de Kagerplassen.
0: Okay.
2: We zijn in afwachting tot alle boten die deze kant op gaan komen. En dan gaan we vanaf 10 uur gaan starten.
0: En er is wel een beetje wind, hè, zo te zien buiten.
2: Ja, wat minder wind dan gisteren. Maar in ieder geval voldoende om de wedstrijd te kunnen zeilen. Dus dat is veelbelovend.
0: Ja, wedstrijden worden gehouden volgens de regels van het Watersportverbond. Allemaal erg officieel dan, hè?
2: Ja, gewoon de echte wedstrijdregels. En die gebruiken wij ook.
0: Ja.
2: Dus als de deelnemers nu hier zeilen of later in een andere klasse, dan weten ze, ja, ze weten de regels waar ze aan moeten houden.
0: Ja.
1: En hoeveel boten hebben jullie dit jaar die meezeilen?
2: We hebben er iets meer dan 300.
0: Zo dan.
2: Ja. In elke boot zitten zo'n 5 kinderen, doorgaans 4-5 kinderen.
0: Wat een organisatie.
2: Ja, nou het scheelt dat het wel de 29e editie is, dus we weten wel een beetje wat we doen. En ook heel veel van de afgelopen jaren nemen we daarin mee.
1: Ja, en wat maakt die Kaagcup dan zo bijzonder binnen de scoutingwereld?
2: Nou, het bijzondere is echt de massaliteit. Dus op de Kaag komt overal zie je de stalen scoutingboten zeilen. En er komen groepen komen daarvoor vanuit de hele provincie en vanaf het noordelijke deel van Noord-Holland. Nou, we hebben zelfs groepen uit Annapolona, Nijmegen erbij dit jaar. En die komen speciaal voor het evenement deze kant op. En die massaliteit, dat maakt het wel erg leuk. Je bent allemaal met hetzelfde doel bezig.
0: Ja, en ik begreep dat de scouts overnachten op verschillende locaties, hè, rond de Kagerplassen.
2: Ja, klopt. We hebben een eiland bij aan de Zijl, bij Leiden. Daar staan heel veel deelnemers. Er staan zo'n 1000 deelnemers. En verder liggen een aantal tot clubhuis omgebouwde binnenvaartschepen op het plas, op anker. Waar ook veel kinderen op slapen. En nog bij een aantal boeren in het weiland staan groepen.
1: Nou, wat ontzettend gaaf zeg. Hey, en ik las een uniek element is dat ze met de eigen lelievlet of lelieschouw varen. Kan je iets vertellen over die boten?
2: Ja, dat zijn stalen boten. Die zijn speciaal ontworpen voor scouting. En de deelnemers het hele jaar door leren zeilen. En het voordeel daarvan, en dan doen we ook zelf het onderhoud aan. Het voordeel is, die boten kunnen ook niet kapot, die gaan lang mee. En het waren allemaal in dezelfde, dus moeten allemaal dezelfde eisen voldoen, zodat we daar ook een eerlijke wedstrijd in hebben.
0: Ja, en je gaat daar een heel weekend over doen. Het gaat om de prestigieuze Kaagcup. Is het dan een soort toernooivorm dat mensen afvallen? Ja. Of hoe werkt het?
2: Er vallen geen deelnemers af. We hebben gisteren 2 kwalificatiewedstrijden gevaren. Daarmee wordt ingeschaald wat het niveau is van de boot. En op basis daarvan strijden ze vandaag tegen deelnemers die op datzelfde niveau zitten. En binnen dat niveau kunnen zij ook prijzen winnen. Dus wij hebben zo'n voor de standaard lelievlet, voor de standaard deelnemers, de echte kinderen tussen de 10 en de 16 jaar, hebben wij 6 verschillende niveaus waar we gisteren voor gekwalificeerd hebben. Vandaag gaan ze voor de prijzen binnen hun niveau. Dus ook de goede staan tegen elkaar en die kunnen prijzen winnen. Maar ook de iets minder goede, die kunnen ook op hun eigen niveau tegen elkaar strijden. En zo voor de bekers gaan vandaag.
0: Ja, en hoe laat gaan jullie beginnen?
2: We gaan om 10 uur starten. En dan vanaf 10 tot 12, om de 10 minuten, starten we een groep van 30 boten weg. Dus dat is dan zo'n veld van niveau bij elkaar. En dan om uurtje of 2... half 3 verwacht ik dat de wedstrijden voor vandaag klaar zijn. En dan gaan we rekenen en dan is vanavond de prijsuitreiking.
0: Spannend. En wat is er morgen dan? Of nee, het was gisteren en vandaag, sorry. Gisteren kwalificatie.
2: Gisteren vandaag, maar morgen gaan de deelnemers naar huis. Dus dan deel van vanavond naar huis, deel van morgen weer terug.
0: Ja. Ik zat me even een dag te vergissen. Dus vandaag gaat het allemaal gebeuren, hè?
2: Ja.
0: En ik zou bijna zeggen,
1: finale.
0: Laat het vanavond gebeuren, denk ik. Ja. Martijn, dankjewel.
1: Hey, heel veel plezier, Martijn.
2: Dankjewel.
0: Doei. Laat het vanavond gebeuren. begint de Dijkse concerten mee. En hoor je hier op de radio bij ons vaak.

0: Zo is het. Ik kan beter van mezelf houden als dat jij dat doet. Dat moet voor de ex zijn, want ze zegt ook dat ze zelf bloemen koopt. Zelf de naam in het zand schrijft. Met zichzelf gaat dansen en uren met zichzelf praat. Dus er zat enige frustratie richting de ex. Dat is Liam Hemsworth. En ze bracht de single ook uit op 13 januari 2023. Was zijn verjaardag. Miley Cyrus. Nou, wat toch leuk, hè?
1: Ja, goed feitje, Piet.
0: Ja, even de beetjes erbij pakken. Het is 9:45. Je luistert naar Ontwaken in Alles Maken. Dit is de Bollenstreek Omroep.
1: Ja, en veel kleur, emotie en verhalen op een doek. In Hillegom opent kunstenares Vera Bruggeman haar nieuwe expositie Kleurrijk. En bezoekers kunnen niet alleen haar prachtige schilderijen en werken bekijken, maar ook persoonlijk met haar in gesprek tijdens een meet and greet.
0: Zo.
1: En ze is bij ons op de radio nu. Vera, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat vanmiddag gebeuren, hè? 3 uur?
2: Ja, spannend. Het is een mooie grote overzichtstentoonstelling daar. Ja, heel spannend, leuk.
0: En voor ons buitenstaanders, wat is jouw kunst?
2: Ja, ik maak grote kleurrijke schilderijen.

0: vrij kleurrijk. En dat zie je ook in mijn werk terug.
1: Ja, dus jouw stijl is vooral veel kleur. En daarom is natuurlijk ook de naam kleurrijk goed gekozen. En ja. Wat hoop je dat je bezoekers voelen als ze, en ervaren als ze naar jouw kunst kijken?
0: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze er blij van worden. Want het is, ik heb geen depressieve kunst. Dat ben ik zelf ook niet. Ik ben een vrolijk mens. Dus ik schilder zoals ik ben. En ik vind het wel fijn als ze er blij van worden, ja. En ook naar gaan kijken natuurlijk. En ik heb verschillend werk. Ik heb mijn impressionistische werk. Dat is echt naar realistisch voorbeeld geschilderd. Maar ik heb ook mijn lyrisch abstracte werk. En die komen meer vanuit mijn tenen. Daar ontstaat het. Tijdens het schilderen ontstaat daar een werk. En dan vind ik het leuk als mensen nieuwsgierig worden. Dingen erin zien. En iedereen ziet er iets anders in.
1: Ja, en dat maakt het denk ik ook heel bijzonder als je bezoekers dan persoonlijk ook ontmoet tijdens die expositie. Ja. Dat je dat kan uitwisselen, denk ik, met elkaar.
0: Ja, zeker. Ik ben altijd wel benieuwd, want soms zie ik werk ook voor de klas. Ik sta voor de klas, dus juf, basisschool. En daar werk ik ook wel eens met kunst. En soms laat ik mijn eigen schilderij zien. En dan word ik altijd heel erg blij van wat alle kinderen erin zien. Iedereen ziet er iets anders in.
1: Ja, en dat maakt het inderdaad wel heel bijzonder en divers.
0: Ja.
1: Oké, en vandaag is je expositie?
0: Ja, om 3:00.
1: In Hillegom.
0: In Hillegom, ja.
2: Ja, en Vera, je zegt ik ben zelf ook kleurrijk. Heb je dan bijvoorbeeld ook blauw haar?
0: Nee, ik ben kleurrijk van binnen.
2: Oh, ik probeer een beeld te maken.
0: Nee, dat was... Ik voel me kleurrijk. Ik denk in kleur. Ik droom in kleur.
2: Oh.
0: Ik zie ook alleen maar kleur. Dus en trouwens, mijn kleding is vaak helemaal niet kleurrijk.
2: Je komt in zwart.
0: Nee, ook niet. Nee, ik kan wel kleurrijk aantrekken. Nee.
1: Okay.
0: De aandacht moet naar mijn werk gaan, niet naar mij.
2: Nee, ja. Maar ik probeer de mensen even nieuwsgierig te maken voor de meet and greet natuurlijk.
0: Dus, ja, ja.
1: Kom vooral van binnenuit en dat hoor je ook aan je stem. En met wat voor materiaal werk je zo al? Wat voor soorten verf en gebruik je?
0: Nou ja, ik werk hoofdzakelijk met acrylverf. Maar ik maak ook mijn kleinere werken een tijd lang in mijn eigen huis geschilderd. Nog voor mijn scheiding had ik een zoldertje waar ik kon werken. Maar dan werkte ik klein met olieverf.
1: Okay.
0: Maar de grote doeken doe ik eigenlijk bijna allemaal met een paar uitzonderingen met acrylverf. En ik werk natuurlijk ook gewoon met andere materialen. Ik maak ook beelden en keramiek, maar die zie je niet tijdens de expositie.
1: Oh, okay.
2: Vandaag begint de expositie bij de kunstuitleen Bollestreek. De expositie Kleurrijk. En die gaat nog lopen tot 18 juni.
1: Ja, en wat ook heel niet onbelangrijk is, de galerie is op begane grond en volledig toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers.
2: Oh, ja. En alles wat je ziet kan je ook lenen?
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja.
2: Nou, volgens mij hebben we het goed gepromoot bij deze. Heel veel plezier vanmiddag.
0: Nou, ontzettend bedankt en veel plezier in de studio.
1: Ja, graag gedaan, Vera.
2: Tot ziens.
0: Dankjewel. Fijne dag.
1: Dag.
0: Hoi. Hoi.
2: Dat was de kunstenares Vera Bruggemand. Vanmiddag om 3:00 kan je er mieten en grieten als je wil. In verband met de expositie...
1: Kleurrijk.
2: Kleurrijk. Ja. En dit is Spendau Ballet op de radio.

0: Hé, nu? Komt er nog wat? Ja. Hoor je nog wat? Ja, dat komt.
1: Heel zacht.
0: Heel zacht. Ja, ik wou zeggen, we hebben nog even. Ja, maar toch gaan we hem afrekenen, want we moeten er vandoor. Ja. Mooi einde zo, hè? We zitten aan het einde van de show Ontwaken in alle smaken. Maar we gaan je niet verlaten voordat we verteld hebben wat er vandaag allemaal te beleven valt. En we hebben een mooi rijtje, Jonne.
1: Ja, prachtig. Tot 2:30 is de jaarlijkse Fuchsia Stekkenmarkt bij de Intratuin in Lisse.
0: Ga jij heen?
1: Ja, want het wordt georganiseerd door de regionale Fuchsia Vereniging Rijnland, Duin en Bollestreek. En daar worden getopte plantjes verkocht.
0: Nou, geweldig. Tot 1:00 kun je nog naar de Noordwijkse Dag van het Strand bij het boothuis van de KNRM. Hoorde je net bij ons, maar ook de Kaagcup is bezig. Kun je ook nog richting de Kaag en de voorstelling, de kunstvoorstelling Kleurrijk, hè?
1: Ja, de expositie in Hillegom, daar ga ik heen.
0: We hebben het allemaal behandeld.
1: En 3:30 kun je naar de boekpresentatie ook nog met schrijfster Kim van der Geest bij boekhandel Wagner in Sassheim.
0: De pop- en rockband The Beholders, volgens mij komen ze uit Katwijk, speelt vanaf 8:00 bij Café de Harmelites in Noordwijk.
1: En 8:15 is de familievoorstelling over de erfenis van Aaf Haagsma in het Theater De Muze, ook in Noordwijk.
0: En 8:15 begint de Casey and the Sunshine Band Tribute Party. En dat is in het onderdak in Sassenheim.
1: Ja, en dan ook nog om 8:30 speelt de Marcia Bamberg Swing Quartet bij de Culturele Raad in Hillegom.
0: Nou, genoeg te beleven.
1: Heel veel.
0: En kijk eens naar buiten.
1: De zon gaat schijnen.
0: Wij laten ons aflossen door Nostalgie. Altijd benieuwd of die er is, dus we draaien ons om. Hij is weer gearriveerd. Straks Nostalgie. Over 2 weken zijn wij er weer. Ze hebben je contract weer verlengd, hè?
1: Ja, nog 1 keer.
0: Denk je?
1: Nee, dat weet ik nooit zeker.
0: Hey, volgende week Henk en Dick. Tot de volgende keer.
1: Fijn weekend.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
12: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Madonna en Into the Groove uit 1985. In dat jaar begaat Coca-Cola een grote fout. Ze veranderen de smaak van de cola, geven het een nieuwe naam. Heel Amerika is boos en Coca-Cola besluit daarom maar om alle veranderingen weer terug te draaien. Het is 9:10. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. We gaan er weer een gezellige ochtend van maken. Het zal zeker niet liggen aan de hits. Een flinke berg liedjes komt jouw kant op.

0: De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgiel. Het is 16 over 10. Nostalgiel. En we gaan het spelletje Wie ben ik spelen. Het zal voor de vaste luisteraars wel bekend zijn. Je hoort zo meteen een fragment van de bekende Nederlander. Fragmentje van een seconde of 15. En in die 15 seconden moet jij zien te raden welke bekende stem je voorbij hebt horen komen. Wie is toch die bekende Nederlander? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. 071-36-13199. Dat is het telefoonnummer om ons te bereiken. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? U mag ook even een mailtje sturen. Nostalgiel met CH, apenstaart, bollenstreekomroep.nl. Nostalgiel met CH, apenstaart, bollenstreekomroep.nl. En wat valt er te winnen? Heerlijke ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere dikke reep. Die kan dus voor jou zijn als je meedoet. Ben je er klaar voor? Hier komt ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag. Luister goed.
1: Wie ben ik? Nou, je kan eigenlijk nauwelijks praten van een format, want het was gewoon een verborgen camera in een taxi. En Ralf Inbar had het ook wel eens één keer gedaan. En Harry de Winter heeft toen als format verkocht. Maar ja, het was eigenlijk geen format.
0: Nou, ik ben erg benieuwd naar je antwoord. 071-36-13199. Welke bekende stem heb je net voorbij horen komen? 071-36-13199. En wie weet is die heerlijke ambachtelijke chocola straks wel voor jou.

0: die bollenstrekers. Goeie keuze van je om te luisteren naar de hits van Nostalgiel. Nostalgiel. En waarom is het zo'n goede keuze? Nou, je kan bijvoorbeeld wat lekkers winnen. Heerlijke ambachtelijke chocola in het spelletje Wie ben ik? Je hebt een aantal minuten geleden een fragment gehoord van een bekende Nederlander. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer. 071-36-13199. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? Heb je het fragmentje gemist van deze bekende Nederlander? Of wil je het graag nog een keer horen? Nou, let op, je krijgt een herkansing. Hier komt-ie.
1: Wie ben ik? Nou, je kan eigenlijk nauwelijks praten van een format, want het was gewoon een verborgen camera in een taxi. En Ralf Inbar had het ook wel eens één keer gedaan. En Harry de Winter heeft toen als format verkocht. Maar ja, het was eigenlijk geen format.
0: Nou, laat het ons maar weten. 071-36-13199. Welke bekende Nederlander heb je net gehoord?

0: Goedemorgen, dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. Blijf lekker plakken. Zometeen horen we van Kid Creole en de Coconuts.
1: Nostalgiel. Listenaren praten mee over toekomst. Auto knalt tegen lantaarnpaal op provinciale weg. En meisje gered uit basketbalring. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Lisse wil dat inwoners meepraten over de toekomst van hun dorp. Daarom houden ze zogeheten straatgesprekken. Die zijn eind deze maand tot en met begin volgende maand op allerlei plekken in Lisse. Zoals bij zwembad De Waterkanten en winkelcentrum Poelpolder. Mensen kunnen daar laten weten wat ze belangrijk vinden voor hun straat, wijk en leefomgeving. Alle reacties worden verzameld en gebruikt voor een document waarin staat hoe Lisse eruit moet zien over 10 tot 20 jaar. Op de N208 in Lisse is een automobilist gisternacht op een lantaarnpaal gebotst. De auto belandde daarna op zijn kant. Het ging mis toen de bestuurder zijn telefoon wilde oprapen die tijdens het rijden op de grond was gevallen. Hij verloor daardoor de macht over het stuur en de auto raakte van de weg. De automobilist raakte gewond, onder meer aan zijn hand, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is weggesleept. En een opvallende reddingsactie van de brandweer in Noordwijk. Die heeft op het speelveldje aan de Vioollaan een meisje bevrijd uit een basketbalring. Hoe ze daar terecht was gekomen is niet duidelijk. Om haar veilig naar beneden te halen moest de brandweer een ketting van de basketbalkorf doorknippen. Dat is gelukt en het meisje raakte niet gewond. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestrekenomroep.nl.

0: We gaan wat weggeven. Nostalgie. Het is namelijk tijd voor de ontknoping van Wie ben ik? Wie is toch die bekende Nederlander? En wie gaat er aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola? Nou, misschien ben jij dat wel, als jij tenminste hebt gereageerd op het spelletje. Ik laat het fragmentje nog een keer aan je horen. Dan geef ik het antwoord en maak ik de winnaar bekend.
1: Wie ben ik? Nou, je kan eigenlijk nauwelijks praten van een format, want het was gewoon een verborgen camera in een taxi. En Ralf Inbar had het ook wel eens één keer gedaan. En Harry de Winter heeft toen als format verkocht. Maar het was eigenlijk geen format.
0: En de bekende Nederlander die we zochten is natuurlijk Maarten Spanjer. Met alleen maar goede antwoorden natuurlijk. Nou ja, bijna alleen maar goede antwoorden. We hebben een winnaar en dat is Wil uit Noordwijkerhout. Van harte gefeliciteerd, Wil. Je weet wat je hebt gewonnen. Heerlijke, ambachtelijke chocola. Ik neem zo meteen nog even contact met je op voor wat gegevens.

Goedemorgen, bollenstrekers. Het is 16 mei. Vandaag in 1895 wordt misschien wel de allereerste snelheidsboete ter wereld gegeven. Die is voor een man in Duitsland. Nou, apparaten om de snelheid te meten zijn dan nog niet uitgevonden. Maar de politie heeft een ander bewijs. Agenten zien de gordijnen van cafés wapperen als de auto voorbij komt. Een raar verhaal. Dan de jarige. De Ierse acteur Pierce Brosnan is 73 geworden. Bekend natuurlijk van James Bond. Presentator Bas Westerwil is 63. En zanger Simon Keizer, bekend van Nick en Simon, viert zijn 42e verjaardag. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Morgen, bollenstrekers, dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. 10 over 11 intussen. En we hebben contact met boekhandel Wagner in Sassenheim. We zeggen hartelijk zaterdagochtend tegen Willemien. Hallo.
1: Kijk, Sam, goedemorgen. Ik hoor al iets van à la playa. Nou ja, het weer is er wel naar, maar jij kijkt er allemaal uit, hoor ik.
0: Ja, nou ja, zeker ja. Het zonnetje is een beetje doorgebroken inderdaad in de bollenstreek. Ja, ja. Dat is fijn.
1: Ja. Ja, ik kijk naar buiten en ik zie gewoon verschil in schaduw en zon op de vloer. Dus dat is positief. En het is ook een leuke dag, dus ja, dan krijg je dat natuurlijk.
0: Ja, en waarom is het zo'n leuke dag?
1: Nou, vanmiddag gaat Kim van der Geest, die gaat haar boek bij de boekhandel presenteren. En ja, dat is een uitgave van haarzelf. En ik moet eerlijk zeggen, de samenwerking was zodanig dat ik gewoon heel enthousiast word. De cover is gemaakt door een Italiaan. En ik heb natuurlijk wel wat met Italië. Voor degenen die dat niet weten, ik ben met een Italiaanse man getrouwd. En wij hebben hier een Italiaanse hoek met olijfolie en allemaal linnengoed uit Italië. Nou, dat even een stukje sluikreclame. Maar Kim die gaat haar boek presenteren. En ik heb begrepen dat het met muziek is en dat ze van alles nog wat erbij gaat halen. Dus ik vind het eigenlijk helemaal leuk. Het is voor iedereen toegankelijk, vrij toegankelijk. Je hoeft niets te betalen en je hoeft ook het boek niet te kopen. Maar het is wel leuk om gezamenlijk het glas te heffen op haar nieuwe boek. Dus ja. Kom, om 3:30 is het, geloof ik. Ik ga dat nog wel even goed kijken voor de planning van vandaag. Want we zijn al lekker weer aan het ombouwen. Maar volgens mij was het om 15:30. Dat is 3:30.
0: Ja. 3:30 staat in ieder geval op de site vermeld. Kim van der Geest in Sassenheim. Je had het al over Italië. Er komt weer een Italië-festival aan, hè, waar jij ook weer bij bent.
1: Ja, we hebben een groot Italië-festival. We hebben een supergrote stand van 12x6. Dus dat is echt wel... sommige mensen weten...
0: Oh. En dan gooit Willemien de Hoorn erop. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zou ik iets verkeerd gezegd hebben? Zou ze boos zijn? Nou, vast niet. Het zal vast een technisch dingetje zijn. We gaan er even terugbellen. En dan krijgen we Willemien vanzelf weer te horen, neem ik aan.

0: Hartelijk welkom bij de Hits van Nostalgie. Hey Willemien, de hoorn erop gooien doe ik alleen bij mensen aan wie ik een ontzettende hekel heb.
1: Ja, maar ik gooi de hoorn er niet op. Oh. In één keer zat ik tegen een zwart plakje te praten, maar waarschijnlijk ben ik met mijn wang tegen het topje gekomen. Nou. Dus sorry lieve mensen, het was helemaal niet de bedoeling. Ik heb geen hekel aan Michiel, ik heb geen hekel aan u. Dus we gaan lekker door.
0: Ja, goed zo. We waren bezig met het Italië Festival.
1: Oh ja, ja, dat was leuk. Ik was al klaar, maar ik zal het nog een keertje doen. Ja. Eind mei hebben wij het Italië Festival. En wat jullie allemaal al gehoord hebben, maar we zijn ooit begonnen met een kraam van zo'n marktkraam van 2,5 meter breed. En inmiddels hebben we een heel grote, hele grote stand van 12x6. Dus dat is echt wel een hele andere koek, wat we helemaal aankleden in Italiaanse stijl. En daar komen dan ook vrij veel auteurs. Dus we hebben, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Mark Stokmans komt, Wim Daniels komt, Nan Adams komt, Lisa van der Peil komt. En dan heb ik nog Fred Baggen, die heeft het boek Monardi Assorti opnieuw uitgegeven. Wat natuurlijk een paar jaar geleden verboden was. Dus ja, dat vind ik allemaal heel erg leuk dat we het op die manier hebben kunnen bolwerken. En hebben kunnen uitbreiden naar wat we nu doen.
0: Ja, en het is voor het eerst in jaren op een andere plek, hè?
1: Ja, dat is goed van je. Dat is inderdaad, dat vroeg altijd bij haar zuilen. En nou moet ik weer een nieuwe plek krijgen. Moet ik een nieuw kijken hoe de loop erin zit en zo. En waar we dan de spulletje moeten presenteren. Maar goed, we zijn net van die chameleonnen. We passen ons weer aan in kleur en in gestalte. Dus we gaan het zien. Het is nu dit jaar in Beest. Dus dat is voor ons net even wat verder rijden. Maar goed, ook dat, gewoon tanden bijten. Niet door en niet piepen, maar doorgaan.
0: Nee, precies. Nou, dat allemaal over 2 weken, geloof ik.
1: Ja, en dan nemen we daar maar Mark Stokmans, grapje, die nemen we niet mee hoor. Maar Mark komt dan ook nog in de winkel, want ik begrijp heus wel dat niet iedereen naar het Italië Festival kan komen, of wil komen zelfs. Maar Mark, daar moeten jullie echt wel naartoe komen hoor, want dat is een hele fijne vent. Spiegeldagen heeft hij geschreven, Land van Echo's heeft hij geschreven. Beide een succes in onze boekhandel. Bij het tweede boek is hij hier geweest, auteur op de koffie. Was ook heel geanimeerd en het is gewoon een hele fijne man. Positief. Dit gaat natuurlijk uiteraard over Italië. Het begint in Venetië. Dus vandaar dat we hem ook naar het Italië Festival hebben gehaald. Maar goed, hij geeft dus in de winkel een lezing. Ergens in juni, 5, 3, 4, weet ik veel. Kijk maar even de website. Op een donderdagavond of misschien wel een woensdagavond. Lekker warrig dit weer. Maar goed, zo zitten we nou eenmaal in elkaar. En in ieder geval, een fijn man. Mannen en vrouwen, kom alsjeblieft. Een mooie literaire titel. En een fijne auteur om naar te luisteren.
0: Ja, ik zal even helderheid verschaffen. Woensdag 3 juni, 7:30.
1: Dankjewel, Michiel.
0: Alsjeblieft. Verder nog wat, Willemien?
1: Nou, als jij de agenda zo goed weet, wat is de volgende?
0: Ik kan voortaan beter vertellen, hè? Wat dacht je van Maarten Vissers?
1: Oh ja, die hebben we ook nog. Ja, die is ook helemaal leuk. Dat is die piloot, hè? Ja, die heb ik ook uitgenodigd. En die, daar zijn al aanmeldingen voor. Terwijl ik eigenlijk nog niet zo erg goed gepromoot had. Dus dat vind ik hartstikke leuk. We hebben twee groepjes. Eentje met 6 en eentje met 3. Die komen dan langs. Ja, die hebben uiteraard wel met vliegen of met leiding geven. Kijk maar op de website. Een fijn man. Ga ik daar wat uitgebreider over hebben. Want dat is dat is eigenlijk pas in juni. Maar ja, zover lopen we alweer vooruit. En ik heb natuurlijk wel nog een verrassing, hè? Zou ik toch verklappen.
0: Ja, zeker. Zeker. Daar komen we zo meteen op. Ja. Voor de duidelijkheid, Maarten Vissers is helikopterpiloot bij de Nationale Politie. Dus dat wordt een interessante dag. Dat kan niet anders.
1: Ja, ik ben benieuwd of die in uniform komt. Dus ik had vol spannend.
0: Ja, eigenlijk zou dat wel moeten, vind ik, toch?
1: Ja, volgens mij mag dat toch niet als je niet in functie bent op dat moment.
0: Ja.
1: Zullen we dat aan hem gaan vragen? Want dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat zit.
0: Nou, meteen een goede vraag voor hem inderdaad. Ja,
1: hebben we.
0: Oké, dan jouw grote aankondiging.
1: Ja, ik vind het wel leuk, ik vind het wel spannend, maar ik mag het nu vertellen. De jongelui hier bij ons in de winkel, die zeiden van, echt, gaat die echt komen, echt waar? Het antwoord is dus ja, en het antwoord is Simon Keizer, die gaat komen bij Boekhandel Wagner in Sassenheim. Dus ja, dat vind ik dan wel weer, ik moet daar wel een beetje op lachen en ik vind het ook alweer, dus eerlijkheid zal ik ook wel een beetje trots. Want dan gaat hij naar allemaal van die grote jongens, hè, Broesen, Paagman, Donner, weet ik veel wat, van de Velden. En dan staat die Wagner er weer tussen in Sassenheim. Maar ja, dat komt omdat er zoveel leuke mensen hier in de buurt wonen en naar onze lezingen komen. En dat wij gewoon hele fijne avonden hebben.
0: Ja, en waar komt Simon Keizer precies over vertellen?
1: Nou, hij heeft een boek geschreven, dat gaat begin juni uitkomen. Ik heb het nog niet gelezen, ik heb ook nog niks gekregen van ze. Dat vind ik dan wel weer jammer, want vaak lees ik het eventjes van tevoren. Maar wat moet, dat moet. Dus moet met een D en hij moet met een T. En dat gaat eigenlijk, het is niet echt het is natuurlijk wel biografisch, maar het is niet alleen maar voor zijn fans, als zijnde van de muziek. Het gaat over zijn leven. Maar de vertegenwoordiger vertelde dat zijn redacteur het had gelezen en die was eigenlijk wel heel verrast door de manier waarop hij schrijft, of het boek is geschreven, en dat het voor iedereen een positieve ja, dat iedereen daar kracht uit kan halen. Want hij heeft best wel wat meegemaakt. Hè? Ik bedoel, ik hoef dat denk ik bij de meesten niet te vertellen. Maar denk maar aan de brand. Denk maar aan zijn relatie. Of zijn huwelijk. En dan toch is dit weer een positieve setting. Hoeveel ellende die ook over zich heen heeft gekregen. Dus ik vind dat wel weer knap.
0: Ja, nou, heeft in ieder geval een verhaal te vertellen. En ja. Ik verwacht wel een volle bak, hè?
1: Ja, ik zeker. En misschien, ja, je weet het niet, hè, maar misschien pakt hij wel de microfoon.
0: Oh ja, dan gaat hij een moppie zingen.
1: Nou, dat is wel heel gaaf. Ik heb het nog wel versterker. Dat hoeft er niet, maar de mogelijk heb ik wel gedaan. Ik denk, je weet maar nooit.
0: Nee, heel goed. Heel goed op alles voorbereid zijn. Nou, dan zijn we dus een beetje doorheen, hè?
1: Ja, alleen de dag erna nog.
0: Oh ja, de dag erna nog. Wat is er de dag erna?
1: Ah, Karen Bloemen.
0: Wauw. Nou.
1: Leuk toch?
0: Ja,
1: we zijn toch wel twee hele grote gasten om gewoon lekker naar Sassenheim te komen.
0: Ja.
1: Dus lieve mensen, voor nu lekker weekend. Volgende keer ga ik wat meer vertellen over Karen Bloemen. In ieder geval maak je haakwerkje maar klaar. En dan gaan wij elkaar misschien volgende week wel horen als jullie dat willen.
0: Ja, heel goed. Wil je meer informatie over de boekhandel? Check even de website boekhandelwagner.nl. Je kan ook even de winkel binnenlopen. Willemien, hartelijk dank. En tot de volgende keer maar weer.
1: Michiel, tot de volgende keer. En allen, fijn weekend.
0: Doeg.

Dit is een programma waar je helemaal happy de peppy van wordt. Nostalgie bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. We gaan richting 11:30. Zometeen het laatste nieuws uit de Bollenstreek. Wat is er allemaal gebeurd in jouw dorp, in jouw buurt of in jouw straat? Blijf lekker plakken. Zometeen word je bijgepraat door onze nieuwsman Mark Wonink.

0: Goedemorgen, Bollenstrekers. Blijf lekker luisteren naar de hits van Nostalgiel. Zometeen horen we van de Beatles.
1: Nostalgiel. Listenaren praten mee over toekomst. Auto knalt tegen lantaarnpaal op Provinciale Weg. En meisje gered uit basketbalring. Goedemorgen, dit is het Bollenstreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Lisse wil dat inwoners meepraten over de toekomst van hun dorp. Daarom houden ze zogeheten straatgesprekken. Die zijn eind deze maand tot en met begin volgende maand op allerlei plekken in Lisse. Zoals bij zwembad De Waterkanten en winkelcentrum Poelpolder. Mensen kunnen daar laten weten wat ze belangrijk vinden voor hun straat, wijk en leefomgeving. Alle reacties worden verzameld en gebruikt voor een document waarin staat hoe Lisse eruit moet zien over 10 tot 20 jaar. Op de N208 in Lisse is een automobilist gisternacht op een lantaarnpaal gebotst. De auto belandde daarna op zijn kant. Het ging mis toen de bestuurder zijn telefoon wilde oprapen die tijdens het rijden op de grond was gevallen. Hij verloor daardoor de macht over het stuur en de auto raakte van de weg. De automobilist raakte gewond, onder meer aan zijn hand, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is weggesleept. En een opvallende reddingsactie van de brandweer in Noordwijk. Die heeft op het speelveldje aan de Viollaan een meisje bevrijd uit een basketbalring. Hoe ze daar terecht was gekomen is niet duidelijk. Om haar veilig naar beneden te halen moest de brandweer een ketting van de basketbalkorf doorknippen. Dat is gelukt en het meisje raakte niet gewond. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollenstrekenomroep.nl.

0: Even een vraagje. Hoe zit het met jouw kennis over de Bollenstreek? Nou, je kan het nu even testen.
1: Nee, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Ik heb namelijk 3 stellingen voor mijn neus liggen. 2 stellingen die kloppen als een bus, daar is niks mee aan de hand. Maar 1 stelling is absolute onzin. 1 stelling is dus kletskoek. Nou, hier komen ze.
2: Stelling 1.
0: De Egelantier is een basisschool in Warmond. De Egelantier is een basisschool in Warmond.
2: Stelling 2.
0: De atletiekvereniging in Lisse heet De Spartaan. De atletiekvereniging in Lisse heet De Spartaan.
2: Stelling 3.
0: De gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen vaste burgemeester. De gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen vaste burgemeester.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Nou, stelling is onzin. Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3. Je hoeft niet te bellen. Gewoon even rustig afwachten, krijg je zo meteen het antwoord van me.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be-

Even over die stellingen. De Egelantier is inderdaad een basisschool, maar niet in Warmond, maar in de Zilk. Stelling 1 is dus kletskoek.

Ik weet niet wat jij dit hemelvaartsweekend allemaal gaat doen. Maar als ik je één kleine tip mag geven. Gewoon lekker blijven luisteren naar Bo, de omroep van de Bollenstreek. Zometeen is het namelijk tijd voor het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio. En dan heb ik het natuurlijk over de Peer en Meer Show.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.

0: Love Changes Everything van Climie Visser hier in het eerste uur van de Pyrenees Show. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Pier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling. Ja, goedemiddag luisteraars. Kijken nu op de klok, dat zie je het staan. Het is alweer 12 uur geweest, zaterdagmiddag. En dat betekent dus, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En ze staat weer naast me, de enige echte Trudy. Zo Trudy, goedemiddag. Hoe is het met je?
2: Goedemiddag. Ja, met mij is het prima.
0: Ja, ja, ja. Ik kom net bij de garage vandaan.
2: Ja.
0: Ik heb even een bandenwissel laten doen.
2: Band?
0: Nou, ik heb mijn winterbanden erin onder laten zetten. Het is toch echt klappertanden.
2: Ja, het is echt vreselijk.
0: Oh, verschrikkelijk. Het is al half mei. Ja. Ik zit nog te bibberen.
2: En ze hebben een Ibiza-festival in Noordwijk op de boulevard.
0: Ja.
2: Nou, ja, ik kan me niet voorstellen dat het zo koud is op Ibiza.
0: Nee. Dat is een
2: strenge... Dus ja, dat is een beetje jammer.
0: We hebben een strenge lente, zullen we dan maar zeggen.
2: Ja, dat is
0: strenge lente, dat willen we hebben.
2: Er valt zelfs sneeuw in Europa.
0: Ja, inderdaad. Zelfs in de wintersportgebieden kan je weer, bij wijze van spreken, de skis onderbinden.
2: Het
0: zou weer kunnen, inderdaad. Maar Trudy, weet dat het is vandaag een hele belangrijke dag. Het is 16 mei, dus dat betekent, het is vandaag, zeg het maar...
2: Zaterdag. Peer en Meerdag.
0: Peer en Meerdag, maar ook de Wereld Whisky Dag.
2: Nee.
0: Zeker, echt waar.
2: Dus we moeten naar Schotland.
0: Nou, nee, je kan ook dichter bij huis. Kun je daarvoor genieten natuurlijk. Want het is vandaag dus de Wereld Whisky Dag. Het is een dag om een goed glas whisky in te schenken. En deze dag die wordt ieder jaar gevierd op de derde zaterdag van mei. En dat ter ere van de whiskykenner Michael Jackson.
2: Nee, joh.
0: Echt waar.
2: Is dat? De zanger?
0: Nee, niet de
2: zanger. Hij heet wel zo.
0: Nee, dat is een beroemde whisky-recent. Whisky-recent. En nou goed, dus ik zou zeggen van Jameson tot een lekkere klein Liffert of zo. Hè, noemen ze een paar merken. Hè. Johnny Walker heb je ook nog natuurlijk. Ja. Een single malt van blend. Vandaag draait alles om het genieten van die warme, volle smaak.
2: Nou ja, de weer is er wel naar.
0: Zeker. En ook in Nederland zijn allerlei whisky-evenementen. Maar thuis met vrienden een flesje opentrekken. Ja, dat mag natuurlijk ook, want het is vandaag
2: open
0: gewoon...
2: Open haartje aan.
0: Open haartje, ja, dat zou ik wel doen. Anders raken de mensen nog onderkoeld, weet je wel.
2: Ja.
0: Maar goed, heb jij al een glaasje op?
2: Nee.
0: Nee, ik ook nog niet.

0: Routine Day van Klaatui in de Peer en Meer Show. Trudy. Ja, de dag is normaal gewoon begonnen. Hè? Ja, lekker routine. Koud, de routine. Er lag nog net geen sneeuw, maar toch.
1: Winterdag. Veel schilderend.
0: Een lekkere winterdag. Het is nu kouder met de kerst, hè? Weet je het gezien?
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Het is kouder met de eerste kerstdag.
1: Zo.
0: Ja. Maar goed, is er nog wat leuks doen in de theateronderdak in Sassenheim?
1: Ja, Trudy. Nou, ja. Vanavond treedt daar op de KC... en de Sunshine Band.
0: Oh, Casey.
1: Coverband.
0: Ja, de Casey. Casey, ja, kleine Casey.
1: Ja, ik weet niet of er nog kaartjes zijn, maar als je natuurlijk van disco houdt.
0: Zeker.
1: Dan zou ik er zeker naartoe gaan, want het weer is er goed voor.
0: En je kan het altijd even proberen te doen. Er zijn altijd mensen die kopen kaartjes, maar die komen niet, hè? Omdat ze misschien.
1: Ja, wat er ook gebeurt.
0: Die is tussen gekomen. En dan zijn die kaartjes, die komen weer vrij op de markt.
1: Ja.
0: Gezellig. Leuk.
1: Dus ik zou het gewoon proberen.
0: Casey en de Sunshine Band in Sassenheim.
1: Nou, ja, leuk. En dan is het stil, tenminste.
0: Stil?
1: Tot 28 mei.
0: Oh, op die manier, ja.
1: Maar tussendoor, toneelvereniging Pankras, die viert het Eeuwfeest. Ze bestaan 100 jaar.
0: Pankras alweer 100 jaar?
1: 100 jaar.
0: Oh, daarom dat een beetje krakkerimikkige mens allemaal.
1: Nou, het verjongt steeds, hè.
0: Oh, dat wel?
1: Ja,
0: tuurlijk. Oh, nee, dat valt niet echt op dan.
1: Nee. Maar luister, ter gelegenheid daarvan...
0: Ja.
1: Organiseren ze een één-acteur festival.
0: Okay.
1: En dat doen ze dus van vrijdag 29 mei... tot en met zondag 7 juni in Theater Het Onderdak.
0: Nou, wat leuk.
1: Dus er zijn verschillende voorstellingen. En daar kun je dus allemaal kaartjes voor kopen. Even kijken, er staat niet helemaal bij wat ze kosten. Waarschijnlijk verschilt dat per dag. Maar ik zou zeggen, hou de plaatselijke krant in de gaten.
0: Precies.
1: En dan weet je wat het kost.
0: En anders even kijken op de website van Het Onderdak, toch? Daar gaat het ook allemaal op. Trudy, heb jij een beetje gekeken afgelopen week naar die Songfestival halve finales?
1: Nee, daar heb ik helemaal niks van meegekregen. Nee, nou, stukjes in het journaal welke favoriet zijn... En dat is die violiste, geloof ik. Met
0: inderdaad.
1: Uit Finland.
0: Uit Finland, inderdaad. Ja. Vindt ze, maar wat vind je van die muziek tegenwoordig in het Songfestival?
1: Ja, het heeft niks meer met een Songfestival te maken.
0: Het zijn meer videoclips eigenlijk waar jij zit te kijken. Want op zich is het wel knap gemaakt. Ik heb namelijk wel zitten kijken. Maar als je kijkt naar het camerawerk en die lichtshows die ze er neerzetten. Ja, dat is natuurlijk allemaal topkwaliteit. Maar de muziek, ik zat te denken, was het nou vroeger beter?
1: Nou, anders.
0: Anders.
1: Beter als weet ik niet.
0: Als terug gaan naar 1973. Wie heeft er toen gewonnen?
1: Was dat Dingen doen?
0: Nee.
1: Oh, Lenny Koer?
0: Nee, ook niet. Nee, dat was Annemarie David uit Luxemburg. Oh. En dat plaatje ga ik eens even opzetten. Toen dacht ik, weet je wat? Zo klonken ze toen, die plaatjes. Misschien best wel leuk om even naar te luisteren. Rob, en echt een ouderwets songfestival plaatje. De winnaar uit 1973. Okay. Annemarie David voor Luxemburg. Normaal gesproken uit Frankrijk, maar... Mag ik daar niet doorheen praten? Annemarie David.

0: Marie Davida, 1973, in de tijd dat er nog helemaal geen lichtshows en halve elektronische videoclips werden
1: opgevoerd. Je zag een zangeres of een zanger of misschien een duo op het podium staan.
0: Met een echt orkest erachter.
1: En een echt orkest en dan een dirigent ervoor. En de dirigent was dan nog het meest in beeld.
0: Ja, vaak wel, ja. Ja. Inderdaad. Maar ja, goed, tegenwoordig gaat alles natuurlijk een beetje om de hele show die eromheen zit.
1: En
0: dat
1: is ook,
0: dat
1: hebben we
0: ook wel gehad. Dat is wat goed in beeld gebracht allemaal. Ja. Maar goed, ik dacht, ja, misschien wel grappig. En ik heb nog een paar... Soms is het wel liedjes door het programma heen. Maar gewoon uit de tijd dat er nog goede liedjes werden gemaakt. Maar dat gewoon,
1: ja,
0: de clips doorheen.
1: Worden er goede liedjes gemaakt.
0: Hoor. Absoluut. Maar daarom gesproken over goede dingen. Zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek, kent jullie?
1: Nou, zeker. Dan ga ik ze even bijpakken. Nou, er is een heel makkelijk ding gekomen, laat ik het zo zeggen.
0: Een makkelijk ding is er gekomen?
1: We kopen natuurlijk allemaal frisdrank en water in flessen en pakken.
0: Ja.
1: Nou, en dan moet je ze in een aparte machine inleveren. De ene is voor blikjes en de ander is voor
0: flessen. Nu komt het uit de kraan of zo, dat je geen fles meer nodig hebt? Komt het gewoon uit de kraan?
1: Nee,
0: cola?
1: Je kan het gewoon een hele tas legen in een machine.
0: Want je tas legen in een machine?
1: Een tas, ja. Je tas vol met blikjes, flessen, maakt niet uit.
0: Ja.
1: En die gooi je in die machine en die zoekt het voor je uit.
0: Met die tas er al erbij?
1: Die tas hou je natuurlijk in je handen.
0: Oh, die hou je wel bij je handen.
1: Die leeg je alleen.
0: Oh,
1: dat
0: die
1: ding.
0: Leeg je niet. En dat gaat helemaal goed dan?
1: Ja, dat gaat helemaal goed.
0: Oh, mooi zeg, wat is dat?
1: Waar dat is bij Van Abswoude en dat heet een bulk statiegeldmachine.
0: Een bulk? Ja. Oh, dus niet in de supermarkt is dat?
1: Nee, dat is niet in de supermarkt.
0: Maar waar is dat dan? Ergens in de
1: dat
0: polder
1: is bij
0: of zo?
1: Een... Nee, dat is op een industrieterrein.
0: Jeetje,
1: dat... Maar dat is bij een tankstation.
0: Ja.
1: Nou, en als je gaat tanken, meestal gaan mensen dat toch wegbrengen. Die sparen dat op. Papier, plastic en flessen.
0: Ja.
1: Nou, en dan gaan ze dat één keer in de maand of zo inleveren.
0: Ja, nee, klinkt inderdaad wel handig dat je het niet meer hoeft te sorteren. Want dat je helemaal naar het tankstation moet rijden dan.
1: Joh, nou ja, iedereen die heeft een auto bijna.
0: Ja.
1: Dus dan zou ik zeggen, nou, ga er lekker heen.
0: Even lekker tanken.
1: Ja, ja, ook mooi. Voor de mensen die blikjes verzamelen. Er zijn mensen die gaan...
0: Zeker.
1: De hele dag die bakken langs.
0: Nou,
1: dus
0: werkt
1: zou ik
0: wel,
1: zeggen.
0: Hè? Want er zijn wel veel minder blikjes op straat, hè?
1: Ik zou je zeggen, wij zijn begonnen met opruimen tijdens wandelingen in duin en bos. Moet ik even denken, 9 jaar geleden.
0: Ja.
1: En toen hadden we 4 boodschappentassen zomaar vol. Van die plastic boodschappentassen dan.
0: Ja.
1: Die hadden we zomaar vol. Ja. Tijdens 1 wandelingetje.
0: Met blikjes.
1: Nou, daar zat van alles tussen.
0: Okay.
1: Maar ook heel veel blikjes. Ja. Er lag op een gegeven moment een keer bij een autoparkeerplaats.
0: Ja.
1: Dat hebben ze gewoon geleegd.
0: Ja.
1: 20 lege blikjes, flesjes.
0: Oké.
1: Okay. Nou, die vinden we bijna niet meer.
0: Nee,
1: dus
0: het werkt
1: dat
0: wel.
1: Is wel.
0: Het werkt echt wel, ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Hartstikke goed. Eens even kijken. We zijn al, oh ja, dit is tijd voor... lekkere muziek natuurlijk in het programma. En na deze plaat gaan we het alweer spelen. Het moeilijkste spel... Van de hele bollenstreek, het spelletje Mission Impossible. Dus pak vast pen en papier. Schrijf het telefoonnummer op. 071-361-3199. Kun je zo dat lekker meespelen. Maar eerst Fleetwood Mac.

0: Steal Your Heart Away. Natuurlijk een uitvoering van Fleetwood Mac in dit programma Met Je Thuis. Ik heb het al gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Dus pak met een papier, want het is tijd voor Mission Impossible. En zo is het maar net. Je weet hoe het werkt. We hebben natuurlijk een woord. Een woord van 7 letters. Die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik er dan zo direct kan geven. En als je dan die aanwijzingen weer doet ontrafelen. Je denkt bij jezelf, hé, wat staat daar nou voor een raar woord? Ja, dat klopt. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus die letters op elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als dat woord er beter te ontrafelen, pak je dus snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je mazzel, kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van het tweede uur krabbelen wij dan in die hoge hoed. En dan trekken we hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat er aan de haal met een hele mooie prijs. En het beroemde Peer en Meer wijnpakket. Een flesje rood en een flesje rosé. En daardoor spel je iedereen mee natuurlijk. Heb je hier een pen en papier? Ja, ik zou zeggen, allemaal.
1: De eerste letter.
0: Precies, de eerste letter. Hou je vast. Daarvoor zoeken we dan de tweede letter van een stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken. Dus de tweede letter van een stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken. En is die gevonden, dan wij weer snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de tweede letter van een elektrisch-mechanische trap in een warenhuis. Dus de tweede letter van een elektrisch-mechanische trap in een warenhuis. Heb je die gevonden? Ja, mooi. Gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van het vliegende insect dat honing verzamelt. Dus de eerste letter van het vliegende insect dat honing verzamelt. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van het orgaan in je hoofd, waardoor je onder andere kunt bewegen, denken en voelen. Dus de tweede letter van het orgaan in je hoofd, waardoor je onder andere kan bewegen, denken en voelen. Ja, even over nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een uurwerk voor om je pols. Dus de eerste letter van een uurwerk voor om je pols. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan kunnen wij verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van het binnenste van appels en peren met pitjes erin. Dus de derde letter van het binnenste van appels en peren met pitjes erin. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij verder met de laatste letter. De laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van de uitkomst die je krijgt als je 21 aftrekt van 44. Dus de eerste letter van de uitkomst die je krijgt als je 21 aftrekt van 44. Ik zou zeggen, dit waren ze. Maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak de telefoon en bel. 071-361-3199. En als het antwoord goed is, ja, dan komen we dus in die hooghoed terecht. Hè. En, de telefoon die gaat al. Nou, dat zijn de eerste alweer. Die gaan dus kans maken op zo'n heerlijk wijnpakket. Een flesje rood en een flesje rosé. Daarom speelt iedereen

0: A Woman in Love. Natuurlijk door Barbara Streisand. Zo, Trudy, zijn er nog gratis af te halen in de Bolstreek?
1: Jazeker, ik moest even opzoeken.
0: Ja, het was weer druk met de telefoon, hè? Heb je het lekker gebeld?
1: Het was heel druk. Die hoed die zit al aardig vol.
0: Zeker. Maar goed, er zijn een hoop gratis dingen af te halen, heb ik begrepen. Veel. Nou, mooi, dan ga ik er even bij zitten. Ik zou zeggen brandbollen staan.
1: Goed zo. In Noordwijk kun je ophalen 6 antracietgrijze eetkamerstoelen.
0: Oh.
1: Even kijken hoor. In Katwijk zijn op 23 mei gratis af te halen een bureau met bureaustoel. Het bureau is 1,20 breed, 75 hoog en 50 centimeter.
0: Maar gewoon een bureau?
1: Een gewoon bureau.
0: Dus geen politiebureau of zo?
1: Nee, geen politiebureau. Gewoon een bureautje waar je aan kan studeren, werken.
0: Ja. Ik schrijf hem even op, ja.
1: Ja. Dan een kruidenrekje van de Xenos. Nog helemaal nieuw in de verpakking.
0: Helemaal nieuw in de verpakking?
1: Ja, dus al zou je dat rekje niet willen hebben en je wil die kruiden, dan zou ik zeggen naar Noordwijkerhout.
0: Jazeker. Maar waarom koop je zo'n ding dan?
1: Misschien gewonnen een keer ergens. Of gekregen bij de bingo.
0: Iemand voor zijn verjaardag of zo.
1: Ja, dat kan.
0: Denk je, moet ik dan mijn kruiden rekje?
1: Misschien dubbel en dan vergeten terug te brengen.
0: Oh ja, kan ook. Ja, tuurlijk.
1: Dan, in Sassenheim kun je een glijbaan en een trampoline ophalen voor de kids.
0: Een glijbaan?
1: Een glijbaantje voor de kinderen.
0: Oké, okay, leuk zeg.
1: Ja, ja dan kunnen ze zich lekker vermaken.
0: Ja, zeker. Nou.
1: Dan, in Lisse een rotan wieg met matrasje.
0: Volgens mij doe je in zo'n wieg geen oog dicht. Dat kraakt toch altijd als de pers zo'n ding?
1: Nou ja, die baby's liggen meestal wel stil. Als ze weer gegeten hebben en dan gaan ze weer tukkie doen.
0: Oh ja, lekker tukkie doen.
1: Oké, 5 flesjes vitamine D-druppels voor kinderen.
0: Ah.
1: Die kun je ophalen in Noordwijk.
0: Nee, speciaal voor kinderen?
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, dat is een verschil, blijkbaar. Voor kinderen of voor ouderen.
0: Ah, ik...
1: Ons wordt aangeraden, die 70-plussers, vitamine D3.
0: D3?
1: Ja, je hebt dus D1, D2.
0: Maar dat betekent dus gewoon, je neemt 1 druppeltje, 2 of 3 druppeltjes. Oh,
1: nee,
0: dat is natuurlijk een druppeltje.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Okay.
1: Nee, het zijn tabletjes trouwens.
0: Tabletjes.
1: Zijn druppels. Ja, dit zijn druppels. Okay. Dat is voor kinderen natuurlijk makkelijker.
0: Ja, nou mooi.
1: Nou ja, wij hebben tabletjes.
0: Nou, lekker makkelijk. Kopje thee erbij.
1: Dat is goed, ja. In Katwijk kun je ophalen een roze loopfietsje.
0: Een loopfiets?
1: Ja.
0: Ah.
1: Daar leer je het.
0: Ja, inderdaad.
1: Het schijnt heel goed te werken dat als kinderen op een loopfiets geoefend hebben...
0: Ja?
1: Dat ze sneller op een fiets met zonder zijn.
0: Zou bijvoorbeeld Joop Zoetemelk ook vroeger een loopfiets... Zijn die ook begonnen met een loopfiets?
1: Die had je toen nog niet.
0: Nee? Hij kon wel hard fietsen, Joop, toch?
1: Hij kon heel hard fietsen.
0: Ja, hij kon wel hard fietsen, Joop. Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Even kijken, dan. In Noordwijkerhout kun je ophalen kweekpotten en bloempotten in diverse maten.
0: Ah, mooi.
1: Dus als je
0: in?
1: Van tuinieren bent, nee, is allemaal leeg.
0: Een lege bloempot. Nee, mooi.
1: Nou ja, daar kan je opkweken, toch?
0: Ja, onze dorpskapper, die is er ook dol op.
1: Man.
0: Nou, die zit gewoon...
1: Dat is lekker makkelijk knippen. even kijken. In Sassenheim kun je ophalen een SVO. ESVO, schrijf je dat? Ondertent voor vouwwagens met de afmetingen 1,25 bij 2,5 meter bij 65. Zit nieuw in de verpakking.
0: Ah, en het is een ondertent?
1: Ja.
0: Ah, het is waarschijnlijk een hele goed onderbroek, een ondertent.
1: Nee, een ondertent die plaats je dus onder die vouwwagen die je dus uitklopt.
0: Oh, onder een vouwwagen.
1: En dan kun je daar onder slapen.
0: Ja, ik begrijp hem. Ja, nee, sorry. Okay. Eventjes verkeerd geïnformeerd.
1: Dan een kersenkleurige eettafel... die is rond en hij is uitschuifbaar. Want er zit een extra plank. En dan kan je hem groter maken.
0: Dan is hij niet meer rond. Hè,
1: dan is hij ovaal.
0: Dan is hij ovaal, precies.
1: Dan, er zitten 6 stoelen bij. Ja. Ook kersenkleurig. 4 met en 2 zonder leuning. En er is een salontafel bij in hetzelfde hout.
0: Kersenhout. Dus. Ja, kersenhout natuurlijk.
1: Dan in Voorhout kun je ophalen 5 hondenmandjes maat Jack Russell.
0: 5 hondenmandjes?
1: Ja.
0: Maar heb je er ook 5 honden bij nodig? Of kun je die hond elke avond in een andere mand slapen?
1: Ja, dat kan.
0: Oh, wat handig zeg.
1: En je kunt natuurlijk ook 5 mensen blij maken met zo'n mandje.
0: Oh, dat kan ook, ja. Maar dan moet je wel een Jack Russell hebben dan.
1: Het maatje. Dus ik zou zeggen een pinsertje of een, hoe heet zo'n ding, chihuahua, die past er ook in.
0: Maar bijvoorbeeld een ruigharig, een ruigharige tackle, zou die er ook in passen, denk jij?
1: Die past er ook wel in.
0: Een ruigharige tackle?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan schuif ik het even op, ook voor een ruigharige tackle.
1: Dan in Noordwijk kun je ophalen een Hartman tuinmeubelset met 4 stoelen en de kleur is grijs.
0: Ah, mooi.
1: Dan een leren draaifauteuil, hij is zwart, met een beetje kleine beschadigingen op de leuningen.
0: Oh.
1: Maar hij ziet er verder nog prachtig uit.
0: Ja, nou mooi.
1: In Katwijk kun je die ophalen. Dan in Voorhout zijn af te halen voor een flesje wijn. Ja, je vraagt je af waarom.
0: Ja. Nou, want misschien is het wel diverse of zo.
1: Nou, diverse glazen zijn er af te halen. Met glazen onderzetters.
0: Nou, dat is inderdaad,
1: en dan vraagt ze een glaasje wijn. Of een flesje wijn.
0: Precies.
1: Dat is geen glas meer.
0: Nee, dat drink ik geloof ik uit de fles. Dat is gewoon iemand die zegt, ja, een glas, dat gaat niet snel genoeg. Ik tank hem wow,
1: ja,
0: keer.
1: Ik heb geen glas nodig.
0: Precies. Aftanken gewoon die handel.
1: Het zit alleen in een glas.
0: Precies.
1: Ja, okay.
0: Maar goed, als die kan ook meespelen natuurlijk met het spelletje. Want dan, ja, die kan niet zelfs twee flessen wijn winnen.
1: Twee flessen zelfs.
0: Zo, dan kun je even lekker aftanken, zeg.
1: Ja.
0: Nou, lekker.
1: In Katwijk, 2 olijfbomen.
0: 2 olijfbomen?
1: Ja. Ach. 1,50.
0: Ja? Oh, dat is niet duur.
1: Nee, die kun je op. Hij is 1,50 hoog.
0: Oh,
1: en 2 meter hoog.
0: Oké.
1: Okay. Je moet hem wel zelf uitgraven.
0: Ook dat nog?
1: Ja.
0: Zal allemaal staan.
1: Wel
0: dan.
1: Doen.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Oké. Okay. Nee. Dan een zwarte binnendeur met 6 facetgeslepen ruitjes.
0: Ja.
1: Hij is 2 meter 1,5 hoog en 83 centimeter breed. En hij is rechtsdraaiend.
0: 2 meter 1,5?
1: Ja.
0: Oké, schrijf het even op. 2 meter 1,5, ja. Dit staat erbij.
1: Voorhout. Een witte, iets wat verroeste plantenstandaard.
0: Ach, kijk
1: voor
0: eens aan.
1: 11 plantjes.
0: Hé, bij 11 plantjes?
1: Ja, je moet zeggen een soort rek.
0: Ja.
1: En daar zitten dan op diverse hoogtes. En links en rechts een rondje. En daar kan je dan een plantenpotje in plaatsen.
0: Maar er zit wel een klein beetje corrosie op. Hè? Een mooi woord, corrosie.
1: Beetje corrosie. Oh ja. Ja, dat is beter als roest.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Dan voor in je huiskamer misschien leuk. Ja.
1: Oké.
0: Okay, als je verroest houdt tenminste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een massief houten ladekast.
0: Ja.
1: 1,50 hoog, 50 breed en 50 diep.
0: Ach.
1: Dan als laatste een stevige bokszak.
0: Wat voor zak?
1: Een bokszak.
0: Een bokszak?
1: Ja.
0: Ik heb wel. Maak je die ook geluid? Een boks? Een luidspreker box?
1: Nee.
0: Een zak?
1: Nee.
0: Ja. Voor een boks. Een bokszak.
1: Ja, een zak voor in de boks.
0: Oh, voor de baby?
1: Ja.
0: Oh,
1: voor de baby.
0: Ik denk dat is zo'n zak waar je tegenaan moet gaan rammen of zo. Nee. Weet je wel, dat niet.
1: Ja, dat heet ook wel een zak volgens mij. Als je daar als je gaat boksen. Maar goed, dat is anders boksen. Dat is boksen met een K. En dit is boksen met een X. Nou, dan kan je het speelgoed opruimen.
0: Een boks met een X? Maar mijn luidsprekerbox schrijf ook met een X, toch?
1: Schrijf je ook met een X,
0: met
1: ja.
0: X. Okay. Nou, ik zou zeggen, maak me allemaal geen... Dit was het. Mooi zitten, dan gaan we het ook mee. Ja, dat was het waar, zeg.
2: Met de Peer & Meer Show. Peer & Meer Show. Elke zaterdag van 12 tot 2.
0: Zo is dat.
2: Op

0: Ja, uit de tijd dat er nog echte liedjes werden gemaakt voor het Songfestival. En dat er niet echt de hele show omheen zat. Dat er, hoewel, bij die mout, die waren mout en beknield, had hij wel een draaiorgel op zijn buik. Weet je nog?
1: Ja, dat is zo. Op zijn buik. Dat is waar.
0: Tudy, als ik tegen jou zeg, een feestelijke middag met muziek uit de jaren 60, 70 en een DJ, live entertainment en volop ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. En het allemaal speciaal voor senioren uit Sassenheim, Warmond uit Voorhout. Dan heb ik het natuurlijk over het dansevent Tijl Dazant.
1: Ja,
0: Tijl Dazant,
1: in Cheers.
0: En volgens Michael de Groot belooft het een heerlijke middag te worden bij Cheers in Voorhout. En dat klopt toch, Michael?
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren dan?
2: Nou, er komt live entertainment. En ik ben de DJ, dus ik ga jaren 50, 60 en 70 muziek draaien.
0: Ja.
2: Ik ben al druk bezig met een goede selectie te maken.
0: Ja.
2: En het wordt gewoon een gezellige middag. En als mensen zin hebben om lekker de dansvloer op te komen, dan is dat het hele idee eigenlijk.
0: Ja, want wat kunnen de bezoekers verwachten als ze dus donderdagmiddag bij Cheers binnenlopen?
2: Nou, het is vooral... Wat het idee erachter is gewoon lekker dansen.
0: Ja.
2: En dat, ik vond gewoon dat de kinderen en ouderen gewoon te weinig dansen.
0: Oké.
2: Okay. Dus en dat kwam ook vanuit vitijlingen en welzijntijlingen.
0: Ja.
2: Dat idee. En dat hebben we opgepakt. Daar hebben we een mooi plan van gemaakt.
0: Ja.
2: Hoe we dat gaan realiseren. En toen hebben we een aantal stichtingen aangeschreven, dus het Jacoba van Beierenfonds, die Teilingen, Welzijnteilingen. En we hebben zelfs nog van Fonds 1818 ook nog een subsidie gekregen. En daarmee hebben we alles, zeg maar, kunnen realiseren.
0: Ja.
2: En vooral Daan de Mooi van Lollipop, die gaat de hele middag, ja, zeg maar, de entertainment en het praten met de mensen en zingen.
0: Oké.
3: Okay.
0: Dat
3: is gebeld
0: toevertrouwd. Ja. Ja. Hé, hey, maar van wie is Tijl Dazant bedoeld? Moet je dus echt een danser zijn om eraan mee te kunnen doen?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
2: Absoluut niet.
0: Oh.
2: Iedereen is welkom. En het gaat er gewoon om dat je gewoon gezellig lekker even een keer komt dansen.
0: Ja, ja.
2: Dat er veel te weinig gebeurt.
0: Maar je hoeft niet echt te kunnen dansen. Gewoon lekker een beetje meebewegen is ook goed.
2: Tuurlijk. En zelfs gewoon langs de kant zitten en genieten van de muziek.
0: Ah, dat kan ook.
2: Ja.
0: Nou, mooi zeg.
2: Ja, het is niet dat het echt een must is, maar het gaat gewoon om met z'n allen lekker bij elkaar komen.
0: Mm-hmm.
2: En genieten en dansen als je wil. En,
0: ja. Hey, je zei het zelf al, het is een muziek gebeuren met muziek uit de jaren 60 en 70. Hè? En ja, we weten allebei, want je bent ook met muziek bezig. Hè? Muziek, dat roept vaak hele mooie herinneringen op. Hè? En je zei al, je bent bezig met een playlist te maken. En welke nummers zorgen volgens jou gegarandeerd voor een goede sfeer op de dansvloer?
2: Ja, ik kan zo niet echt heel specifieke nummers, want ik ben heel druk bezig om nog een selectie te maken.
0: Ja.
2: Maar we gaan zelfs beginnen in de jaren 50.
0: Ja.
2: Dus want het idee was dat als je, laten we zeggen, 70 of 80 bent, dan was je in de jaren 50, was je 18, 19, 20.
0: Ja, klopt.
2: En die sfeer willen we ook proberen een beetje neer te zetten ook. Dus dat je even teruggaat naar die tijd.
0: Maar is het er ook de bedoeling dat de mensen weer een beetje gekleed komen zoals in die tijd, met van die afro-kapsels, wijde broekpijpen en kleurige kledij?
2: Nou, kijk, alles mag, hartstikke leuk,
0: ja.
2: Maar dat is nu niet de opzet.
0: Oké, dat hoeft niet per se dan. Maar goed, er komt dus een DJ, dat ben je zelf, hè, en er is ook live entertainment. Hè. Dan kun je daar vast iets meer over vertellen over dat live gebeuren?
2: Nou kijk, we hebben bijvoorbeeld, ik weet niet of dat allemaal gaat lukken, maar we hebben op de achterkant van de tickets hebben we gevraagd aan de mensen of ze hun favoriete nummer daar weer op willen schrijven. En hun ervaring daarbij, waarom dat nummer.
0: Ja.
2: En dat willen we ook een beetje beetpakken samen met Daan, om de mensen erbij te betrekken.
0: Ja.
2: En ook die nummers te gaan spelen.
0: Ja.
2: Dus om die sfeer neer te zetten. Dus Daan gaat echt wel de mensen proberen

0: toch dat dansje te laten maken of het verhaal te vertellen van...
1: Ja, precies. Hey, want waarom is juist dit soort middag voor senioren zo belangrijk, vind jij?
0: Ja, omdat ik vind dat er op die mensen op die leeftijd soms gewoon te weinig uitgaan en gaan dansen, zeg maar, bewegen.
1: Ja.
0: En genieten van die muziek.
1: Ja.
0: Dat gebeurt gewoon te weinig. Dus dat is de opzet. Kijk, mijn opzet... Dit komt vanuit mijn opzet bij kinderen. Ik heb bij Hockeyclub Voorhout... heb ik mijn zoon die hockeyt daar vanaf zijn vijfde, zeg maar, of zesde al daar. Ja. En daar werden helemaal geen feesten georganiseerd. Dus die jongens, die ontmoeten de meisjes helemaal niet.
1: Aha.
0: En er waren geen feesten. Nee. Wat juist met hockey of met voetbal hartstikke leuk is.
1: Ja. Ja,
0: dus dat ben ik toen gaan organiseren...
1: Mm-hmm.
0: En op die manier hebben we een aantal feesten al gerealiseerd. En met 100, 110 kinderen gezellig bij elkaar.
1: Ja. Maar wat denk je dan in dit geval? Dat de bezoekers vooral gaan komen om lekker te komen dansen? Of draait het ook net zo goed om gewoon het ontmoeten met elkaar en gezellig zijn met elkaar?
0: Nou, mijn eerste opzet is dansen.
1: Ja.
0: Maar vanuit Welzijn Teilingen is het ook gewoon de opzet dat ze gewoon komen en mensen ontmoeten en bij elkaar zijn en bewegen en gezelligheid.
1: Ja, nou helemaal mee eens.
0: Ja.
1: Michael, stel hè, iemand die twijfelt nog om te komen, hè, omdat hij of zij alleen is, hè, geen partner hebben. Wat zou je dan tegen zo'n persoon willen zeggen die een beetje eenzaam zit weg te kwijnen?
0: Kijk, natuurlijk moet je komen. Kijk, je komt in een zaal terecht. We hebben tot nu toe zitten op de richting 90, gaan we al 90 kaarten verkocht.
2: Oh, leuk.
0: Dus je komt een zaal binnen met heel veel mensen.
1: Ja.
0: Dus je staat daar niet alleen. Je ontmoet altijd wel iemand. En we hebben ook een aantal mensen rondlopen die gewoon begeleiden. Die mensen enthousiast maken. Of als ze een vraag hebben.
1: Ja.
0: Dus het wordt gewoon gezellig. Je wordt betrokken in het hele verhaal. Dus je staat daar niet alleen.
1: Oké, okay, waar we helemaal duidelijk aan. En dan de belangrijkste vraag natuurlijk. Hè. Kun je nog één keer met ons even de praktische informatie delen? Met andere woorden, wanneer, hoe laat en waar zijn de mensen allemaal welkom?
0: Ja, nou, we gaan om 2:00 beginnen. Dus vanaf 2:15 is iedereen welkom. Er is een ruime parkeergelegenheid voor de deur en bij de parkeergarage plus. En eventueel bij het station is gratis parkeren. De eerste kwartier, half uur hebben we gewoon inloop. Gewoon rustige muziek. Even binnenkomen. En misschien nog een drankje nemen.
1: Ja.
0: En het duurt tot half zes. Dus het is 3,5 uur.
1: Okay.
0: En als de mensen eerder willen weggaan, is dat natuurlijk ook prima.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje...
1: Nou, prima. Dan hoop ik dat het een hele fijne, leuke, gezellige dag gaat worden. Met een hoop gedans en een goede muziek. Want de jaren 60 en 70 is natuurlijk wel het beste muziekdecennium aller tijden. Ik hoop dat het een mooi feest gaat worden. En dat er heel veel gelukkige mensen weer naar buiten gaan als het afgelopen is.
0: Nou, dat is de opzet. En dat gaat zeker lukken. Ik zit nu al te genieten van de muziek. Dus,
1: Oké,
0: dan gaat voor mij ook een nieuwe wereld open.
1: Blijf hangen, zou ik zeggen. En dan wens ik je nogmaals heel veel succes en plezier.
0: Oké.
1: Okay, hey, groetjes.
0: Dank voor jullie tijd.
1: Hoi, hoi. Doei, doei.
0: Tot ziens.
1: Tot ziens. Ja. Hoi, hoi. Ja, dat was Michael de Groot over het grote tijldansant. Natuurlijk in Voorhout. En ik zou er naartoe gaan als je een senior bent in de Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 1 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: Danny, I'm a Lady. Natuurlijk van Baccarat. Hier in het tweede uur van de Bier en Meer Show.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling.
0: En ook nog snack met Trudy, natuurlijk. Welkom terug bij het tweede uur van de opdikker van de week. Het slechte nieuws, we hebben nog 1 uurtje Peer en Meer achter de rug. Wat goede nieuws is, we hebben nog 1 uurtje voor de boeg, hè Trudy? Wat gaan we doen in de tweede uur van de Peer en Meer Show?
3: Nou, we gaan natuurlijk door met goede muziek draaien.
0: Zeker.
3: We gaan de groetjes doen.
0: Mm-hmm.
3: We gaan nog een keer Mission Impossible spelen.
0: Hij is moeilijk vandaag weer, hè?
3: Hij is lastig.
0: Maar er gaat een mooie prijs op je te wachten als je meespeelt.
3: Absoluut.
0: Een wijnpakket. Een flesje rood en een flesje rosé.
3: Ja.
0: En daarom speelt iedereen mee.
3: Ook dat. En het komt van ver, dus het is extra lekker.
0: Het komt van ver. Ja, we hebben, ja. De druiven die waren ergens in Frankrijk, geloof ik, gebruikt inderdaad. Dat klopt. Ja.
3: Nou ja, er komt ook steeds meer in Nederland druiven.
0: Dat klopt. Ik heb eens een keer een druifje, nou niet een druifje, een wijntje gedronken in Limburg, geloof ik. Bij zo'n
3: wijnboer.
0: Wijnboer, inderdaad. Nou, super lekker.
3: Ja.
0: Witte wijn, lekker.
3: Ja,
0: lekker. Goed, tweede uur is begonnen. Nou, tweede uur in de Pyramide. Je weet het, de tweede plaat. Is altijd een hele plaat. Van lang geleden. We gaan terug naar die stoffige tijd, de jaren 60 genoemd.
3: Nou, dat is een leuke tijd hoor.
0: Ja, wel, maar het klinkt nu een beetje stoffig, toch allemaal?
3: Ja.
0: Had je een plaatje 1968 van Chris Andrews? The Pretty Belinda. Oh, dat is de verkeerde knop.
3: Belinda?
0: Deze moet ik hebben. Nou, mijn hele plek is door
3: hem.
0: Ja, maar nou is het wel mijn eigen domme schuld. Want ik heb de verkeerde.
3: Nou, dat komt hij straks.
0: Dat komt hij nu. Deze dus.

0: Ja, ja, Pretty Belinda. Ja, sigarettenmerk stond vroeger, toch? Belinda.
1: Ja, zeker. Ik zie het nog zo voor me.
0: En er gingen er wel 25 gingen daarin, toch, ja, Judy?
1: Onze achterbuurvrouw, die rookte dat.
0: Ja? Ja. Er gingen er ook 25 in dan? Oh, neem me niet kwalijk, zeg. Sorry, ik stond aan de buurvrouw.
1: Makkelijk.
0: Makkelijk.
2: De groeten met handen en voeten.
0: Zo is dat, Judy. We gaan weer met ze de groeten doen. Met handen en voeten doen. En wie gaan we vandaag weer de groeten doen? Heb je nog een paar mensen? Dus je zegt, nou,
1: ik niet.
0: Helemaal
1: nee,
0: niet?
1: Nee, oh, nee. Nou ja, gewoon alle luisteraars, gewoon de groetjes.
0: Ja, nou, dat zijn er heel veel, hè. En gelukkig hoeven die niet allemaal bij naam te noemen, want daar waren we op je bezig.
1: Heb ik ze allemaal genoemd tegelijk.
0: Dus even kijken, ik heb nog wel een paar. Afgelopen donderdag was het 14 mei. En toen waren jarig Hugo Bokman onder andere. Die was jarig, met andere woorden, Hugo Jong. Toch was een beetje verjarig. En ook Matthijs Koolsmit uit Arnhem. En Matthijs Koolsmit uit Arnhem is afgelopen donderdag 53 jaar geworden. Met andere woorden, ook jij gefeliciteerd nog. Matthijs, man. Mooi, ja, ik ga ondertussen wel een beetje tellen. Gaan we naar maandag 18 mei. En dan zijn jarig Lieke van der Arend. En Lieke van der Arend, die wordt 61 jaar alweer. Zeg, oh, ook daar gaan de jaartjes tellen. Ook jarig op maandag 18 mei is Michael Kok. En Michael Kok, die wordt 48 jaar, hoor. Ook jij bent een beetje verjaardag, Michael Kok. Dus even kijken, dan gaan we dinsdag 19 mei, hebben we ook een jarig jobje, namelijk uit Lisse. René Pieters wordt 59 jaar. Met andere woorden, al die jarige jobjes.
2: De groeten van Keren van
0: zo is dat. En voor al die... Nou, we hebben een leuke gezellige plaat draaien. Want ken je deze nog? Uit Duitsland afkomstig, een bandje Trio. Met een plaatje gemaakt over Trump, maar niet over die Amerikaanse Trump. Nee, hearts are Trump. Met andere woorden, harten zijn troef.

0: Trio en natuurlijk Hearts Are Trump. En met andere woorden, harten zijn troef. Met je thuis, we zijn er weer klaar voor het spelletje. Mission Impossible, ja, oké, pak pen en papier, dan gaan we beginnen. Ik weet hoe het werkt, we zoeken een woord van 7 letters. Ja, en die letters, die krijg je niet zomaar van mij. En die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen. En als je dan die aanwijzingen weet te ontrafelen, ja, dan ben je er nog niet. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moet je een woord van maken, het woord van de dag. En als dat woord hebben te ontrafelen, pak je dus snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Is je antwoord goed, heb je mazzel. Kom je in de hoofdhoed terecht en aan het einde van het tweede uur, met andere woorden dit uur, gaan wij dus in die hoofdhoed grabbelen en trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat er dan halen met een hele mooie prijs. Vandaag is er weer de hele beroemde Weer en Meer wijnpakket, een flesje rood en een flesje rosé. En daarom speelt iedereen vandaag natuurlijk weer mee. Hè? Maar goed, pak pen en papier erbij. Ik hier pen en papier erbij. Ja, oké, dan zou ik zeggen, wij gaan beginnen met
1: de eerste letter.
0: Ja, hou je vast, vandaag zoeken we de tweede letter van een stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken. Dus de tweede letter van een stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een elektrisch-mechanische trap in een warenhuis. Dus de tweede letter van een elektrisch-mechanische trap in een warenhuis. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? We gaan snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van het vliegende insect dat honing verzamelt. Dus de eerste letter van het vliegende insect dat honing verzamelt. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij weer verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de tweede letter van het orgaan in je hoofd, waardoor je onder andere kan bewegen, denken en voelen. Dus de tweede letter van het orgaan in je hoofd, waardoor je onder andere kunt bewegen, denken en voelen. Ja, even over nadenken, niet te lang, want wij gaan verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de eerste letter van een uurwerk voor om je pols. Dus de eerste letter van een uurwerk voor om je pols. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan kunnen wij verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de derde letter van het binnenste van appels en peren met pitjes erin. Dus de derde letter van het binnenste van appels en peren met pitjes erin. Ja, niet zo moeilijk, hè? Gaan wij verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de eerste letter van de uitkomst die je krijgt als je 21 aftrekt van 44. Dus de eerste letter van de uitkomst die je krijgt als je 21 aftrekt van 44. Ja, heb je die gevonden? Mooi, als het goed is, heeft het iedereen ondertussen nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak er een woord van, het woord van de dag. En pak de telefoon en bel 071 361 3 1 9.

0: zo'n mooi einde aan deze plaat. Je mag gewoon niet doorheen praten.
1: Nee, mooi. Heb ik ook niet gedaan, hè?
0: Nee, ik ook niet. Zo mooi.
1: Maar het is ook een beetje filmmuziek. Weet je wel, zo'n mooi einde. En dan vaart er zo'n bootje weg over zee naar de horizon. En dan deze muziek eronder, ja.
0: Maar dat laatste stukje wat je hoort, dan hoor je dus een vocode, hoor je dan, het geluid ervan.
1: En wat?
0: Nou goed, het is een elektronisch instrument. Vocode. En iedereen dacht altijd van, dat werd geroepen van Blue Sky. Ja. Maar het is een beetje onduidelijk, maar er wordt gezegd, please turn me over. En dat betekent dat je moet de plaat omdraaien.
1: De andere kant.
0: De andere kant. Ja. Jullie, zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek?
1: Jazeker.
0: Nou, dan zou ik zeggen, brand maar Willems.
1: Even kijken hoor. Adest Musica, die houdt zaterdag 30 mei een open dag voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar in Sassenheim. En tijdens die ochtend kunnen ze kennis maken met muziek en verschillende instrumenten uitproberen.
0: Ja, ja.
1: De open dag vindt plaats van 10 tot 12 in het onderdak aan de Gouverneurlaan in Sassenheim. En tijdens de bijeenkomst repeteren alle afdelingen van de vereniging, zodat bezoekers kunnen zien hoe het is om samen muziek te maken.
0: Ja, leuk. Ja.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Superleuk. Ja.
1: Dan is er een de kunstenaar, even kijken hoe die heet, Hans Berkhout. Die, daar kun je kennis mee maken in Museum Noordwijk morgen.
0: Ja.
1: Dan is hij daar live aanwezig, want daar loopt een expositie van hem op dit moment.
0: Oh, loop je daar? Oh, leuk. Ja, ik dacht, wat komt hij doen, die man? Hij komt. Nou ja, komt hij een hapje eten?
1: Zijn
0: of zo,
1: werk
0: dat nog
1: hangt daar geëxposeerd.
0: Leuk, ja.
1: En hij gaat in gesprek met de bezoekers over hoe hij zijn inspiratie vindt en zijn artistieke ontwikkeling.
0: Weet je wat ik altijd voor kunst vind? Als iemand het moet gaan uitleggen, dan denk ik al, ja goed, dan is het geen kunst, toch?
1: Nee, dat zie je, het is geen kunst.
0: Dan zie je iets aan de muur hangen en dan komt iemand, ja, maar laat je me even kijken. Dat is een, toen zat ik in mijn zwarte periode en denk je, ja, hallo zeg, dat is, moet er een heel verhaal bij om het opeens kunst te laten worden?
1: Ja, nou ja. Iedereen kan erin zien wat hij zelf wil natuurlijk.
0: Ja, maar als ik moet kiezen, ga ik dan toch liever naar Adest Musica. Moet je trouwens ook zelf een muziekinstrument kunnen bespelen?
1: Nee, dat kun je leren.
0: Oh, dat kun je leren.
1: Kun je daar oefenen en je kunt ermee kennis
0: Want
1: maken.
0: Want je weet, ik ben een heel geoefende trompetist.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Ja, dan kan je lekker even horen dan.
1: Nou, laat het horen.
0: Nou, hoe klonk dat?
1: Ja, dat klonk hartstikke goed.
0: Goed.
1: Die is mooi voor op je step. Even kijken. Nou, ja. De bijeenkomst van morgen in het Noordwijks Museum.
0: Ja.
1: Vindt plaats van 1 tot 2. Dus het is maar een uurtje.
0: Oh, is lang genoeg, hè?
1: En vervolgens, volgens het museum, krijgen bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen en vanuit een ander perspectief naar kunst te kijken.
0: Ja, dat bedoel ik, hè? Ja. Nou, ik doe het ook altijd. Ik neem altijd iets wat in. En dan ga ik er wel kijken. Maar je begrijpt, ik ben niet zo heel erg van de kunst, hè?
1: Nee, ik begrijp het.
0: Ja.
1: Nou, ik denk de luisteraars het ook wel weten. Nou, maakt niet uit. Nou, vind je het leuk om er naartoe te gaan met de museumjaarkaart?
0: Nee, als mensen het zelf leuk vinden, moeten ze natuurlijk gewoon gaan. Hè? Niet naar mij luisteren. Ik maak er maar een grapje om eigenlijk.
1: Tuurlijk.
0: Goed, is er nog wat leuk te doen, nog wat anders te doen? Dat je, nou, moet ik even kwijt in de luisteren, nog een plaatje draaien.
1: Nou, toneelvereniging Hatios,
0: ja.
1: Die speelt vrijdag 15. Oh nee, dat was gisteren, sorry. Alleen vanavond nog.
0: Alleen vanavond nog, ja.
1: Het humoristische mysterie. Het laatste woord.
0: Het laatste woord.
1: Van regisseurs en schrijversduo Janneke van der Zalm en Peter van den Berg. Ja. Na het overlijden van de teruggetrokken Aaf Haagsma reist haar familie vol verwachting af naar haar woonplaats. Maar bij de voorlezing van het testament loopt alles anders dan gehoopt.
0: Oh,
1: er ontspint zich een komisch, ontroerend en meeslepend verhaal over hebzucht, geheimen en de kracht van familiebanden. En de voorstelling is te zien vanavond om 8:15 in Theater de Muze. En een kaartje kost €10.
0: Oh, nou geweldig zeg. Trudy, ik heb nog een plaatje van lang geleden uit het Songfestival.
1: Ja.
0: Toen de plaatjes nog leuk waren. In 2010, dus dat valt wel mee, 16 jaar geleden ongeveer. Hè,
1: ja, valt mee.
0: Was de inzending van Denemarken. En dat vond ik een leuk liedje. Luister maar. Dit is Denemarken in 2010. In the moment. Like this heet het plaatje. Superleuk. Lekker thuis op de radio. Tik je hard eraan zetten. En daarna praten wij weer even een stukje verder.

0: In a moment like this van natuurlijk Janie en Never Green. Was de inzending van Denemarken in 2010 was dat.
1: Ja, klopt wel leuk.
0: Zeker leuk. Maar voor mij hebben we het helemaal niet gedaan op het Songfestival. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar voor mij was het nogal, werd het voor mij nogal een beetje vals gedoen,
1: soms
0: dacht ik.
1: Ja. Ja. Dat gebeurt maar goed, het plaatje als je zich zenuwachtig bent.
0: Jazeker. Ja. Nee, maar het plaatje op zich, ik wil zelf plaatje op. Toen zijn er nog meer van die leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollenstreek.
1: Ja, aanstaande dinsdag 19 mei, dan wordt er weer een lunchconcert gegeven in de oude Jeroenskerk aan de Voorstraat in Noordwijk.
0: Ja.
1: Het is alweer de vierde. En deze keer zorgen Angelique Heemsbergen op piano en Nicole Jaarsveld op klarinet. Die verzorgen het concert.
0: Oké. Okay.
1: Het duo zal 5 bagatelles. Bagatelle.
0: Dat klinkt als een lekker broodje trouwens. Hè? Ja, lekker een bagatelle speciaal. Ja, heerlijk.
1: Ja, ik hou van
0: bagels. Met roomkaas en verse zalm erop. Oh, heerlijk.
1: Het water loopt in de mond.
0: Nou, inderdaad, een bagatelle.
1: Nou, dit zijn Bagatelle van Gérald Finzi en A Rhapsody in Blue van George Gershwin spelen ze.
0: Oh ja,
1: Rhapsody in Blue.
0: Ja, zeker.
1: Dat is een prachtig nummer.
0: De Amerikaanse componist, hè?
1: Ja. Hij heeft er ook een opera geschreven. Porky
0: and Bess. Inderdaad. Summertime kan eruit.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Mooi.
1: Even kijken. Nou, je kunt het gratis gaan beluisteren. Tussen 00:30 en 01:00.
0: Mooi.
1: En je vindt de kerk aan de Voorstraat.
0: Mooi. Heb je er nog eentje?
1: Dan, er is een heropening van de Groene Biep.
0: Groene
1: Biep in de bibliotheek van Sassenheim heeft een make-over gekregen. Ja. En wordt op donderdag 21 mei feestelijk heropend.
0: Moet je wel verhalen van groen, hè, vind je niet?
1: Tussen 2:30 en 3 wordt hij geopend. En belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. En vooraf aanmelden is niet nodig. Nou, wat kun je doen in de Groene Biep?
0: Nou,
1: stekjes, zaden, planten, kamerplanten kun je ruilen.
0: Oh, je kan plantjes ruilen?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat vind ik hartstikke een goed idee.
0: Ja, een cactus app op.
1: Zo kom je nog eens een keer aan een leuke plant. Voor niet te veel. Nou ja, voor niks eigenlijk.
0: Je weet, in de Hortus Botanicus hebben ze de penisplant, hè? Wist je dat?
1: Nou ja, die heb ik een keer geroken.
0: Ja, inderdaad, dat is het naam van de penisplant.
1: Je valt flauw.
0: Echt, dat is niet aan harde.
1: Geen harde. Ja, ik zat toen de tijd op school in Leiden.
0: Ja.
1: En toen gingen we op excursie en wij hadden het genoegen dat hij net in bloei stond.
0: Ja, nee, ik vind echt, de penisplant is even. Je kan beter gewoon een vingerplant hebben, daar heb je geen last van. Maar Trudy, heb je nog eentje?
1: Nou, een open huis in Thuishuis.
0: Een Thuishuis?
1: Ja, een Thuishuis.
0: Een Thuishuis.
1: Luister maar.
0: Ja.
1: 22 mei, dat is volgende week vrijdag.
0: Ja.
1: Dan organiseren de bewoners van het Thuishuis aan de Hendrika Duisterstraat in Noordwijk een open huis van 2 tot 4 uur.
0: Ja.
1: En belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen in dit studentenhuis voor senioren. In het Thuishuis wonen 6 alleenstaanden samen met behoud van zelfstandigheid. En ze hebben elk hun eigen woonruimte, maar delen huiselijkheid en gezelligheid in een gezamenlijke huiskamer.
0: Ja.
1: De woningen worden verhuurd door woonstichting STEK. En indien gewenst, kan je tijdens het openhuis je al inschrijven op de wachtlijst.
0: Oké, okay. Maar dan moet je dan ook wel als ouder dan gaan studeren dan?
1: Nee joh.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet.
1: Het moet niet, maar het mag natuurlijk altijd.
0: Ja, het studentenhuis toch?
1: Ja,
0: nou, had je wel
1: een vergelijking.

0: Radio, natuurlijk van de Dolly Dots hier in de Pyreneeën. Zo'n mijn favoriete meid, een beetje van vroeger. Oh, we waren het zeker lekker. Trudy, ja, we lopen alweer langzaam naar het einde van het programma. Hoewel, we hebben nog bijna 20 minuten over. Lekker. Maar ja, je moet, als je nog mee wil spelen, moet je opschieten.
1: We hebben nog 1/3 van het uur.
0: Ja, precies, dat klopt. Maar ja, we gaan bijna de hazespaal draaien. Dat betekent dat je niet meer kan bellen dan. Maar nu kan het nog wel.
1: Nu dus, kan het nog. Ja, precies. Dus en we hebben, pak je kans.
0: Ik heb helemaal geen sterren gegeven.
1: Nee.
0: Geen sterren gegeven.
1: Nee.
0: Zal ik het nu nog een sterren geven dan?
1: Ja.
0: Maar
1: Jotko,
0: dat hebben we tijdens de uitzending worden gebeld, hè?
1: Maar een Engelse.
0: Oké, dan. Het is echt zo'n Engels kledingstuk voor op je hoofd. Nou, heb ik dan een ster onder wassen gegeven?
1: Ja, behoorlijk.
0: Zoals het Duits.
1: Behoorlijk.
0: Goed, er zijn nog leuke dingen te doen. Nog, ik zei, nou, die moet ik even kwijt met de luisteren, want die zijn zo leuk.
1: Nou ja, zo leuk. Ja, op de boulevard in Noordwijk, daar is het Ibiza Festival.
0: Oh, dat is leuk. Ja.
1: Dat is donderdag begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is vandaag nog en morgen tot 6 uur staan er allerlei kraampjes. En daar word je vrolijk van, zeg maar, met dit bedompte weer. Er zijn allemaal vrolijke kleurtjes. Er wordt muziek gespeeld. Alle bedrijven hebben wel een act of iets extra's waar je onder het genot van een drankje, een hapje van kunt genieten.
0: Maar het is wel jammer dat het zo koud is, hè?
1: Dat is zeker.
0: Het is niet die Ibiza-temperatuur dan, hè?
1: De Ibiza-vibe krijg je niet echt misschien.
0: Hoewel in Ibiza, daar werd natuurlijk altijd hash gerookt, want waar gingen alle hippies naartoe?
1: Nou, toen ik er was niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ben jij zeker dat je
1: 51 jaar geleden.
0: Dat was wel een beetje de high tijd, hè? De high tijd. Ja, high tijd.
1: De high tijd. Nee, toen wij er waren, nee.
0: Nee, toen echt niet?
1: Nee, toen was het nog volop in ontwikkeling, dat eiland.
0: Toen moest het allemaal daar nog komen. Jullie waren een beetje de
1: voorlopers. Toen moest het nog ontdekt worden. Wij waren een soort scouts.
0: Ja, inderdaad. Nou, goed.
1: Maar goed, er zijn altijd hartstikke leuke dingen te scoren op dat festival. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken.
0: Eén galop naar de boulevard. Ja, leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Even kijken, dan zijn er weer strandlopen straks van de NSL.
0: Strandlopers, dat klinkt een beetje als een soort zwervers.
1: Oh nee, Novo organiseert het.
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: De volleybalvereniging.
0: Ja.
1: Dat heet dan de Starbalm Strandlopen.
0: Ja.
1: Die van 11 juni tot en met 13 augustus voor de 54ste keer alweer georganiseerd worden.
0: 54ste keer alweer, hè?
1: Je kunt lopen. Nee, over 54 jaar. Oh. En dat doen ze dan een paar weken lang.
0: Ja.
1: En dan kun je lopen over afstanden van 2, 4 en 8 kilometer. Dus ook voor de
0: maar even
1: jeugd.
0: Dat doen ze een paar weken over, zeg je dat nou?
1: Nee, een paar weken.
0: Jij zei dat toch?
1: Een paar weken kun je die afstanden lopen. Op donderdagavonden.
0: Ja. Oh.
1: Dus maar elke donderdag tussen 11 juni en 13 augustus...
0: Ja.
1: Organiseren ze zo'n strandloop. Daar kun je je voor inschrijven.
0: Maar wat moet je daarvoor organiseren? Je loopt gewoon van A naar B. Dan ben je het toch?
1: Ja, je schrijft je in en dan krijg je een herinnering. Of je kunt de beste van al die weken worden. Of de beste van de avond. Het is gewoon een uitdaging.
0: Ja, leuk.
1: Ja, het is niks voor jou, dat zie ik al. Maar...
0: Nee, als ik een herinnering zou willen hebben, dat is leuk. Maar dan maak ik even een foto of zo.
1: Nou ja, goed, het is gewoon een uitdaging om daaraan mee te doen.
0: Ik hoor het,
1: de start is steeds om 7:30 voor het NRB ZVN-gebouw.
0: Mm-hmm.
1: Dat is van de zeilvereniging en van de Noordwijkse reddingsbrigade. Ter hoogte van het Pallasplein.
0: Okay.
1: En inschrijven als klassementsloper, dat kan tot 1 juni via strandlopen.nl.
0: Mooi. Oh, Trudy, net op tijd.
1: Is het alweer zover?
0: Ja, het is alweer zover. De lijnen zijn gesloten. Oh, we gaan snel, hè.
1: Nou,
0: ik kan dus niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Dat kan niet meer. Maar we hebben er heel veel gebeld. Met andere woorden, we hebben weer een lekkere volle hoed. En ik ben heel benieuwd wie wij uit die hoed gaan grabbelen. Maar je weet dat grabbelen doen we altijd onder het genot van het plaatje van de kleine man uit Amsterdam. De heer A. Hazes is daar nog steeds de basis. Ken je deze nog? Je zou denken, hé, is dat niet Willy Alberti? De glimlach van een kind?
1: Oh, ja.
0: Ja.

0: De glimlach van een kind van de kleine man uit Amsterdam. Ah, Hazes natuurlijk. En tijdens die plaat hebben we gegrabbeld, althans de truie gedaan, in de Hoge Hoed. En daar is, als het goed is, een winnaar uitgekomen. Of is het een winnares, Trudy? Wat is het geworden?
1: Winnaar.
0: Is het een winnaar geworden?
1: Ja, en hij heet Frits.
0: Frits. Fritsie. Nou, ik zou zeggen, Frits komt er maar in dan. Frits, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hey, Frits, man, hoe is het met je?
2: Ja, wel lekker. Het is naar binnen en naar buiten. Dus met lekker weer even naar buiten.
0: Wat ben je aan het doen dan? Naar binnen en naar buiten? Nou, ben ik niet scherp. Wat ben je aan het doen dan?
2: Ik ben aan het tegels leggen rond de vijver.
0: Oh, nee, ik schrok al.
2: Van die, van die grote keien.
0: Ja.
2: Ja, en een buisje op je kop. Dan denk ik, dan kan ik zwemmen in die vijver.
0: Ja, nee, precies. Hè. Maar wat wordt er voor de vijver? Wat komt erin? Komen daar piranha...

0: tijd dat het zeehondje erin drijft, blijven de reigers weg.
1: Oh, wat een goed idee.
2: Dus jij bent een soort Pieter Buren, maar dan in Noordwijk of zo geworden.
0: Ja, ja, nou die mensen die waren bij Pieter Buren geweest en ja? Die kochten daar een souvenirzaak.
2: Ja.
0: Alleen het hondje van die mensen wilde steeds een vijver in om dat zeehondenkopje te pakken.
2: Oh.
0: Dus dat kreeg ik.
2: Oh, op die manier, ja.
0: Heeft een aparte bijwerking.
2: Ja, inderdaad. Zeg maar hebben die vissen dan, zijn die niet bang voor die zeehond dan?
0: Die zien de zeehond niet. Die zien alleen de onderkant van een plastic vlakstukje.
2: Kijk, voor je het weet heb je allemaal weer van die gestreste vissen. Weet je. Dat is ook niet goed natuurlijk. Hè? Die worden een beetje zenuwachtig allemaal in die vijver.
0: Het beestje heeft een uitdrukking. Kijk je aan van ik vrees je op. Dus
2: ja,
0: dat,
2: inderdaad. Goed. Maar die kooikarpers die je dus hebt, zijn die ook een beetje eetbaar voor de rest?
0: Nee hoor, nee.
2: Zijn niet lekker?
0: Het worden huisdieren, hè. Op een gegeven moment met voeren kan je ze bijna aaien.
2: Nou, weet je, nu even serieus. Hè. Ik heb een buurman gehad, die woonde bij mij aan de overkant van de straat. En die had ook van die kooikarpers, van zulke joekels. En dan zei hij van, ga eens met je vinger in het water. En dat deed je dan, gebeurt er niks. Maar als hij het deed, toen kwamen die vissen naar hem toe zwemmen. En die gingen aan zijn vingers sabbelen, echt waar.
0: Ja, ze herkennen je op een of andere manier.
2: Ja, op een of andere manier.
0: Willem Duis in de tijd, die zei, die goudvissen kan wel, want één keer rondzwemmen en is alles vergeten. Nou, echt niet.
2: Nee, dat is lang geleden, Willem Duis met zijn goudvis inderdaad. Hè. Ja, maar goed, maar je vijver is al bijna klaar dan? Want, of ben je gewoon vers water aan het doen in de ding?
0: Ja, nee, er zit volop water in, alles zit goed. Ja. Alleen, de vrouw wil een mooie, die tegen de plastic kan kijken. Dus we hebben grote keien.
2: Ja.
0: En die komen er omheen gestapeld. Ja, ik moet zeggen, dat wordt toch wel een landelijk gezicht.
2: Ja, toch wel. Er komt ook nog een waterval in bijvoorbeeld.
0: Nee.
2: Geen waterval?
0: Ja, een klein watervalletje.
2: Een watervalletje?
0: Dat wel, want vanuit het reinigingsgedeelte, hè, wat wagen zo maakt, daar komt dan iets wat een beetje klettert. Maar het mag niet te veel herrie maken, want dan word je er gek van.
2: Het zijn Niagara Falls in Noordwijk. Ja. Mijn hele gebit zit vast. De Niagara Falls in Noordwijk. Oké dan. Wat spannend allemaal zeg.
0: Dus het is wel leuk. Het is een. Kijk, je kan overal natuurlijk bloemperken maken en weet ik wat. Maar zo'n stukje vijver waar je dus. Die vissen ziet zwemmen.
2: Ja, dan, mooi.
1: Rustgevend.
2: Zeker mooi. Hartstikke leuk. Dus je bent ook een beetje een tuinman, heb ik begrepen. Je houdt wel van de zonnige zomeravond. Ja,
0: absoluut. Nou, maar. Zolang als die reigers wegblijven, dan ben ik blij.
2: Ja, precies. En als jij dan lekker in je tuin zit en je zit een beetje naar je vijver te staren, dan hoort er natuurlijk wel een lekker glaasje bij natuurlijk, hè?
0: Glaasje en een sigaartje.
2: Precies.
0: Dan,
2: dat is het helemaal. Nou goed, dat glaasje dat kunnen wij regelen als jij tenminste het antwoord weet op de vraag van vandaag. Hè. Wat gaat het worden? Met andere woorden, ik ga het aan je vragen. Welk woord? Frits?
0: De bolhoed.
2: Zochten wij vandaag dan weer. Hier bedankt. Bolhoed. Ja, bolhoed. Ja, bolhoed. Helemaal goed dan. In de pocket. Je hebt een flesje rood en een flesje rosé. En daar zeg jij doorkegen, holé, hoppata.
0: Holé, heerlijk, dat wordt vanavond een gezellig drankje.
2: Zeker weten. En we zetten hem voor je klaar hier zo. Je mag hem opkomen halen wanneer je het zelf wil. En die wijn die blijft nog wel goed. Maar goed, we zetten gewoon je naam erop. En je mag vandaag komen, je mag morgen komen van de week. Kijk maar eventjes wat jou het beste uitkomt. En dan zou ik zeggen, maak er een mooie tuin en een mooie vijver van. En wens ik jou een hele fijne zomer toe.
0: Nou, hetzelfde en prettige uitzending verder.
2: Dankjewel.
0: Elke week even luisteren, want...
2: Ja, dat is wel verplicht, hè?
0: Verplicht
2: luisteren natuurlijk, hè? Hey, tot de volgende keer dan, man. Groetjes!
0: Oké,
2: hoi, doei. Ja, de Niagara Falls, een moeilijk woord. Ze hebben hele gebitsen, lijkt wel vast. De Niagara Falls in Noordwijk.
1: Ja, maar dat is door je fascinatie.
2: Zeker weten, maar hartstikke leuk. Zeg, maar een mooie tuin en ik hou van vijvers, echt waar. Dit is haar meatloaf.

0: Ja, ja, de man met de naam is een soort gehaktbal, weet je wel. En zo zag hij het ook wel uit, een soort zingelde gehaktbal, weet je nog?
1: Meatloaf. Is toch gehaktbrood?
0: Ja, gehaktbrood, maar eigenlijk daar maar gehaktbal.
1: Ja, hij zag er als een grote gehaktbal uit. Ja.
0: Hij zag eruit als een gehaktbal. Ik heb hem 1 keer gezien. Ja. In de Ahoy was dat.
1: Oh, en live.
0: Ja, maar dat was toen bij Night of the Proms kwam hij toen.
1: Hoe gaaf.
0: Maar het was wel een beetje een... Ik denk, nou, die leeft niet lang meer. En dat klopt ook.
1: Ja. Ja. Hij zweet zijn eigen de tandjes. Oh,
0: ongelooflijk. Ja. Ja, inderdaad. Maar wij zijn een soort zingelde gehaktbal, maar dan alles. Ja. Trudy, we hebben nog 50 seconden. Dus als je nog een klein itempje
1: hebt. Hoeveel?
0: 50? Ja, ondertussen nog 45.
1: Oh. Nou, morgen dan organiseert Natuurontdekkingscentrum Koudehoorn voor de 2e keer dit voorjaar een natuurexcursie naar de Zwanenburger Polder.
0: Ja.
1: Het poldereiland in de Kagerplassen is normaal gesloten voor publiek. En in deze tijd van het jaar zijn er onder andere de grutto, scholexer, tureluur, Canadese gans, kieviet, bergeend en dartelende hazen te zien.
0: Mooi.
1: De excursie, ja, dan word je overgevaren. Tussen 10 en uiterlijk 1 uur. Zo lang duurt het. Deelnemen kost €4 voor volwassenen en €4 voor kinderen. Aanmelden kan via koudehoornontdekken.nl.
0: We gaan rijden. Doei, mazzel, tot volgende week. Bye bye.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45... Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
9: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Beste mensen, goedemiddag. Welkom bij Bollestreek Sport. Uitzending van Bollestreek Omroep. Jullie favoriete programma op de zaterdagmiddag, waarin we vandaag 6 voetbalwedstrijden hebben. 6 voetbalwedstrijden waar we live bij zijn met onze verslaggevers. En ik ga ze jullie nu noemen, die wedstrijden. En de verslaggevers overigens. Dat zijn, om te beginnen, FC Lisse tegen RBC met Jan-Kees Vaas. Kloetingen VV Noordwijk met Ramon Admiraal. VVSB tegen Goes met Pieter Ottevanger. Deze wedstrijden beginnen om 3:30. We verwachten dus. Maar we hebben een leuk voorprogramma, dat ga ik je zo vertellen. Dan om 4:00 hebben we Terlede tegen Odin 59 met Willem Molenveld. Victoria tegen SJC met Herman Meivogel. En Hillegom tegen Vios W met Wim Erkamp. Nou, die wedstrijden beginnen om 4:00. Dus jullie zijn voorlopig nog niet van ons af. Want deze uitzending duurt tot ongeveer 6:00. En misschien wel langer. Je weet het maar niet hoe dat allemaal loopt, die voetbalwedstrijden tegenwoordig. En ik denk dan met name aan vuurwerk, uitstel en afstel. En weet ik veel allemaal wat we allemaal tegenkomen tegenwoordig in voetbalwedstrijden. Tenminste, dat noemen we nog steeds zo. Wat hebben we voor jullie verder? Nou, we hebben een enorme voorbeschouwing. Daar gaan we straks mee beginnen. Met Jan-Kees Vaas. Die gaat voorbeschouwen FC Lisse RBC. En er zijn natuurlijk wedstrijden die redelijk van belang zijn. Maar er zijn ook wedstrijden die uitermate van belang zijn. En we hebben ook wedstrijden die wat minder van belang zijn. Maar we zenden ze allemaal uit. Alle verslaggevers die we maar konden recruteren zitten langs de lijn. Met hun koptelefoontje op. Of ze zitten nu nog op de wc misschien. Van de zenuwen natuurlijk. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Het productieteam zit bij mij aan de overkant. Dennis van Zuilen en Jorik van Teseling. En we gaan het met een man of 10 vanmiddag. Gaan we de uitzending voor jullie hartstikke leuk maken. En fijn dat jullie naar ons luisteren. Natuurlijk hebben we ook muziek. En daar gaan we mee beginnen.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Sandy Coast, Hans Vermeulen, de legend, vind ik tenminste. We hebben hier allemaal mee gezongen in de studio. Hartstikke goed. Eyes of Jenny van Sandy Coast. Ja, Jan Kees, jij hebt ook meegezongen, denk ik, hè?
1: Ja, jij was ook in Haarlem, begreep ik, vandaag.
0: Ja.
1: Ja, ik was gisteren bij Dead Idee de Doors, dus uit mijn favoriete band, ja.
0: Ja.
1: Rijders van de Storm, hè. Dus dat elk jaar ik daar naartoe ga.
0: Lookalike van Jim Morrison nog?
1: Ja, uit de Amerikaanse band, maar ik ken alle teksten uit mijn hoofd, ik ken alle nummers.
0: Oké.
1: Dus ja, het blijft fantastisch om dat mee te maken. Ja,
0: Patronaat, toch?
1: Wat zeg je?
0: Patronaat?
1: Patronaat, ja.
0: Ja. Ha, leuke tent is dat, hè?
1: Zeker, maar ik merk wel dat ik wat ouder word, want af en toe heb je behoefte om te zitten, maar er zijn alleen maar staanplaatsen.
0: Ja. Nou, als je, ik weet niet welke zaal je zat, maar je hebt daar achterin heb je een heel klein podium ding en daar kan je wel stoelen vandaan halen. Heb ik in ieder geval gedaan. Niet gisteravond, maar een keer.
1: Ja, want die mop, ik kwam er dus aan en zeg, joh, allemaal marktkraampjes die er werden neergezet, maar dat was met die markt te maken, ja.
0: Ja. Nou, daar was ik dus.
1: Ja, nee, dat is trouwens een ongelooflijk groot evenement, hoor. Ja.
0: Nou,
1: hey,
0: gaat over voetbal? Ja. Nee, Lisse RBC, brand los. Waar gaat het om?
1: Nou ja, ik neem aan dat je het nieuws al hebt gelezen. Lisse heeft een nieuwe voorzitter.
0: Ja. Een oud voetballer, hè?
1: Nou, niet alleen bij FC Lisse, maar ook bij Noordwijk gespeeld.
0: Ja, zeker. Nou, zeg
1: het
0: maar.
1: Hij heeft ooit zelfs tegen Lisse gespeeld. De kampioenschap in 2001 was Noordwijk-Lisse. Ja. Dat kwam dat hij bij Noordwijk ging voetballen, omdat zijn vader Frans van der Laan was een vaste kaartmaat voor Ruud Breuring.
0: Ja.
1: En Michael was nog niet helemaal toe aan het niveau van FC Lisse. Is bij Noordwijk. In Noordwijk terug naar FC Lisse. Maar goed, het is echt een Lisse-jongen. Ja, die wordt dan de nieuwe voorzitter.
0: Voorzitter, hij gaat er even meelopen, toch? Even.
1: Hij gaat even meelopen en dan gaat hij in oktober beginnen. Maar hij is eigenlijk via zijn bedrijf Tulip House een van de belangrijkste sponsors.
0: Okay.
1: Hij zit al in de technische commissie van FC Lisse. Het is echt de jongen van de club. Mm-hmm. Samen met zijn zusje net en met zijn andere zus Petra. Ja, dat zijn echt Lisse-mensen. Dat is alleen maar goed dat soort lui actief worden binnen de club.
0: Ja, en goed, nou ja, prima. Oud voetballer heeft verstand van organiseren, denk ik.
1: Ja, dat heeft hij zeker. Een groot bedrijf, ik zei al, Tulip House, dat is vooral bezig met arbeidsmigranten in de regio.
0: Oké. Okay.
1: En Michael is een heel verstandige man. Ja, nogmaals, hij maakte ooit de belangrijkste goal in de geschiedenis van FC Lisse in 2008. Okay. Colombia uit, hij benieuwd de penalty in een 88e minuut. Dit werd een kampioen van Nederland, dus ja, daarna kon hij niet meer stuk, begrijp je wel.
0: Nou, heerlijk dat dit soort jongens voor de club houden blijven. Hè? En je traint ook volgens mij nog, hè? Of zijn zoon of zo, iets dergelijks?
1: Grappig is, hij speelt nog met zijn vader in de veteranen 1. Zijn vader wordt dit jaar 79.
0: Kijk.
1: En dat doet dus, Michael doet ermee en zusje net, ex-international, Oranje International.
0: Ja.
1: Tegenwoordig in de Raad van Commissarissen bij Sparta, oud politicus Tweede Kamer. Hmm. En na 30 minuten heeft Frans van Laan, vader van 79, aan, die wordt gewisseld. bloed fanatiek zijn ze nog op een positieve manier.
0: Oké.
1: Mooi toch?
0: Lisse RBC.
1: Ja.
0: Lisse, ja.
1: Waar gaat het eigenlijk over, zegt iedereen. Maar Lisse, ik hoop dat je het kan uitleggen. Lisse wil natuurlijk wel zo hoog mogelijk eindigen in de competitie.
0: Periodetitel hebben ze al.
1: Ja, want als je de beste periodekampioen bent, dan mag je eerst uitspelen.
0: Eerst uitspelen?
1: En dan thuis.
0: Oké.
1: Dat kan een voordeel zijn. Ik heb liever dat het niet zo is, want dan kan ik namelijk niet naar die wedstrijd. Want uit zou eventueel kunnen tegen Geenemuiden, Nijkerk, door de week. Nou, zie jij dat wel zitten.
0: Ja, jij met je vroeg opstaan wordt het lastig.
1: Nou, ik hoef tegen niet zo vroeg op te staan, maar het wordt lastig.
0: Okay.
1: Mocht Lisse wel als beste periode kampioen doorgaan, dan krijgen ze ook meteen weer een probleem. Want als ze dan de tweede wedstrijd thuis spelen, dan is er bijna niemand aanwezig van de vrijwilligers.
0: Oh, want?
1: Waarom is dat? Omdat het dan Buttonpop is, Tribute Festival. Bij Keukenhof, daar gaat er iedereen naartoe.
0: Nou ja, in de arena is Harry Styles. Dus dat hadden ze ook lekker gepland.
1: Nou ja, toevallig sprak deze week de visboer. Die zegt, ja, stel je ervoor dat Volendam na competitie moet gaan spelen. En Ajax met vijfde.
0: Ja. Nou ja, joh. Problemen zijn er altijd. En die kunnen we ook zoeken. Maar die hebben we toch niet, eigenlijk?
1: Nee hoor.
0: Ja,
1: maar goed, die bal in Lisse Willen gaat uit de na-competitie. Exacte opstelling heb ik nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Ik zal straks ook even kijken wat de mogelijke waarde is van het gerucht. Want je hebt misschien ook wel gehoord dat Adi Poldervaart trekt bij Creek Boys als trainer.
0: Hij wordt in ieder geval trainer van de belofte van Feyenoord, toch?
1: Ja.
0: Dat wordt hij zeker.
1: In de wandelgang lees je ergens de naam Leen van Steensel. Ja, denk ik, is dat waar? Zou dat kunnen? Zou dat niet kunnen?
0: Oké, maar als die trainer wordt van de belofte van Feyenoord, onder 21, of hoe zat het ook alweer? Dan gaat hij zeker weg bij Quick Boys. Want volgens mij is het zo, maar dat heb ik ook wel weer ergens gehoord, dat die gasten van Feyenoord die trainen overdag en Quick Boys niet. Dus hij kan gewoon trainer van Quick Boys blijven natuurlijk.
1: Nou, Leen van Steensel valt dan. Waarom is dat ook voor een deel? Zijn moeder komt uit Katwijk. Zijn oma woont nog in Katwijk, dus hij heeft Katwijkse roots. Zou kunnen, maar hij heeft ook een contract bij Lisse tot 2028. Maar contracten zeggen we niet zoveel. Maar nogmaals, of dit waar is, weet ik niet. Ik zal het straks even navragen of dat inderdaad wel waar is.
0: Okay.
1: Maar goed, Adrie Pollewaard gaat het over trekken. Maar Lisse moet echt RBC.
0: Yeah.
1: RBC mag zonder problemen naar FC Lisse toe. Zou je zeggen, oké, waarom niet zonder problemen? Omdat al diverse keren met supporters zijn er dus problemen geweest. En dan moesten ze met een apart vervoer naar die wedstrijden. Ja. Want ja, RBC heeft een bepaalde achterban, die kan nog wel eens fanatiek zijn.
0: Oké. Okay. Nou dus ja, we gaan het allemaal zien. Wat staat er voor RBC nog op het spel?
1: Nou, RBC staat samen met Theo Gebeen en Noordwijk op 1 punt van VVSB in de stand van de 3e periode.
0: Ja.
1: Maar ik heb al gezegd, als VVSB vandaag wint, dan spelen ze na competitie. Want dan is ook Rijnvogels van de laatste wedstrijd verliezen. Dan zijn ze beide na competitie. Heb je dat al bekeken of niet?
0: Ik heb het bekeken, maar ik heb liever dat jij het zegt.
1: Nou, ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen, VSB wint. Nou, Rijnvogels speelt een kijk van de vervangende periodetitel, omdat VSB 3e periodetitel had. Dat
0: ja.
1: zou kunnen.
0: Ja, alles is mogelijk, dus belangrijk. Ja, hartstikke leuk. Toch, voor de regioclubs. Ja.
1: Maar goed, die Haarlemse wonderolie.
0: Ja.
1: Dat is een middel, het bestaat uit zwavel, uit kervel. Ik zou het niet te vaak innemen, maar ja, het is iets wat uit de middeleeuwen komt. En dat schijnt goed te werken tegen allerlei kwaaltjes.
0: Oké. Okay.
1: En dat werd de Haarlemse wonderolie. En we hebben ooit een trainer gehad, Ted Immers. Lisse stond heel slecht op de ranglijst. De trainer werd ontslagen. Ted Immers kwam uit Haarlem. Toen zei ik van, ja hij heeft de Haarlemse wonderolie meegenomen. Toen werd ze kampioen. Dus ja.
0: Oké. Okay. Goed, Jan Kees. We gaan je horen vanaf een uur of vier. Half vier, sorry.
1: Half vier.
0: Ja, nou, half vier.
1: Ik moet helemaal wennen aan het feit dat half vier is.
0: Ja, dat snap ik, jongen. Ja, je bent helemaal aan je doen.
1: Ik ben volledig aan het doen. Maar goed, Komt wel weer goed uiteindelijk.
0: Oké, dankjewel Jan Kees en tot straks. Oh, goed zo.
1: Hoi.

0: Diesel met Sausalito Summer Night uit 1980. Ja, ja, ja, ja, we worden oud mensen. Nou, Ramon Admiraal, waar zit jij?
1: Ik sta op een carpoolplaats, ergens.
0: Oh jee, je bent nog onderweg.
1: Ja, ik heb mijn zoon bij me, dus dan moet je niet al te vroeg aankomen. Dan wordt hij niet heel gelukkig. En alles is keurig geregeld bij Kloetingen voor de wedstrijd Kloetingen Noordwijk.
0: Ja.
1: Aangemeld met parkeerplekken. Dus ik, dat komt allemaal goed.
0: Ja, alleen,
1: ja, we moesten eventjes plannen. Dus ja, dan moesten we er even af langs de snelweg.
0: Ja, en, nou, hartstikke
1: gelukkig,
0: goed.
1: Ja, gelukkig een carpoolplaats dichtbij. Dus
0: goed zo, dat, goed. Nou, Kloetingen kan kampioen worden. En Noordwijk moet in de race blijven voor een eventuele periodetitel. Dus de bilspieren worden getraind vanmiddag, schat ik in.
1: Ja, nou ja, het gaat ergens over. Hè. En ik verwacht een leuke sfeer bij Kloetingen natuurlijk. Ja. Het is hun kampioenswedstrijd. En als je naar de resultaten kijkt van die ploeg. Ja, het is gewoon een uitstekende ploeg.
0: Ja.
1: En die hebben ook in Noordwijk met 0-3 gewonnen dit seizoen. Ja. Dus ja, weet je, de verwachtingen zijn daar hoog. En als ik het goed zeg, dan hebben ze aan een puntje genoeg in deze wedstrijd.
0: Hebben ze.
1: Ja, dus Kloetingen, ja, voor Kloetingen zou het een feestelijke middag moeten worden. En, maar ja, Noordwijk speelt ook nog ergens om terecht. Ja. Dat zeg je terecht. Die spelen voor de periode. En ik heb net eventjes Jan Kees gehoord. Ja, ja, die is daar ook goed in zijn conclusie. Als VVSB vandaag wint, dan slaan ze een hele goede slag. Dus ja, en als Noordwijk puntverlies leidt vandaag, dan zou Rijnvogels en VVSB ook gewoon met elkaar nog een gelijkspel af kunnen spreken. Ja, ja, weet je, er is genoeg te doen voor Noordwijk. En Noordwijk heeft reden om te gaan voor 3 punten vanmiddag. En ik denk dat ze dat natuurlijk ook gewoon doen.
0: Ja. Heb je iets over de spelers gehoord nog?
1: Ik heb de opstelling
0: van
1: Noordwijk.
0: Snap ik.
1: Weet je, er zijn wat spelers geblesseerd, waaronder Frimpong, onze rechtsback. Mm-hmm. Alleen of die vandaag kan spelen, betwijfel ik. Dus dat betekent dat er wat aangepast zal gaan worden.
0: Bosma doet wel weer mee, hè?
1: Ja, en als ik kijk naar vorige week, waarin er gewoon een prima pot voetbal werd gespeeld, zeker de tweede helft, dan stond dat ook goed. Dus ik denk dat er best een aardig Noordwijk voor de dag kan komen. Maar ja, aan de andere kant, ik heb een hoop verre reizen gemaakt met Noordwijk.
0: Ja.
1: Dit seizoen, en eigenlijk was het altijd helemaal niks.
0: Je hebt overal gezeten, man. In Meersen, ja, waar heb je bij allemaal geweest, man?
1: Meersen, Goes, weet ik van...
0: Allemaal verloren? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, naar Veldhoven in de blessuretijd gelijk nog, verder blessuretijd.
0: Oh, ja,
1: het zat niet mee. Ik geloof dat VVS, of nee, AZH was het enige hoogtepuntje geloof ik met de uitwedstrijd die we wonnen.
0: 2-4.
1: Ja, maar ja, goed, weet je, op zich, ik hoop dat ze niet zo voor de dag komen als in af en toe van dat soort wedstrijden. Blauw-geel was ook zo'n wedstrijd. Groene Ster onlangs ook weer zo'n hele vroege vroege achterstand en niet thuisgeven. Ja, daar heeft Noordwijk een beetje patent op dit jaar.
0: Heb je een voorspelling?
1: Ja, het is zo moeilijk. Kijk, als
0: ik zeg 1-2.
1: Als ze spelen zoals ze kunnen spelen en ze spelen zoals ze thuis af en toe spelen en sommige uitwedstrijden, kan Noordwijk winnen.
0: Ja.
1: Alleen, ze hebben ook te vaak niet thuisgegeven in verre uitwedstrijden. En dan kan je er ook zomaar met 3-0 vanaf. Ik houd op een gelijkspelletje.
0: Ik zeg 1-2. Ik zeg Noordwijk die stijgt boven zichzelf uit vandaag.
1: Ik hoop het. Hoop het, Nick.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey Ramon, ik wens je een prettige doorreis en kijk uit onderweg.
1: Ik doe er nog iets van 20 minuutjes over, geloof ik.
0: En we horen je straks bij de live wedstrijd.
1: Tot strakjes.
0: Hoi, hoi.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja. Jim Morrison, de Doors, waar Jan Kees gisteravond, Jan Kees Vaas, onze verslaggever van FC Lisse, gisteravond in Patrimonium in Haarlem was. Ja, je zal maar binnenkomen en hello, I love you. Ja, en wat krijg je dan te horen? Nou ja, ik zou het eens proberen. Wie weet, mensen. Oké. Pieter Ottervanger, jij bent van alle markten thuisman. Je bent presentator van het programma. Je bent VV Noordwijk verslaggever. En nu zit je bij VVSB. Is het eng daar?
1: Ja, of het daar eng is.
0: Nee hoor, grapje.
1: Op de Boekhorst is het altijd gezellig. Daar gaan we zo meteen naartoe. Want ik zit even op mijn vervoer te wachten die mij naar de Boekhorst gaat brengen. Want daar gaan we kijken naar de wedstrijd VVSB tegen Goes natuurlijk. Ja. VVSB staat vierde met 32 wedstrijden gespeeld. Dat heeft natuurlijk iedereen in die derde divisie B. Mm-hmm. En uit die 32 wedstrijden hebben zij 62 punten. Goes staat 12e. Heeft dat ook natuurlijk die 32 wedstrijden en heeft 36 punten. Ja, het is een wedstrijd die wel ergens om gaat natuurlijk. Ja. Want VVSB speelt om de derde periode. Gaan we zo meer over vertellen. Goes speelt natuurlijk nog steeds om lijstbehoud. Want ja, 12e, je staat veilig. Maar het is best nog wel spannend in die derde divisie B. Want zoals de luisteraars weten, de Azaan nummer 18 is al gedegradeerd. Meersen staat 17e. Heeft nog een kansje om promotie-degradatie-wedstrijden te spelen. Scheveningen staat bijvoorbeeld 16e met 32 punten. En Groene Ster staat met 33 punten op de 15e plek. Steed ook een 14e en die heeft dan weer 34. Una heeft de, 35 en Goes heeft de 36. Dus ja, het gaat nog wel erger, maar ook voor Goes. Ook die heeft de punten hard nodig. Hebben de teams elkaar dan eerder tegengekomen dan behalve dit seizoen? Jazeker, want dit wordt al de 8e ontmoeting tussen VSB en Goes. En ze hebben 4 keer heeft VSB gewonnen. 2 keer hebben ze gelijk gespeeld. En 1 keer wist Goes de punten binnen te haken, de 3 punten. Ja, dus VSB heeft dus een goede record, zo gezegd, tegen Goes. Dan waar het natuurlijk om gaat, die derde periode. Want mijn vorige verslaggevers hadden het er al over. Ik heb even alles uitgezocht, heb het ook voor me staan. Dus ik kan de luisteraar rustig vertellen hoe het nu allemaal in elkaar zit. Kloetingen staat bovenaan in de derde periode. Maar Kloetingen heeft dus al een periode. Dus die valt af. VVSB staat tweede. Met 9 wedstrijden gespeeld, 18 punten. FC Lisse staat derde. Ook met 9 wedstrijden gespeeld, 18 punten. Dat geldt voor iedereen in de derde periode. Iedereen heeft 9 wedstrijden gespeeld. Maar FC Lisse staat dus derde. Maar heeft al een periode. Dus ook die valt af. Noordwijk staat met 17 punten op die 14e, op de 4e plek. Alleen als VVSB dus de komende 2 wedstrijden wint, heeft VVSB gewoon die derde periode. Zo en zo. Want dan gaat de vervangende periode van Kloetingen, want we gaan er even vanuit dat Kloetingen of vandaag of volgende week gewoon kampioen wordt, dan gaat die vervangende periode naar degene toe op de hoogste plek van de ranglijst, die geen periodetitel heeft. Dus ook al eindigt VVSB tweede, bij wijze van spreken, dan hebben zij bijvoorbeeld die derde periode, dan telt die boven de vervangende periode, want dan gaat de vervangende periode naar degene die nog geen periode heeft. Dus zo werkt het eigenlijk, Nick.
0: Ja, nou ja, als VV Noordwijk adept, denk je van, nou ja, een gelijkspelletje voor VVSB vandaag. Maar dat vinden de Noordwijkerhouders waarschijnlijk geen goed idee, jongens. Nee, we gunnen alle onze Bollenstreekclub het allerbeste. Hè?
1: Kijk, het is heel simpel. Alle clubs moeten gewoon, ook in de Bollenstreek, gewoon de punten blijven pakken. En dan zien we uiteindelijk volgende week wel hoe het allemaal eindigt. Maar ja, zo is het wel eventjes, denk ik, wat duidelijker voor iedereen.
0: Het is dus wel absoluut. Het is wel Bollenstreek, Pieter, het is wel Bollenstreek tegen Zeeland, hè? Want Noordwijk in Zeeland, VVSB is tegen Zeeland en tegen de Nooiers, hè? Want volgens mij is de trainer van Goes een de Nooier en van Kloetingen ook. Dacht
1: nee,
0: ik.
1: Van Goes niet hoor. Van Goes is de trainer. Ricardo. Nee, niet Ricardo. Ik moet even goed kijken. Want ik had het net wel erbij gezocht. Maar het is zeker niet een.
0: Geen de Nooier.
1: En de Nooier. Maar die zijn wel heel bekend natuurlijk in Zeeland. Ja. Want Kloetingen valt ook onder de gemeente Goes.
0: Ja.
1: Dus ja, het is, ze kennen elkaar goed. Dus VSB moet winnen, Noordwijk moet winnen en ook de andere clubs. Dus 6 hele spannende wedstrijden vanmiddag bij Bollenstreek Sport. En daar doen we het voor, hè?
0: Ja. Ik hoor net dat Sierenveld de trainer van Goes is. Nou, oké, meneer Sierenveld. Hartstikke goed. Hartstikke goed.
1: Nog even één infootje. Opstellingen hebben we natuurlijk nog niet. Maar ik kan wel vertellen dat Erik te Brake de scheidsrechter is. Van vanmiddag van die wedstrijd tussen VVB en Goes. Dus die om 3:30 begint. Tot straks.
0: We horen je over een uurtje, Pieter. Dankjewel.
1: Jo.

0: fire.
1: Johnny Cash. Johnny Cash, Ring of Fire. Heerlijk, heerlijk nummer. Willem Molenveld. Ja, als we het over een kraker hebben. Nou, het kraakt daar in Sassenheim straks van je welste. Met de nou ja, klinkt een beetje lullig. Maar de degradatiekraker, zo kunnen we toch wel omschrijven. Tussen Terleden en Odin 59, Willem. Ben je al zenuwachtig?
2: Ik zeg altijd alles. Hele goede middag. Maar als je praat over krakers. Ja, dan hebben we Johnny Cash. Jantje Contantje, hoe verzin je het? James Brown, Jan de Bruin, hoe verzin je al die namen? Ja. Maar je weet, muziek, daar kan je niet ontlopen. En ik zat toevallig even naar de radio te luisteren. En dan hoorde ik mijn grote vriend, echt helaas veel te jong overleden, Hans Vermeulen.
1: Hansie.
2: Op zijn solo-LP. Mooi, niet meer bij de Sandy Coast toen. Met natuurlijk de N. Ja, de Eyes of Jenny. Ja, en als je natuurlijk zegt van Hans Vermeulen, Jan Vermeulen. Die jongens, ja, daar ben je dan mee grootgebracht in de zin van... Dat waren legendarische groepen. Maar je vroeg of ik zenuwachtig was. Ja, waar kan ik zenuwachtig over doen? Het is buiten mijn cirkel, zoals er wordt gezegd. Ik doe mijn best.
1: Nee, Willem. Nee. Daar kom jij niet mee weg, vriend. Jij bent zenuwachtig. Ik weet het zeker.
2: Nee, jongen. Nee, dat kan je, wat dat dan gaat, zijn er maar weinig. Ik heb mezelf toch ineens last van een ander. Nee. Het is A, buiten mijn cirkel. En je weet het. Het is gewoon maar voetbal.
1: Willem, luister nou. Voor de uitzending ga jij vertellen dat je zenuwachtig bent. Ja, nee, de spanning stijgt tot een kookpunt, Willem. Toch? Dat moet.
2: Nee, joh.
1: Jawel. Joh, je gaat toch niet vertellen dat het je niks doet?
2: Je praat. Nee, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Natuurlijk doet het me wat, maar het is een zenuwachtig zijn en dit en dat. Nee joh, daar loop ik toch al veel te lang voor mee. Dat weet je toch, de voetbalwereld is de voetbalwereld. Oh. En daar loop ik veel te lang voor mee. Je kan niet meer doen als je best. En als je het gewoon in de desbetreffende gewoon voorbeschouwing ziet, dan heb je al niks aan. Hadden en achterom kijken, achter krijg je nog pijn je nek ook van. Ja. Moet niet doen, met andere woorden... Dan had je al veel meer punten moeten hebben. Maar die heb je niet. Je hebt gewoon 30 punten. Ja. En als wij even kijken naar de wedstrijd, dan kijken we naar de ploeg Odin. Ja, ons doel is nuttig. Dat kan je toch niet verzinnen. Ja, en als je dan natuurlijk in die voetbalwereld een beetje bekend bent, dan weet je dat het daar een enorme bestuurlijke problemen zijn geweest. Echt? De club stond te springen, zoals het heet. Oh. Als je her en der de voetbalwereld een beetje volgt op de amateurwedstrijd, dan was het een dubieus iets. Want Odin, bestuurlijke crisis enzovoort. Is dat dan een reden om vandaag zomaar even te winnen? Nee. Want je moet het gewoon zelf doen. En zelf doen is altijd het bekende verhaal. Je moet niet naar een ander kijken. Je hebt gewoon 30 punten. Odin heeft 31 punten. En dan heb je de mooie wedstrijd. Zwift, Ajax. Ja, hoe mooi wil je het hebben? 28 punten. Dan praat je over, inderdaad, is dat spannend? Dat is spannend, zoals ik het altijd maar mooi zeg. Want dit zijn superspannende wedstrijden. En dat is het bekende verhaal. Dan wordt er dus heel veel op de desbetreffende, noem het maar, klokjes gekeken, telefoontjes gekeken, wat al mogelijk is. Wat doen de andere wedstrijden? Ja, en dan is het heel simpel. Je zou gewoon die 3 punten moeten halen. Anders heb je echt hele grote problemen. Want volgende week krijg je, en dat is natuurlijk een hele leuke kraker. Dat zou ik wel een kraker kunnen noemen. Dat is SJC Terleden. Thuis stond je toen met 3-1 voor tegen SJC. Het werd 3-2, het werd 3-3 in 4 minuten. Nou, meer hoef ik niet te zeggen. Ja. Dat zijn van die wedstrijden. Die moet je over de streep trekken. Doe je niet. Dus dat betekent, nou ja, nervositeit natuurlijk niet, man. Er zijn toch andere dingen waar je nerveus over kan maken. Het is maar een voetbalwedstrijd. En natuurlijk is het natuurlijk alles aangelegen dat Terleden misschien in de sterkste opstelling kan spelen. Ik heb begrepen dat helaas Belfenstein, ik spreek die jongens altijd regelmatig, helaas nog niet bij kan zijn. En dat is natuurlijk op zich heel jammer geweest. Want ja, toen draaide het team nog ineens zo slecht. Ligt dat alleen aan hem? Nee, natuurlijk niet. Dat ligt niet alleen aan hem. Maar je hebt ook niet echt het Marcel dit jaar wat je een beetje moet hebben. Kan je het allemaal niet opgooien? Je moet gewoon vandaag die 3 punten zien te halen tegen ons doel is nuttig. Anders zegt Odin, 1959.
1: Hoe was de heenwedstrijd, Willem?
2: De heenwedstrijd was 1-1.
1: Oh. En, ja. Hoe ging dat? 1-0 voor? 1-1?
2: Ja, nee, dat hoef ik toch niet te vertellen.
1: Ja,
2: dat is weer de laatste 5 minuten worden het alweer 1-1. En dat is dan op zijn Hollandse zegt KUT, hè? Want dat moet je eigenlijk niet hebben. Zo'n wedstrijd moet je ook over de streep trekken. En dat doe je dan weer niet. En ik krijg nu bezoek van een hele belangrijke man. Dat is onze manager. Dat is Jeroen Zuidhoek. Die man doet zoveel. Hij komt nou alles in orde maken. Hij zegt, Willem. Wat ben je er vroeg bij? Ja, joh, ik ben zo zenuwachtig. Nee, natuurlijk niet, man. Natuurlijk niet. En Jeroen is dat ook niet. Want je kan niet meer doen als je best. Ja, nou ja, dat heb ik al duidelijk gezegd. Hopelijk, ik zei het al, hopelijk zijn alle spelers erbij. Opstelling krijg ik daar van ook de belangrijke man, Jeroen, die naast me zit. Want die zorgt dat we keurig netjes de opstelling krijgen. Dus je ziet het, ah, dat gaat is de leden zo goed geregeld allemaal. Maar ja, nou de punten, hè. De punten, daar gaat het om, Nick. Ja, en dat is belangrijk. Ja. Heel belangrijk. En dan zeker gezien de stand. Het enige wat ik al 2 weken roep, misschien, heel misschien, gaat het doelsaldo dadelijk heel belangrijk meespelen. Want dat kan dus op een gegeven moment doorslag gaan geven. Dat zijn van die, regeltjes bij de KNVB. En laten we het daar maar niet over hebben. Want je hebt natuurlijk allemaal gevolgd hoe dat zit met de dames van te leden. Ja. Wat moet je ervan zeggen? KNVB, ach, ik heb het maar niet over meneer Diepering. Ik heb het maar niet over andere mannen. Maar dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt, jongen. Wat is allemaal mogelijk? Heel veel mogelijk. En je weet het, hoe bijzonder moet je het hebben. We gaan om 4 uur beginnen. En dat betekent, ik zal Arthur even aanspreken, want ik zit dan weer in mijn overtijd. Oftewel, in mijn overuren. En je weet het, Nick, je bent toch econoom? Dan weet je wat een uur van een econoom kost. Heel veel centjes. En wij als vrijwilliger, doen toch maar weer ons best. Ik zit hier heerlijk. Jeroen, die staat een beetje te glimlachen. En daar gaat hij weer in. Ach, laat hem maar kletsen. Dat zei ik vroeger. Ik ga het middag weer vullen met lullen. En toen werd ik ervoor betaald ook. Maar nu is het allemaal vrijwilligerswerk. Maar Nick, de ins en outs komen om 1:45. Goed zo, want ik heb begrepen, ik heb een kleine 10 minuten voor het desbetreffende in te spreken. En wil je iets over muziek weten? Minstens zo belangrijk. Want de muziek staat hier al lekker, zoals je het aan, om de gezelligheid alvast te geven. Okay. In ieder geval.
1: Nog een verzoekplaat, ja, Willem, misschien? Nog een verzoekplaat?
2: Wat zijn?
1: Heb je nog een verzoekplaat misschien?
2: Natuurlijk. Als je een mooie, dan is het scherp. Dan moet je zeker draaien van George Comers. Hold me now.
1: Ja.
2: En dat is ook vertolkt door niemand minder.
1: Ja.
2: Als natuurlijk.
1: Maar Davina Michel. Davina Michel.
2: Ik heb de week ook gedraaid op de muziek. Daar was
1: Danny Vera. Ja.
2: Ja, Danny Vera heeft het. Heeft het vertolkt. Als je dat programma niet gezien hebt,
1: ja, ik heb
2: snel
1: gezien.
2: Kijken. Ik heb het verleden week gemaakt bij Radio Midfried. Danny Vera vertolkt het. Maar als er maar één niet kan, George Cuymans, de icoon. Schitterende, noem het maar. Ja, muzikant.
1: Maar
2: dat moet je draaien. Hold me now.
1: Hold me now.
2: Wel, maar dan voor George Cuymans. Natuurlijk George.
1: Nou, Dennis gaat hem opzoeken voor je, Willem.
2: Ja, die is zo te vinden hoor.
1: Ja,
2: hold me now.
1: Goed zo, jongen. Dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot zo, jongen.
1: Hoi.
2: Marcel.
1: Marcel.

Wolter Kroes met Olé Olé of zoiets dergelijks. Nee hoor, nee. We gaan eens kijken naar het programma in de derde divisie B. Want we hebben natuurlijk al 3 wedstrijden voorbeschouwd. Eigenlijk ook al in de vierde divisie. Maar we gaan beginnen met de derde divisie B. Daar gaat hij om 4:30 alle wedstrijden. Meersen tegen Rijnvogels. Rijnvogels zou nog kampioen kunnen worden. Ze staan 6 punten achter op Kloetingen. En Meersen die moet aan degradatie zien te ontsnappen. Direct of indirect aan PD. Dus daar liggen wel heel grote belangen daar in dat verre Limburg, Zuid-Limburg. Gemert tegen Stedoco. Volgens mij een wedstrijd om des keizers baard. Alhoewel Stedoco viel vorige week zwaar tegen Noordwijk. Vooral tweede helft. Staat nog in die onderste regionen. Dan UDI 19 tegen UNA en ASWH tegen Zwaluwe. Nou, ASWH is al gedegradeerd. Ik kan me nog wedstrijden herinneren van Noordwijk tegen ASWH, Hendrik Ido Ambacht. En volgens mij was dat ook al nog in de tweede divisie zelfs. Dus ASWH daalt nu af naar de vierde divisie zelfs. Ja, zo kan het gaan, mensen. En voetbal, ja, het is een sport van tijdelijke dingetjes. Hè. Dan Kloetingen-Noordwijk. Daar hebben we Ramon Admiraal net 20 minuten voordat hij in Kloetingen zou arriveren overgehoord op de parkeerplaats daar. VVSB Goes hebben we Pieter Ottervanger over gehoord. Alle wedstrijden beginnen dus om 4:30. Hè. Dus niet denken van we blijven die wedstrijden, want 2:30 is 2:30. Nee, de KNVB heeft besloten om alle wedstrijden in de tweede en derde divisie om 4:30 te laten beginnen. Dan Blauw-Geel 38 tegen Scheveningen. Ja, Scheveningen een beetje hetzelfde verhaal als dat ASWH. Vorig jaar nog tweede divisie en nu op een PD-plek staan ze nu nog. Maar dat kan ook zomaar een directe degradatieplek worden. Voor Blauw-Geel 38 staat er niet zo heel veel meer op het spel. Dus misschien is dat de uitweg voor Scheveningen, waar belangrijke spelers weer terug zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld Elvilia, wat een heerlijke buitenspeler is. Die doet weer mee. Lisse tegen RBC hebben we Jan-Kees Vaas over gehoord. En TOGB Groene Ster, daar is voor TOGB nog iets te halen. TOGB volgende week tegenstander van VV Noordwijk. Als het gaat om een periodekampioenschap. TOGB vorige week jammerlijk verloren. Staan nog in de race voor een periodetitel. Maar dan moet wel alles bij hen meezitten en bij anderen weer een beetje tegenzitten. Maar zo gaat het in het voetbal. En soms ook in het leven, sprak deze presentator van Bollestreek Sport. Zometeen de vierde divisie waar onze regioclubs in spelen. En nu gaan we eens kijken.

Oké. Okay. Dat was Donna Summer met On The Radio. De disco queen. Die op een gegeven ogenblik in de disco scene belandde. En dat hartstikke goed deed. Ik heb jullie beloofd het programma in de vierde divisie A. Alle wedstrijden 4 uur. Daar gaat hij. Jos Watergraafsmeer tegen Hollandia. Hoofddorp tegen Aalsmeer en Dem tegen HBC. En de kraker onderin Terlede, ONI 59. Willem Molenveld zit voor ons langs de lijn, niet zenuwachtig. Iedereen is anders, zullen we maar zeggen. Gelukkig maar. Hè? DVVA tegen AFC 34. Kampong Purmerstein. Swift tegen Ajax. Over degradatiekraken gesproken. Ajax amateurs natuurlijk. Ook die doen het slecht. Wat is er met Ajax aan de hand? Nou, we weten het allemaal wel. En natuurlijk krijgt weer een Duitser de schuld. De heer Mislintat. Maar ik denk dat er veel meer aan de hand is bij deze club. Wat te denken van haantjesgedrag. En haantjesgedrag loopt nooit goed af. Dus bij Ajax inderdaad ook niet. Ze zeggen altijd, je moet het met een team doen. Nou, voetbal is een teamsport. En misschien is het bestuurlijk ook wel eens zo dat het een team moet zijn en geen individualisme.

gisteren sprak deze amateurfilosoof. Goed, dan de laatste wedstrijd. Victoria tegen SJC. En voor SJC, ja, 0-4 nederlaag tegen VVVA vorige week. Ik zou denken, straks met Herman Meivogel, die om een uur of, laten we zeggen, 3:05 de voorbeschouwing gaat doen. Die gasten moeten op hun KLOTEN hebben. En ervoor zorgen dat ons Noordwijkse publiek in ieder geval weer van SJC gaat houden. En dat kunnen ze doen tegen Victoria. En dan roepen wij, als we als SJC wint tenminste, Victorie, Victorie. Nou, laat dat in Victoria nou heel erg toepasselijk zijn. En dan, nou ja, laten we ze een poepie ruiken daar in Victoria-land. Goed, voor zover even dit eerste uur. Wij sluiten af met een muzikale ode aan... Nou, daar hoor je het.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.

0: Welkom terug, beste mensen. 3 uur geweest. 2e uur Bolle-sport. Wat krijgen jullie vandaag in dit uur? Wat staat jullie te wachten? Nou, zometeen een voorbeschouwing van de wedstrijd Victoria-SJC. En daarna van Hillegom tegen Vios W. Die wedstrijden die beginnen allebei om 4 uur. We hebben al een voorbeschouwing gehad van een andere wedstrijd die om 4 uur begint. Namelijk die van Terlede, Odin 59 en Willem Molenveld heeft ons daarbij voorbeschouwd. Over wat er staat te gebeuren daar. Of schijnt te gaan gebeuren daar. Of misschien wel wat anders. Er gaat in ieder geval iets gebeuren. Dan krijgen we om 3:30 de wedstrijden. Dus over een klein half uurtje. Dat is FC Lisse RBC. En Kloetingen, Noordwijk en ook nog VVSB Goes, waar onze verslaggevers, alle drie, Pieter Ottervanger, Ramon de Admiraal en Jan-Kees Vaas, langs de lijn verslag doen van deze wedstrijden vanaf 3:30 dus. In het volgende uur beginnen dan 3 andere wedstrijden. Die krijgen we er dan bij in de vierde divisie A. En dat zijn de wedstrijden van SJC, van Hillegom en van Terlede. Hillegom speelt trouwens niet in de vierde divisie, maar dat even terzijde. Goed, dan hebben we ook nog muziek. En op verzoek van Willem Molenveld gaan we horen George Kooijmans met Hold Me Now. Maar ook nog in een andere uitvoering. En misschien horen we die ook nog wel vandaag. Daar gaat die 2e uur Bollestreek Sport.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: hartverscheurend. George Kooijmans, Golden Earring. Ik was bij het laatste concert waar de drie Golden Earring leden optraden in Ahoy afgelopen januari. En daar zong, hoe heet die kerel ook alweer? Dennis, helpt mij even, hoe heet die gast ook alweer? Danny Vera, die zong dit nummer. Ja, weet je, die hele zaal, ik denk wel 15.000 mensen, muisstil, toen Danny Vera dit nummer zong. En ik kan mij zomaar voorstellen, maar dit is even een tip aan de platenmaatschappij, dat dit nummer van Danny Vera zomaar uitgebracht gaat worden en die gaat absoluut op nummer 1 staan. Platenmaatschappij, doe je best of doe je voordeel of weet ik veel wat hiermee. Herman Meivogel, wat vond jij ervan?
1: Oude muziek?
0: Ja.
1: Nou, ik zit het te beluisteren op een mobiel.
0: Oh.
1: En dan is het niet braaf.
0: Nou, ga dat nog maar eens een keertje. Danny Vera, Hold Me Now. Ga dat maar een keer luisteren. Echt hartverscheurend mooi. Danny Vera, Hold Me Now. Dit was overigens George Kooijmans, de maker van het nummer. Herman! Herman, where are you? Herman is weg. Nou, dan bellen we hem even terug. Gaan we daarop wachten? Nee, dan gaan we lekker Beatle-nummertjes doen.

0: Golden Earring, maar dan anders. Beatles dus met Ticket to Ride. Ja, Herman, wat was dat?
1: Dat klonk wel, hè?
0: Ja, joh, lekker man. Hé, hey, ja, je bent er weer?
1: Ik weet niet wat er gebeurde, maar één keer waren jullie weg.
0: Ja, joh, hackers overal tussendoor. Hè? Ja. Je weet het allemaal niet tegenwoordig. Herman, SJC heeft wat goed te maken na die smadelijke nederlaag vorige week, toch?
1: Nou, vorige week was echt bedroevend, hè?
0: Ja, 4-0.
1: Ja. De scheidsrechter trio die gaat nu al naar de kleedkamer. Ik heb ze net een handje geschud. Jonge gasten hebben er zin in. Dus wat dat betreft is dat in ieder geval al voor elkaar.
0: Ja.
1: Ik zit hier bij de HC en FC Victoria.
0: Waar is dat?
1: Oftewel, ook wel, er is de Good Old genoemd. En de Good Old, dat staat dan weer voor een van de oudste voetbalverenigingen van Nederland. Want ja, het is de 7e vereniging van Nederland.
0: Doe maar.
1: Opgericht in 1893 door 3 schooljongens, 7 en 8 jaar oud. En uitgegroeid op dit moment tot een vereniging van 1800 leden.
0: En waar ligt dat?
1: In het Gooi.
0: Oké. Okay.
1: In het Gooi. Nee, echt werkelijk. Ik ben net nog langs... we zijn door Loosdrecht heen gereden. Of moet ik Boosdrecht zeggen tegenwoordig?
0: Nou, daar had ik maar even langs heen gegaan, dat ik jou was.
1: Nou ja, we zagen de politieauto staan. We zagen de mensen met spandoeken staan. Dat soort dingen. We zijn daar pal langs gereden en we konden door. En we zijn hier nu op het sportpark van Victoria. Ja, echt een mooi sportpark met een fantastisch mooie kantine die nog geen 2 jaar oud is. Als je hier het hang- en sluitwerk ziet en je ziet hier dus de bouten, de moeren, weet ik wat. Het is splintertjes nieuw.
0: Maar mooier dan SJC kan toch niet haast?
1: Dat ben ik met je eens.
0: Complex.
1: We zijn het nu een keertje eens.
0: Hey, trouwens, Curaçao komt bij jullie, hè? Bij SJC.
1: Ja.
0: Leuk, man.
1: Komt de kleine generaal die komt trainen bij ons. Die gaat weer in zijn oude kamer op het Huis ter Duin. Spelers die verblijven een week lang in het Huis ter Duin. Dus wat dat betreft komt er weer een beetje oude glorie terecht. En ja, je kan gratis naar de trainingen komen kijken van de Blue Wave, zeg maar. Zo noemen ze het Curaçao elftal.
0: Weet je data uit je hoofd?
1: Wat zeg je?
0: Weet je data uit je hoofd?
1: Nee. Daarvoor moet ik je verwijzen naar de website van SJC. www.vvsjc.nl. En dan kan je zo de trainingsschema's zien.
0: Ja.
1: Vaak enkele op een dag, soms 2 keer op een dag zelfs.
0: Ja, ik hoor van Jorik, de producer, laatste week van mei. 25 mei tot en met 31 mei.
1: Ja.
0: Maar goed, niet alle trainingen zijn openbaar, schat ik in, maar sommige wel.
1: Nou, want ik heb nog niets gehoord van verboden. Dus wat ik niet gehoord heb, is dat alles is toegankelijk. Alleen het is niet zo dat de kantine elke keer open is, dat is dan wel jammer.
0: Maar, waarom niet?
1: Geen idee. Geen
0: vrijwilligers?
1: Ik bestuur niet, dus ik weet
0: kan,
1: niet.
0: Kan me haast niet voorstellen, toch?
1: Het zijn ook gewone werkdagen natuurlijk. Ja.
0: Oké, alles toegankelijk. We gaan terug naar die wedstrijd.
1: We gaan vanmiddag naar de laatste uitwedstrijd van SJC. En we zijn dus dwars door Nederland gereden. We zitten hier dan Loosdrecht. Schitterend mooie omgeving. Echt een mooie, fantastisch mooi sportpark. Ik zei het al, het is een van de oudste verenigingen van dit land. En Victoria, dat is een hele leuke vereniging als ik het zo gezien heb. Dus hier gaan we wel uitkomen vanmiddag. We hopen deze kant natuurlijk wel op een huzarenstukje. Na dat debacle van vorige keer, dat je met 0-4 eraf gaat. Volslagen onnodig als je mij vraagt, maar goed, het zal moeten. De wedstrijd was, die waren niet representatief voor SJC. De laatste niet en de voorlaatste ook niet. En we zijn daardoor wel gezakt natuurlijk naar het rechte rijtje. En we staan pal boven Victoria. Victoria staat 1 puntje onder SJC. En ja, geloof me, dit gaat zo'n pot worden waarbij beide ploegen de punten willen pakken. Want ze willen allebei uit die degradatiezone verwijderen. Natuurlijk. Allebei zijn ze zeg maar een puntje ervan af als ze allebei...
0: Gelijkspelletje dus.
1: Veilig vanmiddag. Zijn ze vanmiddag veilig.
0: Gelijkspelletje dus.
1: Dat zou, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Voor beide ploegen goed, hè?
1: Ik weet niet of dit soort afspraken gemaakt worden natuurlijk.
0: Wat denk jij? Ik denk het niet. Nou ja, ze zullen er wel over gehad hebben. Maar ja, een klutsbal die erin gaat en je bent er weer ver van huis. Of juist niet.
1: Juist. Maar goed, Victoria staat dus dat ene puntje onder deze zee. Die zullen dat dit weekend natuurlijk graag om willen draaien voor alle zekerheid. Of dat ene punt pakken, zoals je zegt. Maar als ze een punt pakken, dan zijn ze wat dat betreft zijn ze veilig. En dan kan er niks meer gebeuren. En dan kijken ze natuurlijk met een schuinhoog naar wat er in Sassenheim gebeurt bij Terleden tegen Odin.
0: Ja, en volgende week Terleden thuis, hè?
1: Ja. En als je kijkt naar Victoria, dat is een ploeg die wat het doelsaldo betreft makkelijk weet te scoren. Dat is echt beter dan SJC. Als je kijkt naar het verdedigen, dan maken ze net zoveel fouten. Verdedigend. als SJC. Want verdedigend jongens, ja, 55 doelpunten tegen allebei. Dat is natuurlijk echt te gek voor woorden in zo'n competitie.
0: Ja. Nou ja, de nieuwe trainer heeft wat te doen. Hè?
1: Ja. Nou, heb ik dan verder nog wat? Ja, de scheidsrechter is meneer Van Dijk. Ik heb hem in de hand geschud. En ja, die zag er wel helemaal tegenop. En we hebben een analyse gemaakt.
0: Ja.
1: Over wat er onderin via de divisie gaat gebeuren. Nou, hij zag wel dat Ajax aan het opkrabbelen was. Natuurlijk de bekerfinale gewonnen dit keer van Jos Watergraafsmeer. Nou, dat is echt niet mis.
0: Dus
1: kennelijk is Ajax aan het opkrabbelen. Als ze punten pakken, dan kunnen ze die PD-plaatsen misschien nog pakken.
0: Ja.
1: In plaats van een rechtstreekse afgang.
0: Letterlijk en figuurlijk afgang.
1: Ja.
0: Goed man.
1: Nou, we hebben één keer eerder tegen Victoria gespeeld. Dat was in december van vorig jaar.
0: Ja.
1: Dat was thuis bij SJC, want verder hebben de verenigingen elkaar nog nooit ontmoet. En ik weet nog heel goed, ik stond toen ook langs het lijntje, dat we toen een kwartier voor het eind met 1-3 achter stonden.
0: En
1: toen dachten we ook alweer, wat gaat dit nou weer worden? En toen in dat laatste kwartier ging de machine van SJC draaien. Toen werd het allemaal 3-3.
0: Nou,
1: met zelfs kansen op 4-3. Maar dat is het net niet geworden. Het werd toen 3-3.
0: Daar tekenen we voor, toch Herman?
1: Daar tekenen we vanmiddag voor, toch?
0: Goed zo, jongen. Nou, we gaan je straks horen vanaf een uur of 4. Tot zometeen, okay. Man.
1: Tot vakjes.
0: Hoi, hoi.
1: Hi.
0: En Wim Erkamp bij Hillegom. Wim, vertel, waar gaat het over vandaag? Tegen wie spelen ze?
2: Ja, ze spelen vanmiddag tegen Vios Warmhuizen.
0: Ja.
2: Heeft een periodetitel. Dat is sowieso al een ding. Dus ik hoop eigenlijk, maar het is meer hopen dan denken, dat zij wat andere spelers in het team zetten, dan kunnen ze in ieder geval de nacompetitie sterk in.
0: Ja.
2: Tenminste, dat is mijn beleving altijd.
0: Okay.
2: Hillegom die speelt vanmiddag tegen Fios natuurlijk, speelt een thuisstrijd. Het is belangrijk, het is JVC die staat, omdat ze vorige week wonnen van Hillegom met 3-1, die staat op 1 punt. Daaronder staat Vitesse 22 en die staat weer 3 punten achter op JVC. Dan gaan we in ieder geval kijken, want Vitesse 22 die speelt vanmiddag tegen Foresters.
0: Mm-hmm.
2: En daarna heb je natuurlijk de wedstrijd, dat is een belangrijke wedstrijd voor Hillegom, een bol tegen JVC. En tussen die twee, daar zitten 4 punten tussen. Ja, en Hillegom die hangt er net weer eentje boven, dus Hillegom heeft 28 punten. Het is belangrijk dat Hillegom vandaag in ieder geval de 3 punten in huis houdt. En wat dan het resultaat gaat worden tussen Bol en JVC, we gaan het zien. Het is heel moeilijk. Volgende week gaat Hillegom naar onze vrienden van WVH IDW in Amsterdam. Die hebben ook een periodetitel. Dus ook daar is er eigenlijk hoop van dat Hillegom daar 3 punten haalt.
0: Ja.
2: Ja, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat Hillegom de na-competitie, na-competitie vanwege degradatie.
0: Ja. Weet je wat het is? Kijk, jouw theorie zou kunnen kloppen hoor, dat ze misschien met een minder elftal komen. Maar je wil toch de na-competitie in met een goed gevoel, zeggen ze dan, hè? Dus niet met een nederlaag.
2: Nee, dat klopt ook. Maar dat is natuurlijk een wishful thinking, denk ik.
0: Hillegom
2: die zat op plaats 11 en JPC op plaats 12. Dat zijn promotie-degradatie-wedstrijden.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en Hillegom die loopt de afgelopen jaren, ontliep eens iedere keer nog de na-competitie.
0: Ja.
2: Ja, en misschien moeten we er dit jaar maar aan geloven. We gaan het zien, we weten het niet vanmiddag. Ik zie dat JPC...
0: De bal is rond.
2: Ja, de bal is rond. En niet zo bij liggen, maar in ieder geval als dat het een ei was.
0: Oh. Dat
2: heb ik gezien in een competitie van 1-8 in Amstelveen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus de bal hier zijn allemaal rond. Dat hebben we, onze materiaalman heeft daar keurig voor gezorgd.
0: Goed zo, jongen.
2: Maar in ieder geval, ja, we gaan kijken vanmiddag in een voor Hillegom belangrijke wedstrijd.
0: Goed.
2: En Bol tegen JVC, daar is in ieder geval Hillegom van afhankelijk.
0: Goed,
2: we gaan het zien vanmiddag.
0: Oké, we horen je na vieren, Willem. Wim, okay. Bedoel ik. Tot zo.
2: Hey, tot zo.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Nou mensen, we maken ons op voor de wedstrijden van 4:30. En daarvoor gaan we nog even los met another brick in the wall.

De BB&Q-band met On The Beat. Ja. Nou, de heupjes zitten weer lekker los, mensen. En ja, heerlijke middag toch. Zo met alle voorbeschouwingen en straks de wedstrijden. We zijn er bij jullie tot 6 uur vanavond, vanmiddag. Dus een hele lekkere, goede, mooie, interessante, uitgebreide sportmiddag. Ja. Zouden de wedstrijden al begonnen zijn? Antwoord nee, want het is een paar minuten voor 4:30. Dus ja, ik kan een liedje gaan zingen, maar dat kunnen de Birds veel beter. Laten we daar nou maar naar luisteren.

0: Ja, zoals het hert deed toen hij van de besjes gesnoept had waar een alcoholische samenstelling in zat. Turn, turn, turn. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal gezien bij de diverse socials of programma's op televisie. Ja mensen, het is zover. De wedstrijden in de derde divisie zijn begonnen. Of in ieder geval staan op het punt van beginnen. We gaan eens kijken bij op de Boekhorst bij Pieter Ottervanger. VVSB tegen Goes. Pieter, zijn ze begonnen?
1: Bijna, want Goes gaat zo direct afstappen. Maar Van Velsen van VVSB wordt eventjes gehuldigd. Want hij speelt zijn 100ste wedstrijd. Dat gaat hij doen. Uit 100 wedstrijden heeft hij 33 doelpunten gemaakt. Dus belangrijke speler voor VVSB. Voor de rest wel bij VVSB de bekende namen. Ondertussen trapt Goes af. Bijvoorbeeld Jesse van Nieuwkerk begint wel op de bank. En verder de bekende namen hier voor VVSB tegen Goes. Ja, voor VVSB weten we wat op het spel staat. Vandaag winnen en volgende week winnen. En dan heb je de derde periode. Maar hier dus na ongeveer 30 seconden is het tussen de VVSB en Goes 0 tegen 0.
0: Goed, dankjewel. In Kloetingen is Ramon admiraal. Kloetingen kan kampioen worden, Ramon. Zijn er festiviteiten?
2: Ja, het is echt een heerlijk sfeertje hier in Kloetingen, moet ik zeggen. Maar nu de scheidsrechter race niet over een heleboel wegblijft van Noordwijk. Dus daar schreeuwde Kloetingen van penalty. Ja, het is heerlijk hier. Ze hebben allerlei tentjes opgezet. Ze hebben horeca, ze hebben een grill. Het is ontzettend druk hier in Kloetingen van natuurlijk de thuisploeg. Alleen ook een heel flink aantal Noordwijkers die hier naartoe zijn gekomen en de nodige herrie maken. Ja, de sfeer is ontzettend goed en het zonnetje is ook doorgebroken. We zijn hier inmiddels bijna 2 minuten bezig. En de opstelling van Noordwijk zal ik in de volgende blik even op terugkomen.
0: Goed zo. Dan gaan we naar Jan Kees, FC Lisse, RBC.
3: Ja, we hebben natuurlijk een uitgebreide voorbeschouwing gedaan van deze wedstrijd. Ja. Al vanaf 2 uur, ik niet wetende dat de wedstrijd om 3:30 begon. Maar goed, ik ben alsnog op een fietsje gestapt en naar het gesprek gegaan voor de wedstrijd Lisse RBC. Nou, RBC heb ik al eerder gezegd, net als TOGB in Noordwijk, op 1 punt van koploper VVSB in de stand om de derde periodetitel. Kunnen dus nog meedoen mits VVSB punten laat liggen. En Lisse is op weg naar die na-competitie. Hij heeft 2 geschorsten. Die hebben bewust vorige week echt met elkaar opgelopen. Wout Heemskerk en Milan Palina. En dan is op dit moment afwezig ook in de basis Marcus Scholten. Hij ziet hem al fit. Dat betekent wel in de basis Danny Bakker. En ook Kai Ramstein en ook Daryl Bailey.
0: Waarom bewust de gele kaart? Waarom?
3: Omdat wij een 50 gele kaart krijgen, een schorsing.
0: Ja, en?
3: Van 1 wedstrijd. En dan kan je dus in de na-competitie meedoen.
0: Ach.
3: Ik hou daar niet van. Maar
0: ze spelen toch volgende week nog tegen tegen een andere tegenstander?
3: Tegen Scheveningen. Maar je kan het maar beter gehad hebben. Maar,
0: ja, dat is zo.
3: Dat was bij de 70 gele kaart, krijg je weer een schorsing.
0: Oh, ja, oké. Okay. Oh, ja, okay. Okay. Goed, dankjewel. Nou, tot straks.
3: Hoi.
4: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Ja, je zal hem maar nodig hebben. Pieter Rottevanger bij VVSB tegen Goes. Hoe gaat het?
1: Ja, waar in de eerste minuut VVSB een goede mogelijkheid eventueel kreeg. Want de nummer 11 van VVSB probeerde uiteindelijk te schieten op doel. Maar dat liep niet helemaal goed, omdat de schot werd geblokt. Door het schot van Velsen werd geblokt door een van de spelers van Goes. Maar we zien dat VVSB de eerste 6 minuten echt wel de bovenliggende partij is. Is steeds aan de bal, probeert door die groepeerde defensie van Goes 1 te komen. Om echt wel gevaarlijk te worden. Maar alleen dat geblokte schot, wat echt gevaarlijk had kunnen worden voor VVSB, dat liep dus op niks uit. Maar VVSB is echt wel de bovenliggende partij. Goes verdedigd en VVSB probeert aan te vallen. Dat is het speelbeurt hier in de eerste 6 minuten tussen de wedstrijd van VVSB en Goes. Maar de stand nog steeds 0-0.
0: Kampioensduel Kloetingen-Noordwijk, Ramon.
2: Ja, het stand ook hier nog steeds 0-0. En het spel volgt een beetje op en neer. Nog niet echt grote kansen gezien in deze wedstrijd. Alleen een appel voor een penalty aan de kant van Kloetingen. Waarbij de scheidsrechter die op de 16 meterlijn stond en daar volgens mij heel goed het zicht op had. Resoluut zijn armen breed deed en zei van dit is niks, we gaan weer verder met voetballen. Ja, Noordwijk gehavend hoor. Het is de doelman Sven van der Maten die er vandaag niet bij is. Reden voor mij op dit moment onbekend, maar hij wordt vervangen door Paul Schol. Vervolgens ga je dan kijken naar de defensie en dan zie je dat het centrale duo Brent Leeflang en Kik Groot wel aanwezig is. Maar de twee backs die zijn dat niet Frimpong en Stroker. Stroker heb ik hier gezien, Frimpong nog niet. Stroker zit ook niet op de bank. Ja, betekent dat er waarschijnlijk allebei geblesseerd zijn. Dat geldt in ieder geval voor Frimpong. Middenveld dan met onder andere Axel Wendt en Sander Bosma en Tom van Duin. En voorin Tremoer. Even kijken, Stizo Knot en Senna Westerveld natuurlijk. Dus met name defensief en de keeper is Noordwijk gehavend.
0: Oelers alleen, niet? Geen Oelers?
2: Oelers zit op de bank vandaag, Nick.
0: Oké.
2: Ja, de bank Proost krijgen, Chavilly Oelers, Ruben Marbers, Krijn van de Burg, Sven Bijensbergen en Bas Vink. Ja, betekent dat ik zei Noordwijk gehavend en dat ook tegen een ploeg die hier speelt met kampioenschappen met ontzettend veel volk op de been hier in Kloetingen. In een heel gezellig sfeertje tegen een ploeg. Ja, ze staan natuurlijk niet voor niks bovenaan en ze gaan kampioen worden. Het zal heel lastig worden voor Noordwijk. Alleen het seizoen is met hele goede wedstrijden en hele slechte wedstrijden. En het kan ook een hele goede wedstrijd worden vandaag. Maar het is in ieder geval nu 0-0.
0: Je weet het maar nooit. Nou, houd moed. Dan gaan we naar Jan Kees. Lisse, hoe gaat het?
3: Ja, het is wel belangrijk om even in de gaten te houden. Zoals we eerder zeiden, de periodestand. VVSB 1-punt voor op zowel TOGB, Lisse, of TOGB Dordrecht en RBC. Verliezen al die drie clubs en wint VVSB. Dan heeft VVSB waarschijnlijk al een periodetitel vandaag. Ja. Dus dat Lisse wel een rol van betekenis speelt in die strijd. Is het kansen genoeg had al. Enzo Stroom was al aardig in de buurt van het doelpunt. En nu is Danny Bakker, die geeft hem dan op een zwetsloot. Die is aan de zijkant gekomen, die moet hem dan weer teruggeven. Gaat weer naar Bakker, een sierlijke speler. Maar ja, een man van glas. Hij is vaak geblesseerd helaas, maar hij kan geweldig voetballen. Alleen ja, ik weet niet wat hij gaat doen. Ik verwacht niet dat hij blijft, maar goed, nog niet bekend. We zullen het afwachten. Missen dus met een nieuwe voorzitter, Michael van der Laan. En die is opvolger van Keotan. Toevallig beide uit het kampioensteam van 2008. Dus ik had al voorgesteld tegen Keotan de volgende keer een Haagse voorzitter. Marvin Nielaat, dat is een grapje hoor. Maar goed, Nielaat valt nu aan. Dat geeft hem voor op Baat. Baat moet gaan schieten uit de tweede lijn. Komt het schot en gaat net naast de goal. Blijft hij 0-0.

0: We gaan naar Ramon.
1: Ja, waar Kloetingen hier op voorsprong komt tegen Noordwijk. Het is de nummer 10, Johnny Niebos. Die een voorzet die door langs iedereen en alles heen glipt, bij de tweede bal aan kan nemen. En de bal met een soort stuitertje in de goal krijgt. Niet de mooiste, wel een hele belangrijke voor de thuisploeg. 1-0 voor Kloetingen.

0: Ja, vandaag weinig girlstalk, mensen. Allemaal mannen aan het woord. Ja, ja, zo gaat dat soms, hè. Nou ja, vrouwen, als je je aangesproken voelt, Bollenstreeksport, doe een sollicitatie. Wie weet, hartstikke leuk als je bij de club komt van Bollenstreek Sport natuurlijk. Dave Edmonds, trouwens. Ja, Ramon, dat was niet de start waar Noordwijk op hoopte, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Inderdaad, Nick. Ja, het is op zich, wat ik zei in de vorige flits, gelijk ontgaand en niet echt grote kansen. En dit was eigenlijk ook niet echt een grote kans. Tot het moment dat balletje, dat voorzetje vanaf de rechterkant, eigenlijk langs iedereen en alles heen ging. En daar Johnny Thibault stond, ja, die de rust bewaarde, de bal aannam. En uiteindelijk niet lekker raakte, hoor. Alleen via het stuitje ging die alsnog de goal in. Kostte hem overigens een gele kaart, want hij vond het nodig om zijn shirt uit te trekken. Ja, dat snap ik wel in deze bijzondere wedstrijd. Alleen, ja, een beetje vroeg in de wedstrijd, want we praten over de 12e minuut dat hij viel. Maar goed, het maakt niet uit. Kloetingen op voorsprong. Ja, dat is natuurlijk lekker, want de ploeg kan gelijk spelen. Ja, dat betekent dat misschien het spelbeeld ook gelijk wat gaat veranderen. Alhoewel Noordwijk er nu uitkomt met Tremoer. Komt het gat van Tremoer en die gaat voorlangs het doel van de keeper van Kloetingen. En dat is Teun van Remoppel. Ja, het was een kansje voor Noordwijk, alleen helaas niet het geval. We gaan hier bijna het eerste kwartier afsluiten met een 1-0 voorsprong van Kloetingen tegen Noordwijk.
0: En wie is bij tegen Goes, Pieter?
2: Ja, waar we zien dat VWSV het wel probeert, maar niet echt gevaarlijke kansen krijgt. Ik zei eerder dat het Van Pelzen was in de eerste minuut, maar het was Zoe Esveld die dat schot had wat geraakt werd. En daarna is er eigenlijk weinig gebeurd, kan ik maar zeggen. Behalve dat Goes zo'n minuutje geleden een klein kopballetje had, maar dat leverde geen werk op voor de keeper van VWSV, Marijn van Wandelen. Dat ging gewoon rustig achterlangs. Nu is het een speler van Goes die even flink getackeld wordt. De scheidsrechter doet er verder niks mee. Ja, behalve even afsluiten. En er is een blessurebehandeling. Dus hierna een minuut of 15 nog steeds 0-0 en weinig kansen tussen VWSB en Goes.
0: Jan Kees, Lisse, RBC.
3: Ja, niks. Hou ook even in de gaten TOGB. Hè? Dat is die andere ploeg die gelijk staat met Noordwijk en met RBC. Dat is misschien wel leuk over de luisteraars. Wat gaat die doen? Want als ze alle drie natuurlijk verliezen, wat net al zei, kan VWSB misschien vandaag al de periode binnenhalen. En dan is Rijnval als VWSB niet meer van belang.
0: TOGB staat met 2-0 voor, hè?
3: Ze hebben al 2-0 voor. Oké, okay, ja. Dus nee, dat is goed. Dan weet je wat het VWSB vandaag niet kan halen. Ja. Maar we hopen niet op een salonremise, zeg maar, volgende week bij Rijnval. Tegen VWSB. Maar goed, zover is het nog niet. Hier heeft Lisse dus de eerste kans gekregen van de wedstrijd. En namens Enzo Stroh onder andere, maar VWSB kwam er goed uit. Bosdorp, dat is een spits, verlengde onlangs een contract met 2 jaar bij RBC. Maar wat is een contract, Dick? Want hij gaat uiteindelijk naar Hoek. Hoek heeft het gewoon afgekocht. Dus die beste speler van RBC gaat dan weer
0: naar Hoek. Geld, joh, zit er in dat Zeeland, hè?
3: Er zit heel veel geld. Ja, nee, maar goed, als je ziet hoeveel vakantieparken er elk jaar weer bij kan.
0: Ja, dat is zo.
3: En dan zeg ik altijd, ook wie er een schnitzel, want het zijn alleen maar Duitsers die er komen.
0: Ja, inderdaad, ja, maar ze brengen wel geld binnen.
3: Dus wij gaan naar Duitsland om check te kopen en andere producten. En nu komen we naar Nederland om vakantie te vieren. Ja, zo werkt dat, hè.
0: Zo is de cirkel er weer rond. Ja. Hè?
3: Maar goed, qua voetbal hier 17 minuten gespeeld. Het is het eerste weekend dat er geen keukenhof is. Ik heb geen rekening aan Duitsers om, maar ik zeg altijd als ze er

0: Shocking Bananarama Blue. Met het bekende Mariska Veres nummertje Venus. Ja, Ramon 1-0 nog steeds. Noordwijk achter.
1: Ja, maar wel een hele leuke pot voetbal. En dat past echt bij de sfeer die hier op het sportpark hangt. Met het vele publiek, de horeca en de theetjes en alles wat er is. Het is Kloetingen wat echt probeert voor die 2-0 te gaan. Maar Noordwijk zet daar ook echt wel wat tegenover in de laatste minuten. Nou ja, de vorige flits was het natuurlijk Schetjo Tremoer die voorlangs schoot. En zojuist werd hij 1-1 op de keeper gezet, maar schoot hij tegen de arm van diezelfde doelman. Ja, en Kloetingen daarentegen twee keer een bal vanaf de rechterkant die laag werd teruggetrokken. Werd vervolgens ingeschoten vanaf ongeveer de penaltystip. En twee keer was het de verdediging van Noordwijk die daar kon blokken, waardoor het niet gevaarlijk werd. Maar er gebeurt een hoop in deze wedstrijd. Laten we dat zo houden, want het kan met deze stand natuurlijk ook zo zijn dat Kloetingen zegt, oké, laat Noordwijk maar komen en we proberen deze wedstrijd te killen. We hebben inderdaad een doelpunt marge, want we kunnen ook nog gelijk spelen. Het zal ongetwijfeld nog wel gaan komen in deze wedstrijd dat het tactisch gaat worden, maar tot nu toe is het gewoon een hele leuke pot. Noordwijk en Kloetingen zijn in evenwicht, alleen Kloetingen leidt met 1-0 na 21, bijna 22 minuten spelen.
0: Hoor je na 4 weer, Ramon. Piet Rottevanger bij VWSB Goes.
2: Ja, 5 goede mogelijkheden de laatste 5 minuten van VWSB. Te beginnen met Owoale, die niet kon afdrukken. Vanuit die kant kwam er uiteindelijk een inworp. Die werd genomen door Kleiweg. En toen kon Guus Verwer met de bal doorgekopt. En Guus Verwer die kon hem net aan inkoppen, maar ging over. En daarna was het weer een goede kans. Kleiweg weer met een kopballetje die overging. En daarna een vrije trap. En was het Bloemendaal met die voorzet. En Tobias Kleiweg opnieuw met een kopstoot, maar die ging in de handen van de keeper. En daarna was het een afstandsschotje in tweede instantie.

0: geen werk opleverde voor de keeper van Groesten. Lenting, de CWP, is wel langzaam de druk aan het opvoeren. Maar echt grote kansen zijn er niet ontstaan, maar wel mogelijkheden. Dus hier maar na ongeveer kleine 25 minuten is de stand nog steeds 0-0.
1: Jan Kees, RBC Lisse. Nou ja, Lisse RBC.
2: Ik zit even te denken aan de plaatselijke horeca in Kloetingen. Dat staat er op een keten. Horeca in Kloetingen is enorm groot. Het bestaat namelijk uit één snackbar. Dus als ze vanavond kampioen worden, wordt die hele snackbar geplunderd. Ik ben er geweest. Ik zeg, ik trakteer wel even. Wij zoeken één snackbar. Maar wat ze daar dus wel hebben, is mosselen. Het is heerlijk. Maar goed.
1: Ook in die snackbar?
2: Nou, dat niet, maar wel bij Kloetingen zelf. Ik weet dat ze altijd steek zijn met mosselen. Ja.
1: Ja, ik dacht aan gefrituurde mosselen. Het zou zomaar kunnen dat het lekker is.
2: Ik vind alles wat vis is, vind ik lekker.
1: Maar ook gefrituurde mosselen.
2: Mijn vriendin zegt, wat ben jij goed in de borstkrol? Want dat heeft te maken met al die vis die in mijn lichaam zwemt. Tot ja, ik kan daar absoluut niets hebben. Dus nee, ik blijf wel droog.
1: Heb je wel een zwembroek?
2: Ik heb een zwembroek. Ik heb zelfs twee diploma's. Maar ik heb de zwembadmeester omgekocht om mij die twee diploma's te geven. Dus, maar goed,
1: even over voetbal.
2: Ik ga er voetballen. Lisse is inderdaad in de aanval op dit moment Baat. Die de bal kwijtraakt en gaat dan terug naar Hak. Ja, Lisse heeft de laatste thuistijd met 1-4 verloren. Gek genoeg was die speler van de Rijnvogels, die werd vrijgesproken van zijn rode kaart. Gold dus niet voor Gijs de Bruin, die vorige week moest brommen. Maar Gijs de Bruin is er vandaag weer bij. En ziet dus dat hij ook een aanval onderschept. Nu komt hij bij zijn stro. Gaat de 16 in, maar wordt weggeschoten door de keeper van RBC. Voorlopig hier nog geen doel met de 0-0.
1: Oké, we gaan het tweede uur afronden. En dat doen we waarschijnlijk nog even met een klein kort muziekje. En daarna zien we ons terug. Nou ja, je hoort ons terug in het derde uur Bollenstreek Sport met 6 wedstrijden, mensen. Ja, het houdt niet meer op. Tot straks.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buiend, is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op reis. Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Bolle spreekt stort, mensen. Derde uur. We gaan meteen naar Willem Molenveld, want daar is een doelpunt. Willem.
1: Ja, het was de startvoetse aanvallen van Odin. En uiteindelijk wordt er gescoord. Dus het is 0-1 in de vierde minuut. Dat noem je een begin waarvan je zegt, dit is niet zo mooi. 0-1 in de vierde minuut.
0: Oké, nou, deze wedstrijd hebben we dus ter leden Odin. We hebben ook Victoria tegen SJC en Hillegom tegen Vios. Daar gaan we straks naar luisteren. FC Lisse RBC hebben we. We hebben Kloetingen Noordwijk en VBSB Goes met onze wedstrijdverslaggevers. Laten we eens kijken hoe het in Kloetingen bij Kloetingen Noordwijk is. Ramon, even kort.
2: Ja, waar het spelbeeld gewoon lekker is zoals het was voor het nieuws. Twee kanten, leuk voetbal. Noordwijk een paar keer een lage voorzet die dan net niet goed valt. En een schitterend schot van Hoek of van Kloetingen wat net naast de paal zeilt. Ja, het tempo ligt hoog. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar helaas, Noordwijk staat achter en daar zal Kloetingen anders over denken. Zij leiden met 1-0. In hun kampioenswedstrijd.
0: Goed zo. VWSB Goes, Pieter Rottevanger even kort.
3: Nou, ik wil niet zeggen dat het een leuke wedstrijd is om naar te kijken. VWSB probeert het. Ze probeert het ook met Tobias Kleine even weg weer. En die had een mogelijkheid. En daarna bleef de bal hangen. De volgende aanval, voorzitter van Bloemendaal, bleef hij hangen. Maar kon Max Oostrijver de bal er niet in krijgen. Daardoor is het hier nog steeds 0-0. Na ongeveer 33 minuten voetballen tussen VWSB en Goes.
0: Lisse RBC, Jan Kees.
4: In ieder geval petje af voor de mensen ook achter de schermen, gezien de 6 wedstrijden die we nu hebben. Hier is in ieder geval 0-0, weinig gebeurd de afgelopen minuten. Dus ik houd even kort 0-0 bij Lisse tegen RBC.
0: Gaan we even kort kijken bij Herman Meivogel bij Victoria SJC.
5: Waar de wedstrijd 5 minuten oud is en de eerste kans voor SJC zojuist een feit was. Chris Hogevors wist door te breken op die linkerkant. Wist de bal voor te krijgen, maar daar zat nog net de keeper tussen. Overigens, Victoria wel wat meer aan de bal, 0-0.
0: Oké, we hebben Hillegom, Vios, Wim Herkamp.
6: Ja, we zijn hier bijna 6 minuten aan de gang. Stond nog steeds 0-0. En ja, het is afwachten vanmiddag.
0: Oké, dat was kort maar krachtig. Dan weten we dat de leden achter staat tegen Odin 59. Doe even een plaatje. Daarna komen we uitgebreider terug bij deze wedstrijden.
7: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.
8: Look, everyone, he's coming through the doors.
9: Brilliant! He didn't even open them!
8: He's here!
10: Wait, Rick, do the speech.
11: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us,

0: Ja. We laten Cliff en zijn Young Cannibals eventjes wat het is. En dan gaan we naar Ramon Admiraal in Kloetingen. De laatste loodjes in de eerste helft, Ramon.
1: Ja, dat waren wel even een paar kansen voor Kloetingen, hoor. Nu in die laatste 5 minuten. Het was eerst een keurige bal vanaf de rechterkant die hem opdreef. Via 2 kaatsen en een hakje. Stond hij eigenlijk oog in oog met Bas Schol. Alleen zijn schot was te zwak om voor ontrusten te zijn. En daarna een corner die keurig werd genomen. En daar met een overstap opnieuw de bal niet in werd geschoten. En tenslotte nog een actie dat Sander Bosma de bal niet goed aannam. En het twee spelers van Kloetingen waren die vrij stonden voor Bas Schol. Alleen even de 2 verkante pasen probeerden het zelf te doen. En dat was niet het goede plan. Noordwijk komt hier goed weg na de 38 minuten spelen. Staat nog achter met 1-0.
0: Pieter Rottevanger, VVSB Goes. Pieter Rottevanger. We hebben geen Pieter. Wie hebben we dan, Jan Kees?
2: Wat is met onze Pieter gebeurd?
0: Ja.
2: Hij is aan het verpieteren.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Nou ja, Pieter is wel goed. Trouwens, het is natuurlijk een wedstrijd, zou je zeggen, listen, speelt nergens voor, maar ze doen wel een sportieve plicht. Hadden ze vorige week ook gedaan, dus ze worden van UNA. Maar de reiziger aan deze kant, ik weet niet of hij het goed ziet elke keer, maar die steekt zijn vlag omhoog. Waardoor de aanvallen stranden in schoonheid, zoals het mooi heet. De bedoeling is de bal aanspelen op Remy van Ekeres. Dan moet hij heel snel naar de andere kant gestoken worden. Dan moet Jaap Sessel ervoor doorgaan, maar die staat steeds buitenspel. En ja, de rest is de vlag. Ja, dus deze doet wel haar sportieve plicht, maar is ook met een schuin oog aan het kijken naar de nacompetitie. Want ze willen de zaken zo fit mogelijk houden. Hier voorlopig 39 minuten gespeeld op de spekken 0-0.
0: Pieter is weer opgedoken. Pieter, VVSB Goes.
3: Ja, maar ja, en toch nog een aanlating voor VVSB, want Joey van Nesveld, hij was wel lekker bezig met een aantal kansen deze eerste 30 minuten. Maar een minuut of 5 geleden moest hij het veld verlaten. Hij raakte geblesseerd en wordt vervangen door Lars Raus. En er is ook niet nieuws te melden over Lars Raus. Die heeft bekendgemaakt dat hij aan het eind van het seizoen VVSB gaat verlaten. Waar hij precies naartoe gaat, is nog niet bekend. Dus in ieder geval, hij er nu in, Lars Raus, voor Joey van Nesveld. Dus ja, een aanlating een beetje voor VVSB. Maar goed, Lars Raus is natuurlijk wel een oude rot in het amateurvoetbal. Ook Jan Kees Vaas weet er alles van. Want Lars Raus had een groot verleden ook bij FC Lisse. Maar hier is de wedstrijd bijna in de 40ste minuut. En kunnen we nog steeds zeggen dat het 0-0 is. VVSB wel de meeste mogelijkheden. Goes probeert wel wat te doen, maar het lukt niet echt. Dus goed, hier nog steeds 0-0.
0: Gaan we naar Willem Molenveld. Ja, Willem, andere start was beloofd, toch?
4: Ik had niks beloofd. Oh. Maar wat dat er gaat, is het een hele vervelende start. Je zag het al, de eerste minuut was het gelijk power, power, power. Wat in de Odin deed. En het schot was inderdaad, en dan komt die. Ai, ai, ai, oh, dat klinkt, dan komt die 1-1. Het is Ivan Spijkstra. Hij schiet snoeihard in en de bal gaat rakelings over. Maar even terug te komen, het was de eerste minuut al gelijk toen het bij Power, Power, Power, zoals het heet, van Odin. En het was de nummer 9, Artin Dol. Die schoot al snoeihard in, maar de keeper inderdaad, Timo Vickert, pakte die wel goed. Maar nog geen minuut later was het weer dezelfde situatie. Weer een onderbreking van, noem het maar, Odin, die er pittig tegenaan ging. En toen was het inderdaad niemand minder als
0: Willem, we gaan even overschakelen naar Kloetingen. Ramon?
1: De spanning komt hier weer terug in de wedstrijd. Want het is Noordwijk wat hier op gelijke hoogte komt. Als ik het goed gezien heb, ja, of Koen van Duin of Sander Westerveld. Ik zal dat even na moeten kijken. Maar Noordwijk komt hier in ieder geval op gelijke hoogte. Op slag van rust met nog 4 minuten officiële speel te gaan. Kloetingen-Noordwijk 1-1.
0: Mooi nieuws, Willem, het gaat door.
4: Ja, ik ga zeker door. Een vrije trap. Maar even terug te komen op ten. Toen dacht er niemand minder. Als ze dat Olaf Rietema, die schoot weer laag in. En die bal ging er gewoon in. En nu komt er ook weer zo'n moment waarvan je heel scherp moet zijn. Wat is een metertje op 15, 20 buitenschapsgebied. Een overtreding gegaan. En door inderdaad de speler van Toledo. Ik kreeg ook een gele kaart. En nu is het een vrije trap. En dat moet dan weer door het pot. Ja, daar komt hij inderdaad hoog voor en weggewerkt. In ieder geval 1-0. We zitten alweer in de 12 minuut. Waarbij de 3e minuut al werd gescoord door Odin. En ik heb hem al genoemd Olaf Frittema.
0: Gaan we naar Herman. Herman Meijvogel.
5: Waar op dit moment de tegenstander Victoria behoorlijk in de aanval is. Inmiddels de 3e corner mag nemen. En die 3e corner die komt nu voor het doel zwaaien. En dat is altijd gevaarlijk, hoor. Maar die wordt weggekopt, zie ik, door Ralf Verloosten. En dan is het ingegooid aan de andere kant van Victoria. 13 minuten over scorebord. Victoria, de iets sterkere partij. Maar het is altijd 0-0.
0: Ja, Herman, je staat een beetje in de wind. Misschien even een hoekje opzoeken. Je weet het niet. Gaan we naar Jan Kees?
2: Blowing in the wind, hè? Dat is de tijd van Herman, hè, toen hij jong was. Maar goed, we zijn hier in de laatste minuut. Daar komt de kopbal en gaat dan niet op de goal. Die schot uit de tweede lijn, Omar Elbaat. Lisse dus in de aanval gegaan om een voorrust nog een voorsprong te nemen. Moet hij weer helemaal aan de zijkant komen. Wordt volgekopt, maar niet voor de goal door Daryl Bailey. Lisse is wel in de aanval. Ze proberen een doelpunt te maken, maar voorlopig staat hier vlak voor rust. 24 minuut 0-0.
0: Ramon, 1-1. Dat is goed nieuws.
6: Ja, dat is goed nieuws. Ja, dat is goed nieuws hier in Kloetingen.
0: Tom van Duin toch, of niet?
6: Ja, Tom van Duin. En ja, goed nieuws voor Noordwijk natuurlijk. Iets minder voor Kloetingen. Alhoewel de 1-1 stand voor hun nog steeds een kampioenschap betekende. Ja, het past wel in het beeld van de wedstrijd. Al moet ik zeggen dat Kloetingen al 60% meer 60% van de kansen heeft en Noordwijk ongeveer 40. Maar ja, lekkere opsteken voor Noordwijk. En ook verdiend, want we spelen gewoon een goede wedstrijd.
0: Goed.
6: En Kloetingen is gewoon een hele goede ploeg. Dat zie je.
0: Goed zo. Gaan we naar Pieter Rottevanger. Pieter,
7: we zien dat Goes een goede kans krijgt. Oei, misschien wel de beste kans van de wedstrijd voor hun. Nou, voor hun zeker. Want er kwam een goede voorzet vanaf links. En die werd ingekopt. En die ging toch wel vrij rakelings langs de tweede paal voor VVSB. Dat was de nummer 2 van Goes. Appi Asantas, dus gevaarlijke speler van Goes, die een goede kopbal daar had. De eerste goede kans was dat dus voor Goes. Ja, VVSB weet wat hun te doen staat doordat Noordwijk op 1-1 komt in Kloetingen. Ja, VVSB moet winnen, twee keer winnen en dat betekent dat zij de derde periode niet hebben. Maar dan moeten ze wel de kansen maken, maar vooral creëren. En daar schort het wel een beetje aan. Na ongeveer 44 minuten voetbal is de stand hier nog steeds 0-0.
0: Jan Kees Vaas, FC Lisse tegen RBC.
2: Ja, prima combinaties af en toe met Jerol Hak en Remy van Ekeres. En Remy van Ekeres is niet alleen op de wereld, maar wil de bal voorgeven richting Enzo Stro. En werd tot corner verwerkt. Corner nemen we nog even mee. Danny Bakker gaat dat doen. De bestuurtijd is intussen al aangebroken. Het kan iemand met rust zijn. Terug naar Van Ekeres. En dan moet hij voorkomen van Bakker. Bakker geeft hem voor en wordt weggekopt. En zo gaan we hier richting de rust. Bij Lisse RBC. Ze zijn nog wel bezig, maar ik denk dat iedereen met rust kan zijn. Ga er maar vooruit bij de rust. Lisse RBC 0-0.
0: Ramon, bij jou een rust?
8: 24 minuten en 36 seconden op klok. Wel een blessuretje hier gezien die wel anderhalf tot twee minuten duurde. Dus het zou nog iets door kunnen gaan. Kloetingen momenteel met de bal zijn mogen gaan ingooien. En het is een vrije trap voor Kloetingen zelfs. De bal ging naar de zijkant, maar komt met dezelfde spoed weer terug. Noordwijk groepeert zich, gaat op de 16 meterlijn ongeveer staan om die aanval te verdedigen. En het is uiteindelijk een bal die zo meteen voorgezet gaat worden. Ik hoor de speaker die roepen, de speeltijd, minimale speeltijd 1 minuut. Dat betekent dat we nog ongeveer 50 seconden hier te voetballen hebben. Dus Kloetingen nu met een steekballetje. Ja, dat wordt nog een corner, omdat Sergio Tremoer daar kan verdedigen. En Kloetingen daar een corner mee verdient. Ik weet niet, volgens mij ben ik de enige nog die in die slotfase van de eerste helft zit.
0: Nee. Pieter ook nog. Oh. We gaan even naar Pieter. Pieter Rottevanger.
7: Pak me mee hoor, Ramon. Pak me mee die corner.
0: Oké, nou vriendelijk.
8: Corner gaat genomen worden door Johnny Tibos. Komt bij de tweede paal terecht. Gaat ingekopt worden. Ja, teruggekopt worden. En daar moet Noordwijk verdedigen in twee instanties. En dat doen ze ook. Die heeft Peter Trimboer en hij trapt de bal.
0: Ramon, ik ga even onderbreken. Doelpunt bij Willem Molenveld.
4: Ja, het wordt 0-2 door niemand minder als spitsspeler Arendol. Hij nam de bal zoals het is, een halve omhaal. Dus dat betekent alles aan de bak. 12 minuten, 14 minuten. Wat is het? Ja, 0-2 door, ik noem hem al, Arendol.
0: Ramon, maak je verhaal af.
8: Flinke overtreding net aan de kant van Kloetingen. Doki van den Berg haalt een speler van Noordwijk neer en krijgt daarvoor de gele kaart. En op dit moment fluit de scheidsrechter af voor het einde van de eerste helft. 1-1, Kloetingen-Noordwijk is de rust
0: dan. Goed, dan gaan we nog even kijken bij Jan Kees. Of hebben we Jan Kees niet? Jan Kees hebben we niet, dan gaan we naar Pieter.
7: Ja, waar VVSB net een corner kreeg, daarom kon ik even doorgeven aan Ramon. Want het duurde even voordat die corner genomen werd. Bloemendaal, die nam hem, Tim Bloemendaal. Maar VVSB kon er niet echt gevaarlijk in worden, de bal bleef hangen. Maar was wel een strafschopgebied, maar echt aan de buitenkant van het strafschopgebied. En het werd uiteindelijk een doeltrap van Goes. We zitten hier echt tegen de rust aan. De scheidsrechter kan denk ik ieder moment gaan fluiten. Ja, de wedstrijd is niet goed. VVSB moet winnen. Maar het is nog steeds 0-0 hier.
0: Goed. Wim Erkamp, Hillegom. Tegen Vios.
9: Bij, bijna 90 minuten onderweg in deze wedstrijd. Stand nog steeds 0-0. Geen reële kansen geweest voor beide partijen. Ja, dan is het moeilijk voetballen, denk ik. En dan gaan we zien wat Hillegom ervan terecht brengt in deze periode. En waarin Hillegom absoluut probeert om de tegenstander vast te zetten. Maar het lukt van geen kant op dit moment. Ze proberen af en toe wel een uit te halen. Maar dan is het een overtreding gemaakt door Jesper Warmerdam. En dat betekent in ieder geval een vrije schop voor Vierens Warmhuizen. Zo gaan we hier nu bijna naar de 20e minuut toe. Stand is hier nog steeds 0-0.
0: Slot van de VVSB, Pieter, Goes.
7: Ja, we voetballen nog steeds hier. De scheidsrechter denkt, ja, door die blessure toen van Esveld. Ja, dat duurde eventjes. En natuurlijk die wissel daarna voor Lars Raus. Betekent het dat er nog even wat tijd bij getrokken gaat worden. Maar ik denk dat de scheidsrechter iedere moment gaat sluiten. We zien wel dat Goes wat beter uit de startblok komt. De eerste helft. Maar de stand is hier nog steeds dus. En het is rust. 0-0.
0: Goed, we gaan naar Herman Mijnvogel. SJC Victoria, Victoria SJC.
5: Waar de wedstrijd gedomineerd wordt, mag ik rustig stellen door Victoria. Die de bal veel meer op de helft van SJC weet te krijgen dan andersom. Af en toe sporadisch lukt het SJC om een bal over die middenlijn te krijgen. Maar dan is dat direct weer dat balverlies. Het gaat allemaal te gehaast. Het is allemaal een beetje net niet. En dat zie je dus bij de tegenstander Victoria absoluut niet. Die weten de bal in de ploeg te houden. Die weten te combineren. Die weten over die middenlijn te gaan. En die weten ook de keeper van SJC bezig te houden. Want laat wel zijn, die heeft al een paar reddingen moeten verrichten. Inmiddels heeft hij 5 corners tegen zich zien krijgen. Terwijl SJC er nog niet 1 heeft weten te boeken. Dus SJC moet echt gaan voetballen. Willen ze hier een resultaat gaan halen. Want anders hangt die tegentreffer gewoon in de lucht. SJC nu in balbezit. Geeft die bal helemaal aan de andere kant op te zetten. Kijk wat hij met die bal naartoe kan naar Ralf van Oosten. Maar die bal die komt op deze manier echt niet over die middenlijn. Als je heen en weer gaat tikken. En loop je dus het risico dat die bal nog even in de voeten van de tegenstander komt. En dat die dan kan gaan scoren. Dat betekent dat er hier 20 minuten gespeeld is. De eerste helft is nog net niet halverwege. Maar de tussenstand is nog wel altijd 0-0.

0: Love is altijd een mooi onderwerp in nummers. Dit keer Jeff Lynne met zijn Electric Light Orchestra. Een van mijn favoriete bandjes van weleer. Shine a Little Light. Shine a Little Love. Shine a Little Light was van Katrina and the Waves. Maar Willem Molenveld, gaat niet goed daar op het sportpark van Terleden. Jeetje man.
1: Ik zit te lachen hoe je dat zegt. Dus nu gaat niet goed. Maar het wordt gewoon 2-1. En dat is niet meer als terecht. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Waarom? Je moet het niet zo gauw. Maar inderdaad, je verwacht een hele, hele andere wedstrijd. Maar je ziet de eerste minuten al. Kijk, pittig. Het olie gaat erin. Enzovoort. En natuurlijk, wie scoort er? Mark de Kruis. Hij had net een uitstekende actie. 2 man voor mij, 3 man voor mij. Maar het is zo snel dat Marius Lomas er net niet bij kan houden. Maar nu komt er een voorzet. En niemand minder als Mark de Kruis. Hij neemt voor zijn slop. Dus dat noemen ze dan de aansluittreffer 2-1. Maar ja, ik heb de kans van u gehad om de andere doelpunt nog eventjes te memoreren. In de derde minuut werd het al 1-0. En dan is het een kleine kwartier daarna. Is het ineens 0-2. Ja, dat zijn de dingen die je echt niet van tevoren verwacht. Maar ja, goed, voetbal is voetbal. Maar in ieder geval, je ziet het nu. Nu is die aansluittreffer gekomen. 1-2. En niet meer als normaal. Want het was net ook een hele goede actie van Mark de Kruis. En Marius Lomas was net te laat om die bal erin te tikken. Maar aan de andere kant, ja, je ziet Odin. Er zit een enorme strijdkracht in de zin van power. En pittige overtreding, zeker tegen Mark de Kruis. Ik heb er 2-3 al gezien, waarvan je denkt, nou, dat die man nog steeds op het veld staat, die Mark de Kruis. Dat krijgt tik hoor. En dat weten ze. Tuurlijk, die mensen scouten en die weten dat hij natuurlijk supersnel is. En inderdaad, hij scoort die 2-1. En met andere woorden, we hebben nu 25 minuten te gaan bij die stand van 2-1. 1-2, moet ik dan zeggen.
0: Tuurlijk. Goeie hoor,
1: 1-2. 1-2. Correctie, jongen.
0: Goed.
1: Dan ben je ook zo zenuwachtig, hè?
0: Ja, je bent ook zo. Bij de andere wedstrijd is overigens nog niet gescoord. Alleen bij Terleden 3 goals al. 1-2 voor Odin 59. Gaan we naar Herman Meivogel bij Victoria SJC.
2: Ja, waar het nog altijd 0-0 is. En SJC waarachtig zijn eerste corner heeft mogen nemen. Maar goed, die werd knullig om zeep geholpen. En betekende dat de Victoria de bal weer keurig netjes uit kon verdedigen en het spel kon gaan maken. Nu de bal bij de keeper. Die geeft een mispeer en die mispeer die gaat uit. En dat betekent dat voor het clubhuis SJC op de helft van Victoria een ingooi mag nemen. Maar die jongens van SJC, dat gaat allemaal heel zachtjes. Het lijkt alsof ze nu al aan het tijdrekken zijn. En dat ene puntje, dat ze dat koesteren. Want ja, als ze dat binnen hebben, dan zijn zowel Victoria als SJC natuurlijk hartstikke veilig, denk ik. En als dat door de kopjes speelt, ja, dan gaat het hier echt geen wedstrijd worden. Tenminste, niet van de kant van SJC. Ik moet zeggen dat Victoria wat meer vuur in het spel legt. Wat meer snelheid en wat harder van de bal gaat. Nu een bal van Chris Hogeborst. Chris Hogeborst heeft de bal gaan... Luc Goedbloed en Luc Goedbloed die peert hem naast. En zo blijft het dus 0-0 en er is hier 28 minuten gespeeld.
0: Bij Wim Erkamp, Hillegom, Vios.
3: 29e minuut, stond nog steeds 0-0. Ingooi nu voor Vios Warmhuizen ten opzichte van Hillegom. Hillegom is de bank staat volop. En die zeggen, nee, het is een bal voor Hillegom. Maar scheidsrechter is beslist anders. In ieder geval, het is een wedstrijd die zich afspeelt op het middenveld. Want ze zijn nog niet verder gekomen dan de 16 meter. En ook nog geen enkel schot op goal. Wat we moeten verwachten vanmiddag. Ik had een aanvallende Hillegom verwacht. Dat gebeurt niet. Er is wel alleen Daan Simmel staat in de spits. In plaats van Niels van Veen. Ik had een aanvallende Hillegom verwacht. Maar voorlopig is het hier nog steeds 0-0. En nu wordt dat schot geblokt door een verdediger. Dat is de nummer 6 van Hillegom. Dat is Joris van Dongen natuurlijk. Die blokt die bal en dan gaat Hillegom, heeft die bal nu veroverd. Die gaat nu weer aanvallen en dan moet Hillegom die bal in ieder geval richting de voorwaartse krijgen. Maar dan moet Joris van Dongen dit weer oplossen achterin. En dat die bal die komt bij Sander Kramer. Sander Kramer stuurt hem naar Jesper Warmerdam. En zo moet die bal naar voren komen. In ieder geval, het is hier na bijna een half uur voetballen nog steeds 0-0.
0: Tussenstanden derde divisie B. Meersen Rijnvogels 0-1. Gemert Stedoco 3-1. UDI 19, UNA 1-1 en ASWH Zwaluwe 0-3. Kloetingen-Noordwijk weten we 1-1. VWSB Goes weten we ook 0-0. En dan blauw-geel 38, let op. Tegen Scheveningen 3-0. Dat gaat er heel slecht uitzien voor Scheveningen, mensen. Ik weet niet of jullie iets met Scheveningen hebben. Ik een beetje. FC Lisse RBC 0-0. En Teugen B Groene Ster 3-0. We gaan naar de Platenmans.

0: Boerenrok met Jorieke Sterken. In haar biografie staat dat zij country en boerenrok nummers zingt. En een van haar nummers is Vette Boeren. Zo kan het ook. Goed, dan gaan we eens kijken bij Willem Molenveld. 1-2 Willem.
1: Inderdaad, 1-2. Heel goed gezegd. Inderdaad. En dan was er net weer zo'n kans met de leden. En denk je van, is het nou zelfvertrouwen of niet? Want Luc de Kruis kreeg goed. Hij vulde de man uit. Stond ook vrij. En dan geeft die bal nog net door het binnen heen. Ja, en daar staat ook een speler van Odin. Want die denkt van, die is mijn. En dan, gaat zo'n kansje toch weer verloren. En donkere wolken pakken zich niet alleen samen boven het sportpark. Want het gaat nog regen ook. Dus het zijn niet alleen maar de donkere wolken. Het is ook nog regen, nattigheid enzovoort. Maar goed, die 1-2, die staat dus nog steeds. En dan zie je dus dat, is dat een stukje zelfvertrouwen? Is een stukje noem maar op. Want normaal is Luc natuurlijk zo schotvaardig dat er gaat. Maar dan wacht hij toch eventjes. En dat zijn kansjes. En aan de andere kant, Mark de Kruis is ontzettend snel aan die linkerkant. Heeft ook twee man steeds in zijn nek hijgende. Oftewel proberen natuurlijk die bal te onderscheppen. In ieder geval, we zitten in de 32e minuut bij die stand van 1-2. Oftewel 2-1 voor Odin.
0: Herman Meivogel bij Victoria SJC.
2: Bijna 34 minuten op het scoren wordt er nog altijd die 0-0 stand. En het lijkt wel of SJC wat beter in zijn spel komt. Het lijkt wel alsof er een beetje meer vertrouwen komt in het eigen kunnen. En dat ze dus op dit moment de bal wat langer in de ploeg kunnen houden. En ook wat meer op de helft verschijnen van Victoria. Het heeft inmiddels geresulteerd in de tweede corner. Het heeft geresulteerd in een schot op doel waar de keeper al net kon plukken. Kortom, er komt wat vertrouwen in de ploeg. En dat kunnen we best gebruiken. Want we moeten hierna natuurlijk nog pakken beter. Zeker de 4 kwartier. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Maar 0-0. Dat staat nog altijd op scorebord.
0: Hillegom Vios, Willem Enkhoop.
3: 34e minuut. We hebben binnen een 30 seconden hebben we 2 schoten op doel gehad. Eén voor de eerste keer was voor Vios. Werd vakkundig door Sander Kramer stilgelegd. En daarna was het een schot van Tiegelhuis die gesmoord werd. Dus dat was de tweede kans die Hillegom krijgt. En nu wordt die bal ingebracht en die wordt weggekopt door de verdediging. Ik zal hem gelijk maar even meenemen deze aanval. Via Thijs Knap heeft de bal en die gaat hem terugleggen op de nummer 8. Dat is Sam van der Lip. Sam van der Lip die gaat die bal terugspelen. Zo gaat in ieder geval het balletje in ieder geval. Ik denk dat ze het begrepen hebben dat er in ieder geval aangevallen moet worden. Want als je allemaal tot de 16 meter blijft voetballen, dan schiet je er natuurlijk helemaal niets mee op. Dus het is hier, na 35 minuten is het hier nog steeds 0-0.
0: We gaan naar de eindfase van de vierde divisie. Maar de derde divisie is weer begonnen, hè Ramon?
4: Hier bijna 4 minuten bezig met de tweede helft. Nog geen grote kansen gezien. Allebei de kanten stand hier 1-1 bij Kloetingen Noordwijk.
0: Oké, dan gaan we eens kijken bij Lisse, denk ik, Jan Kees.
5: Ja, 47 minuten gespeeld, dus 2 minuten in de tweede helft. Lisse valt wel zwaar aan, maar nog geen kansen gecreëerd. Ook geen wissels. Lisse RBC. We gaan dus naar een minuut 48 toe 0-0.
0: Oké, dan gaan we of een plaatje of we gaan naar de vierde divisie. Wat doen we, jongens? Nou, we gaan een plaatje draaien.

0: Ja, dit gaan we afbreken, want er is gescoord bij Lisse. Jan Kees, vertel.
1: RBC maakt 0-1 door Aart Veldhof. Rechts wordt de corner genomen. Aart Veldhof komt binnen. Krijgt al RBC samen met TOGB in Noordwijk op 1 punt van VVSB in de periode stand. Maar nu staan ze aan de leiding, RBC.
0: Nou, dat moeten ze niet hebben.

0: Nou, die cranberries die kunnen er wat van. Weer een doelpunt bij Lisse. Lisse, 1-1.
1: Enzo Stroo wordt geen stroopbreed in de weg gelegd. En hij maakt dus 1-1 op aangeven Jaap Zetsloot. Onder het geluid van Linger van de Cranberries. 1-1 bij Lisse RBC.
0: Goed, dan gaan we... Jan Kees, maak je verhaal maar even af, jongen. Uitgebreider.
1: Nou, Enzo komt weliswaar uit Landsmeer, maar hij heeft heel veel vrienden in Lisse. Hij gaat vanavond uit eten met de man die naast me zit. En die jongen is als een kind zo blij dat hij nog omroepend Enzo Stroo heeft gescoord. Menno Meulman heet zijn man. Is de kleinzoon van de legendarische supporter met zijn regenjas, oma Jo Meulman. En hij mocht zojuist bekendmaken, Enzo Stroo. Prachtig doelpunt naar een goede aanval van Jaap Zetsloot. En Lisse gaat erop en eroverheen misschien wel. Dit RBC, inderdaad, de spanning is er niet, maar wel het spektakel 1-1.
0: Willem Molenveld, zijn we in de slotfase?
2: Nee, nog niet hoor. We hebben nog, wat is slotfase? We zitten nu in de 39e minuut. Ja. Dus er is nog zeker 6 minuten te gaan. Maar ik heb dat al elke week gezegd. Hij mag er niet in. Dat is dan voor te leden. Want er komt net een voorzet van Lars van der Steen. En is een zandplemming. Hij schiet hier pas zo mooi in. En de keeper, ik denk dat u nog niet weet. En dan heb ik het over de keeper, Sem Grapendaal. Die pakt die bal. Hij denkt dat hij nog steeds niet weet hoe. Maar hij pakt hem. En dan blijft die bal net zo hangen. Ja, dat zijn van die momenten waarvan je zegt... Ja, het bekende verhaal. Daar moet je een beetje mazzel mee hebben. En net was het ook weer Luc de Kruis. Die ook weer een schietkans kreeg. Even te lang wacht. Nou, je ziet, er gebeurt dus genoeg. We hebben nog een kleine 6 minuten te gaan in die eerste helft. Maar de stand is nog steeds 1-2. Anders gezegd, 2-1 voor Odin. Maar het is het bekende verhaal. Hij mag er soms echt niet in. Maar goed, geluk moet je afdwingen, zeggen ze wel eens. Hoe, weet ik niet. Maar voorlopig nog 6 minuten te gaan bij die stand van 1-2.
0: Hillegom Vios, Wim Herkamp.
3: 42e minuut. Het spel ligt op dit moment even dood in verband met een blessure van... Sander Kramer die kwam in zijn eigen 5-meter gebied in aanraking met een speler van Vier Warmehuizen. En ja, die moet nu even verzorgd worden. Anders moet zometeen de reservekeeper, die andere van Vuren, moeten dan in. Maar voorlopig gaat hij weer zitten. Dus ik denk dat Sander Kramer gewoon weer verder gaat. En dan komt er sowieso een minuutje of twee bij in extra tijd. We hebben officieel nog een spel nog 3 minuutjes. Maar ik denk dat daar dan wel een minuutje of twee en een half bij komt. In verband met die blessure van Sander Kramer. De scheidsrechter heeft verballen, dus die gaat die bal weer ingooien, zoals het zegt, of in naar de tegenstander toe gooien. In dit geval is dat Sander Kramer en die gaat die bal weer aan het rollen brengen. Het is hier gespeeld 43 minuten bijna. Stand nog steeds 0-0.
0: Herman,
3: we gaan het zien.
0: Goed zo. Herman Meivogel, Victoria SJC.
4: Je zit met deze wedstrijd in de 44e minuut. Dus de tijd gaat krap worden, maar nog altijd die 0-0 op het scorebord. En we zagen net dat met name Harry Errol, die kreeg een gele kaart. Ja, die jongen die passeert heel makkelijk zijn tegenstander. Pikte er 1, tikte er 2 en bij de derde, ja, raakte die door de slijding van de tegenstander het been van die tegenstander. En dan denk je, de scheidsrechter geeft hem geel. Ja, nou ja, dan krijg je dus als aanvallende speler... krijg je dus niet de dingetjes waar je eigenlijk recht op hebt. Dus hij moet voorzichtig zijn. En dat is hem wel ook toevertrouwd, hoor. Dat moet dat wel zijn. Geel dus voor Errol. Victoria heeft wat gewisseld, want die heeft ook een blessure inmiddels gekregen. En op dit moment is het met name Tom Arroyo, die heel langzaam die bal opbreidt op zijn eigen helft. Want er nog niet aan denkt om over die middenlijn te gaan. Teun Zethoff heeft dezelfde gedachte. Speelt hem nu terug op Arroyo, ja. En zo kan ik doorgaan tot aan de rust. Maar hier gebeurt dus echt op dit moment heel erg weinig. En hunkeren de spelers, denk ik, naar de T om dan straks in de tweede helft te kijken wat daaruit gaat komen. 0-0, 44 minuten.
0: Fabius B. Goes, Pieter.
5: Ja, waar we alweer een minuut of 5-6 onderweg zijn in de tweede helft. En waar we zien dat Goes echt wel goed de kleedkamer uitgekomen is. Want dat zagen we al eind van de eerste helft, dat ze wel meer uit de schop kropen. Dat deden ze de tweede helft ook. En ze kregen een minuut of wat geleden een goede mogelijkheid. Want ze zochten de achterlijn op. Gingen richting het 5-meter gebied van Marijn van Wanden. En daar kon net een verdediger van PSV een voetje ervoor zetten. Voordat het echt gevaarlijk werd. Dat was wel ten koste van de corner. Maar gelukkig voor VVSB niks uitkwam. Ja, VVSB speelde in een te laag tempo. Maar ja, het heeft ongeveer nog een minuutje of 40 om wat te doen. Want ze moeten winnen. Anders is het seizoen zo goed als voorbij voor VVSB. Dus 0-0 hier nog steeds.
0: Ja, we gaan naar de slotfase van de vierde divisie en beginnen bij Willem Molenveld. 1-2 Willem, jeetje man.
2: Ja, jeetje man.
0: Ben nog niet zenuwachtig? Ik wel. Oh, nee. Ik wel. Nee, joh.
2: Voor wat dan? Voor Noordwijk?
0: Nee, joh, nee, joh, nee, joh. Nee, joh, ben je geen.
2: Maar nee. We zitten bij een voetbalwedstrijd en slap ouwe horen kunnen we altijd.
0: Oké, Willem onderbreken. We gaan naar Lisse. Sorry, excuus. We gaan naar Lisse. Jan Kees.
1: Hij heeft het geleerd bij Noordwijk om zijn bron...
0: Jarrel Hak.
1: Inderdaad, Jarrel Hak. Hij ging er vandoor. Ja. Schiet de bal in de lege touw. Dus Lisse zet RBC op achterstand door Jarrel Hak.
0: Goed, Willem, maak je verhaal af.
2: Ja, natuurlijk. We zitten in de 44e minuut en er wordt een vrije trap gegeven aan Odin. Ja, is de vrije trap achter, schrijven we, vindt van wel. Maar er was net ook weer zo'n moment waarvoor je rookt de benzinelucht. En benzinelucht betekent gewoon dat natuurlijk Marten Kruijs op zijn brommetje is. Zo snel, dat noemen ze dan altijd zo. En dat is ontzettend snel. Hij geeft die bal weer voor en dan werd hij net niet ingeschoten. Goed, we hebben nog 2 minuten te gaan. Kleine 2 minuten gaan voor die stand om er iets aan te doen naar 1-2. Ja, en ik zeg het al, het wordt ook heel veel over de linkerkant gespeeld bij Marten Kruijs. Ik heb hem al zo vaak genoemd. Hij scoorde ook en Telede zoekt natuurlijk naar de opening. En je ziet ook dat inderdaad Odin een beetje aan het terugvallen is in de zin van die 1-2. En dan via de counter of de omschakeling, zoals de trainers dat vaak zeggen. Goed, we gaan nou richting de 45e minuut. Dus met permissie van de directie al hebben we heel veel wedstrijden. Probeer ik het nog af te raken. Maar goed, misschien even over naar een ander. Ja. 1-2 nog steeds. Ja. 44, 45 minuten nu.
0: Wim Erkamp, Hillegom.
6: En dat is een kansje voor Hillegom. En dat even kijken wie dat gaat gebruiken. En dat is een penalty voor Hillegom, omdat Tiegelhuis tegen de grond gewerkt wordt. En die werd aan tegen de schoen aangetrapt. En die veroverde de bal aan de achterlijn. En de tegenstander kon niets anders doen dan de speler tegen zijn zijkant van zijn schoen aantrappen. Dat betekent in ieder geval een Hillegomse penalty. We zijn inmiddels...
0: Neem maar mee, joh.
6: Ja, daarom. We zijn 47 minuten, dus we zitten al in die extra tijd. En Huawei gaat hem nemen, Germano Huawei. Die gaat hem nemen en die even kijken wat hij gaat doen. En die loopt aan en die denkt bij zichzelf, ik zet hem strak in de touwen. De rust, tenminste ik neem haast aan dat het nu rust zometeen is. In ieder geval de ruststand is hier 1-0. Okay. Of het wel helemaal verdiend is, weet ik niet. Want het ging op en neer en beide kwamen niet boven die 16 meter uit. Okay. Ja, het is in ieder geval 1-0 op dit moment.
0: Goed, dan gaan we nog even naar Herman.
7: Het gaat wel dat er rust is. Ik kan nog een wapenfeit nodig van Chris Hogan of die bal overkopte en dat was het. Rust.
0: Oké. Okay. Goed, dan kijken we nog even bij... wat hebben we nog meer voor wedstrijden, jongens, in de vierde divisie? Willem Molenveld, rust volgens mij.
2: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Er wordt net gefloten voor de rust. Inderdaad, had ik gezegd. Zo is het dus. 1-2, anders zegt 2 in Odin. En dan volgen nog 45 minuten onder bar omstandigheden. Veel regen. En dan zeg ik maar weer tot zo voor de tweede helft.
0: Oké, okay. Hillegom 1-0 voor. Terleden 1-2 achter. En SJC 0-0. Nou, dat zijn de vierde divisiewedstrijden. Zullen we nog even een rondje derde divisie doen en daarna een plaatje, jongens? Ja, laten we dat maar doen. Ramon Admiraal in Kloetingen.
1: Ja, hier nog steeds een 1-1 stand met 61,5 minuten op de klokken, waar Noordwijk iets meer dicteert in deze wedstrijd. Hoge druk zetten op de verdediging van Kloetingen, die wil opbouwen. En Noordwijk wil. Ja, kijkt natuurlijk ook naar de tussenstand bij VVSB. En doet volledig mee voor die periode. En ze zitten in de wedstrijd, dus waarom niet? Ja, Kloetingen heeft het moeilijk. Voelen die druk natuurlijk. En het verdedigen van een 1-1 zullen zij niet gewend zijn dit seizoen.
0: Want mijn voorspelling zit er nog steeds in, hè, Ramon. 1-2.
1: Ja, het kan nog steeds. Nu het balbezit bij de doelman. Ja, we gaan hier, wat ik zeg, een kwartiertje gespeeld in de tweede helft. Alles kan in deze wedstrijd. En dat is leuk om te zien.
0: Hartstikke goed. Pieter Rottevanger, VVSB Goes.
8: Ja, de luisteraars vallen met de neus in de boter. Want ze kunnen natuurlijk spanning volgen bij Kloetingen Noordwijk. En ook bij VVSB is het spannend tegen Goes. Het is hier 0-0. Maar VVSB heeft het moeilijk. Net zoals Kloetingen hoorden we zojuist van Ramon. Heeft ook VVSB het moeilijk. Want VVSB...

0: 0-0.
1: Oké, okay, kijken we nog even bij Jan Kees en Don. Ja, Jan Kees?
0: Nou, Nick, nog even voor mij. Theo GB, hoe staat hij met Theo GB? Die andere ploeg die kwam, die daar is voor de periode.
1: 3-0. 3-0 okay. Tegen Groene Ster.
0: Dus Theo GB is op dit moment de koploper in de derde
1: volgende
0: periode.
1: Volgende week Noordwijk Theo GB.
0: Oh, dat wordt helemaal mooi. Maar goed, als dit, als dat. En we hebben ook nog Rijnvogels tegen VWSB. Ja. En we hebben ook SJC te leden volgende week.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar we zitten nu op deze zaterdag de spanning al om. Hoe gaat het bij jou?
0: Nou, 62 minuten gespeeld. En zo'n Stroos is aan de kant gegaan. Ideos Boudouni is neergekomen. Lisse doet opnieuw zijn sportieve plicht. En ze hoort het ook in het voetbal. 2-1 voor Lisse.
1: Oké, okay, gaan we nu even naar de tweede divisie, want daar is het ook rete spannend. Quick Boys staat namelijk achter tegen IJsselmeervogels met 1-2. Hoek Rijnsburg 1-0 voor Hoek dus. En dan zijn er relevante uitslagen. Even kijken, de treffersuitslagen. Nou, Treffers staat 3-0 voor tegen Sparta. Dus Hoek staat 1-0 voor. Treffers staat 3-1 voor. En Quick Boys staat achter. Nou, dat is denk ik genoeg voor die tweede divisie. Doen we even een plaatje en dan gaan we weer terug naar onze wedstrijden. Heerlijk, mensen.

0: Kenny Dulfer, draai even weg. Sex a go-go. Nou ja, sax a go-go, liever gezegd. Niet overdrijven daar dan. Goed, dan gaan we een rondje derde divisie doen. Beginnen met Ramon Admiraal in Kloetingen.
1: Ja, waar hier een vliegtuigje rond het sportpark van Kloetingen cirkelt. Een trotse van Zeeland, ook tweede divisie. Ja, ja, als ik dan naar deze wedstrijd kijk, dan denk ik, nou, misschien is het een beetje voorbarig. Want Noordwijk beseft dat zij wel degelijk meedoen om die laatste periode, die derde periode. Zeker gezien de tussenstand van VVSB. En Noordwijk is echt niet van plan om mee te doen met een feestje van Kloetingen. We hebben waarschijnlijk ook geen zin in de consumpties die daarna horen. We willen gewoon de bus in, 3 punten in de tas en volgende week tegen TOGB de klus klaren. Ja, dat vliegtuig is ietsje voorbarig. 66, bijna 67 minuten gespeeld. 1 tegen 1 hier nog te stand. Noordwijk in balbezit en gaan ingooien. Minder grote kansen dan in de eerste helft, in deze tweede helft. Maar Noordwijk wel de bovenliggende partij. En niet zeg mij dat er nog ergens een keer een doelpunt gaat vallen. Kan aan twee kanten, want de counters van Kloetingen zijn ook echt wel scherp. Noordwijk balbezit met Knot. Nou, daar komt zo te zien nu op dit moment niet zo heel veel uit. Nou, er kan nog wel een voorzet komen. Die komt, die voorzet bij Westerveld. Kan je erbij? Ja! Het is de Senna Westerveld die daar met een schitterende halve omhaal. Die bal in de kruising jaagt in heel Noordwijk. Er zijn veel mensen die hier zijn. Die zijn dolblij met deze schitterende treffer van Senna Westerveld. Noordwijk leidt hier op de kampioenswedstrijd van Kloetingen met 1 tegen 2.
0: We gaan de ontknoping na 5 van je horen, Ramon. Dit wordt echt hartstikke leuk. We gaan naar Jan-Kees Vaas bij Lisse tegen RBC.
2: Je kan je rijk rekenen, maar het is nooit gespeeld voordat het gespeeld is. Dat zijn allemaal mooie uitspraken. Maar goed, ze zien we weer Noordwijk verrast voorlopig. Hier is ook 2-1, maar dan in Lisse's voordeel wel weer een aanval van RBC. En Lisse moet op haar hoede zijn, want RBC doet er alles aan om de wedstrijd te winnen. Ze weten dat VVSB gelijk staat. En dat betekent dat ook RBC nog mee kan doen om die periode. Voorlopig is het hier 2-1 voor FC Lisse.
0: Pieter Rottevanger op de Boekhorst.
3: Ja, en VVSB.

0: mee dat moet nu, want ja, Noordwijk natuurlijk 1-2 voor. Misschien nu Veusdeven een goed schot, maar wordt gekraakt. Daarvoor was het ook Goes een keertje gevaarlijk. Schot van afstand, dat verraste bijna Marijn van Wabbel, de keeper van Veusdeven. Maar goed, hij kon uiteindelijk goed redding brengen. En CVSP probeert het echt wel hoor, maar het voetbalt niet goed. Maar het gaat nu wel echt in de avond proberen te komen, want het moest. Maar ook Goes speelt natuurlijk wel voor de winst, want ook die hebben nog een paar puntjes nodig om definitief zijdig te zijn. 0-0 hier nog steeds de stand, maar ongeveer 65 minuten voetbal.
1: Ook goed nieuws voor Kloetingen, want Rijnvogel staat 1-1 tegen Meersen. En dan kan Kloetingen toch nog kampioen worden als Rijnvogels gelijk speelt. We gaan langzaam richting de uur van 5 uur. En dan zien jullie ons, horen jullie ons na 5 weer terug. Tot zometeen.
2: Bollenstreek Sport.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: daar zijn we weer, beste mensen. 4 uur, Bollestreek, sport, spanning en sensatie. We gaan snel naar Kloetingen tegen Noordwijk. Ramon.
1: Waar het inmiddels 2-2 is geworden. Kloetingen maakt een hele belangrijke goal op weg naar het kampioenschap. Noordwijk die heeft inmiddels gewisseld. Tom van Duin is eruit en Xabeli Oelers is erin.
0: Goed, dan gaan we naar Jan Kees. Gescoord ook daar volgens mij, hè?
2: Ja, schitterende goal. Je kunt het terugzien op de beelden. Joost Boudou die gaf aan. Remy van Eken wist op een fantastische wijze de bal in het kruis te krullen. 3-1 voor de FC Lille.
0: Goed zo. Dan Pieter Rottevanger hebben we volgens mij nog niet. Of wel? Pieter, hebben we Pieter, jongen.
3: Ja, zeker.
0: Kom er maar in.
3: Jesse van Nieuwkerk komt erin bij PBSB en Ricardo van Kuijfhoven. Die gaat eruit. Dat betekent dat PBSB natuurlijk een soort van alles of niets gaat spelen. Want PBSB heeft niks aan een gelijkspel. Het moet winnen. 0-0 hier nog steeds de stand. Na bijna 75 minuten voetbal.
0: Oké, dan gaan we naar de vierde divisie. Herman Meivogel, hebben we die? Willem Molenveld.
4: Ja, dankjewel Nick. We zijn inderdaad 2-0 begonnen. En we zitten natuurlijk in de 46e minuut. Dus 1 minuut is gestreken. En de eerste met de beste aanvallen waren voor het geleden alweer. Waarvan je zegt, een klein kansje komt bijna er doorheen. Maar goed, zo zitten we in de 46e minuut. Bij die stand van nog steeds 1-2, 2-1 voor Odin.
0: Goed, dan gaan we naar Wim Erkamp bij Hillegom Vios.
5: Daar is in ieder geval de keeper gewisseld. Sander Kramer is vervangen door Justin van Vuren. Omdat vanwege de blessure aan het bovenbeen, denk ik zomaar. En zodoende is Hillegom nu met 1 wissel meer. Ten opzichte van de rest. We zijn 47 minuten onderweg in deze wedstrijd. En de stand is hier nog steeds 1-0.
0: Aan de overkant van mij zitten Jorik van Teeseling en Dennis van Zuilen. Druk te schakelen. En het enige dat ik hoef te doen is een beetje lullen. Dat gaat goed volgens mij. Nou ja, dat kunnen jullie zelf wel beoordelen. We gaan het 4e uur in met een muziekje. En dan gaan we daarna naar de wedstrijden. Reetenspannend.
6: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja, we gaan de Common Linnets onderbreken. Jan Kees, doelpunt bij jou. Jan Kees. Jan Kees.
1: Ja, ik heb het doelpunt hier 3-2 geworden.
0: Oké, okay. Zeg het maar.
1: 3-2 door Sander Wierings, de achterhoede van Lisse zag er niet zo goed uit. Hij heeft heel veel gewisseld. Uit voorzorg Remy van Ekeren naar de kant gehaald. Dat is toch wel een zwakje, want Remy van Ekeren is in ieder geval de strateeg. Dus ja, RBC doet nog steeds mee. 3-2 nu voor Lisse.
0: Raman Otmaar in Kloetingen.
2: Maar het 2-2 staat met nog 7,5 minuten te voetballen. En Noordwijk in ieder geval het niet cadeau gaat geven hier in Kloetingen. En het feestje echt probeert te verstieren. Maar het kan echt twee kanten op met deze wedstrijd. Peter tweede stand.
0: Pieter Rottevanger, Goes, VVSB.
3: Nee, hier nog iets langer te gaan. Jesse van Nieuwkerk, ik zei het al, kwam erin. En daar kwam wel een mogelijkheid. Daarna niet echt een mogelijkheid, maar... Het was bal vanaf de rechterkant, duel van een VVSP-speler. Scheidsrechter zegt, je mag doorgaan. Oh, Jesse van Nieuwkerk! Oh, Jesse van Nieuwkerk scoort hem. Ja, hij scoort hem op aangeven van Overalee. Ja, bal bleef een beetje hangen. Maar VVC komt hier dus op 1-0 tegen Goes. Dat andere, dat doet er allemaal niet toe. Staat 1-0 voor VVC tegen Goes. Goed. Na 77 minuten voetbal.
0: Herman Meijvogel, SJC Victoria. Victoria, SJC bedoel ik.
4: 51 minuten gespeeld en hier nog altijd 0-0. En ja, ik kan er weinig van zeggen op dit moment. Het is iets meer balbezit voor SJC, mag ik rustig stellen. Maar om dan te zeggen dat ze dringend haast maken om over die hele middenlijn te komen. Nee, kan ik niet zeggen. 0-0, 52 minuten gespeeld.
0: Willem Molenveld, nog steeds 1-2.
5: Nog steeds je 1-2. Nee, dat had ik wel gepiept. Zeker weten, maar ja, te leeg daar. Oh. Was een uitstekende corner van Mark de Kruijs. Ja, die man hoor je inderdaad vaak. En er was een schitterende kopbal van Marius Lomas. En ik ben met Timmermans ogen. Ja, die denk dat hij 10 centimeter naast ging. En daarna was het weer Mark de Kruijs die aan die linkerkant zo snel, supersnel was. En die bal voor zat. Ja, en dan is het weer net niet zoals het heet. Maar goed, nu wordt er een vrije trap gegeven aan te leden. En Luc de Kruijs gaat die bal nemen. En dan komt de bal voor de pot. En dan komt er een kans. En dan gaat er schieten. Ja, daar komt hij. 2-2. Je had het al gezegd. Inderdaad, terecht. Het wordt 2-2. Het was een schitterende goal. En ik kom er zo op terug. Maar het wordt 2-2. En ik kan niet zeggen meer als terecht. En dit betekent een beetje weerbaarheid. 2-0 achterstaan. Binnen, noem het maar, een kwartier. 0-2 moet ik dan zeggen. Het wordt nu 2-2. Alles is nog mogelijk. Goed. En een beetje wat ik altijd zeg. Spannend. Bij 2-2. En hebben we nog heel lang te gaan.
0: Goed. Weer Merkamp.
6: 53e minuut, stond nog steeds 1 tegen 0. En Hilversum probeert in ieder geval te gaan voetballen. Door wat meer pressie te geven. En daardoor zouden de kansen gecreëerd moeten worden. Voorlopig is het hier nog steeds 1 tegen 0. Door die penalty van in de laatste minuut door Germana Hoewee. En dan moet Hilversum proberen in ieder geval die bal te zien te veroveren. En die bal die zou in principe naar Hilversum moeten gaan. Maar de scheidsrechter beslist anders. Die bal wordt ingegeven en moeten wij even opletten dat dat in ieder geval goed gaat. Uitverdedigd door Wesley van Vuren gaat naar Jesper Warmerdam. Helemaal aan de buitenkant, aan de kant van het scorebord. En dan gaat Jesper Warmerdam die bal meenemen. En die zou dan, nee hoor, die geeft hem dus niet aan een wit hemd, maar aan een rood hemd. Zodoende is die bal weer verloren. We hebben hier gespeeld. 54 minuten, stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Absoluut, de slotfase, derde divisie, Kloetingen-Noordwijk. Ramon.
7: Ja, net een goede kans voor Ruben Marbus. Bij een teruggetrokken bal van Derek Reinders schiet hij de bal alleen naast het doel. Appel voor een hoekschop levert niet zoveel op. Dus het staat hier nog steeds 2-2 in die wedstrijd tussen Kloetingen en Noordwijk.
0: VVSB op voorsprong, Pieter.
3: Ja, wat ik zei, Jesse van Nieuwkerk kwam er dus in en er was gelijk gevaar. Want het was een penalty moment dus. Maar de scheidsrechter vond het uiteindelijk geen penalty. Maar daarna was het dus Jesse van Nieuwkerk die vanuit de schot van Segun Owale... had een schot en de keeper liet hem los. En in de rebound kon Jesse van Nieuwkerk. Dus die belangrijke 1-0 maken voor VVSB. VVSB krijgt nu een corner. Die nemen we nog even mee als het snel gebeurt. Anders geef ik hem snel door. Maar ja, die spelers van VVSB denken ook nog een alle tijd. Al hebben we nog wel een minuut of 9 te gaan op de tweede speeltijd. Maar ja, die denken bij winst zijn we in ieder geval één dichter bij de derde periode. Het corner levert niks op, want goed kan het wegwerken. Hier rijden 80 minuten 1-0 de stand voor VVSB.
0: Jan Kees.
1: Dus dan moet de VVSB nog steeds winnen volgende week van Rijnvals. Omdat simpelweg Theo GB voorstaat, die weer tegen Noordwijk speelt. Dus staat hij met 3-2 voor. Heeft veel gewisseld, waardoor het toch wat verzwakt is. Met name het middenveld, zei ik al. Remy van Ekeren, ja, uit voorzorg naar de kant gegaan. Was niet helemaal fit vorige week al. En leek nu ook een beetje geblesseerd. En ja, je hebt hem hard nodig in de nacompetitie. Vandaar dat het Lisse is dat nu gewoon moet verdedigen. Want RBC strijdt echt voor de allerlaatste kans op een periodetitel. Als zij vandaag niet winnen, dan is het voorbij de competitie van de RBC. Die wel in de jaren vijf tijd vanuit de derde klasse naar de derde divisie gekomen is. Dus hier is voorlopig de spanning niet aanwezig in die zin van Lisse. Maar het staat er wel steeds 3-2 voor.
0: Kloetke Noordwijk, Ramon.
2: Ja, waar het natuurlijk voor Noordwijk ook een beetje rekenen gaat worden. In de wetenschap dat volgende week de Duitse strijd tegen TOGB op het programma staat. En natuurlijk Rijnvogels tegen VVSB, wat voor VVSB absoluut geen makkelijke wedstrijd gaat worden. En Rijnvogels ook de punten nodig heeft. Dus ja, dat betekent dat Noordwijk op zich met een 2-2 gelijkspel hier nog niet eens een heel slecht resultaat heeft. Maar Noordwijk probeert wel te drukken. Nu een fout van dit is... Even kijken, ja, dan kan Kloetingen misschien op de goal af. Kijken wat daaruit kan komen. Er komt de Bas Schol. Nee, de bal wordt goed geblokt. Het was Kik Landkroon die daar zich helemaal verslikte op de middenlijn. En de bal zo slecht aannam dat Kloetingen doorkwam. Alleen gelukkig wordt het hersteld en moet Noordwijk een corner incasseren. 2-2 hier de stand met 2 minuten op het scorebord.
0: Pieter Rottevanger.
8: Ja, bij Goes gaat er nu druk gewisseld worden. Dus ik geef hem even over. Een 1-0 de stand.
0: Hier. Dank Kees.
1: Ja, het is verdedigen wat Lisse moet doen om die overwinning over de streep heen te trekken. RBC dus met de allerlaatste kracht en allerlaatste motivatie in de aanval gegaan. Net zei iemand, het lijkt een beetje op de soldaat van Oranje inderdaad. Ze hebben een oranje shirt met die witte V. Dat doet denken aan die musical die zo'n 15 jaar heeft gedraaid en in de Valkenburg. Maar Lisse verdedigt nog steeds die voorsprong met 3-2. En ja, eigenlijk de belangrijkste wedstrijd op dit moment lijkt mij gezien de ontwikkeling in VVSB tegen Goes.
0: Nou, dan gaan we daar naartoe. VVSB Goes.
8: Akiare komt erin. Wie er precies uitgegaan is, dat hoort u straks van mij. Maar VVSB moet nog steeds die vrije trap nemen. Dus misschien even naar iemand anders toe, want anders zit ik gewoon... Goed, Zijver gaat eruit voor Akiare. Gauw naar een ander. 1-0 stand nog. Horen jullie mij nog?
0: Ja. Ja, waar gaan we heen? Jongens, Willem Molenveld.
5: Ja, Willem zit er nog steeds bij. Want ik heb een minuut of 6-7 geleden gezegd dat het 2-2 werd. En dan hebben de luisteraars nog niet gehoord wie dit doelpunt heeft gemaakt. En dat was Sam Fleming. En als je was over een lachertje praat, dan was het net een lachertje de boot op. Ik heb zelden zo'n mooie slijding gezien van Sam Fleming, de man van het doelpunt. En dat doet hij. Je gelooft het echt niet. Hij geeft de gele kaart. Alles wat te leden was, was dus duivels. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, we gaan door met de wedstrijd. En ik zit hier al in de 56 minuut. En het is één ding weer. Aanvallen wat de leden doet. En dat resulteerde ook in die inderdaad.
0: Goed, Willem.
5: Terechte 2-2. En daar gaat weer een kans. Het is een Larsen Steen geeft die bal voor. En dan is het Sandfilm, ja, de man van 2-2. En dan blijft de bal net niet hangen. Ja. En dan is het weer te leden in de avond.
0: Willem, we gaan even naar de tweede divisie afronden. Ja, Ramon?
7: Ja, waar hier de blessuretijd is ingegaan. En dat betekent voor Kloetingen dat het nu bijna zover is. Want die 2-2 op het scorebord is genoeg voor hun. Ik heb niet kunnen horen hoeveel blessuretijd er te gaan is. Alleen de absolute slotfase is aan de gang. 90,5 minuten gespeeld. 2 tegen 2 die stand. Noordwijk krijgt de vrije trap. Maar bij een ander is het even belangrijk, want er ligt er één op de grond.
0: VVSB Goes.
8: Ja, waar VVSB nog 5 minuten officiële speeltijd heeft. Gevaarlijk moment net eventueel. Maar bal werd de 16 ingebracht. Maar werd weggekomen door een speler van Goes. En inmiddels ligt er een speler van VVSB op de grond. Dus dat betekent even een blessure. Dus 1-0 nog steeds stand hier met nog 5 minuten te gaan.
0: Dank Kees.
1: Ja, blessuretijd is aangebroken. Pieter Michielsen bepaalt hoe lang er nog bij wordt getrokken. Nou, in ieder geval de aanval nu van de RBC komt hoog voor. Dus dat in de laatste fase van deze wedstrijd het niet makkelijk meer heeft. Ik zei al, er zijn te veel mutaties in het team. Te veel spelers worden de rust gegund. En het evenwicht op het middenveld is natuurlijk een beetje verstoord door de wissel met Remy van Eker. Dus nu wel weer een Lisse dat probeert aan te vallen met Boudouni. Houdt hij de bal binnen, dat doet hij. En gaat dan richting de strafgebied. Moet dan het mannetje voorbij. Is snel, geeft hem dan voor. Wordt tot corner verwerkt. Maar ja, dan gaan we dus die corner even niet meenemen. Want Kloetingen gaat kampioen, Ramon, klopt dat?
0: Ja,
7: het ziet er wel naar uit. We hebben 1,5 minuut blessuretijd inmiddels gehad. Nou, ik schat dat er een minuut of 3 zal zijn. Dus Kloetingen...
0: We blijven even bij jou, Ramon. Maak het maar af.
7: Ja, Kloetingen komt steeds dichter bij het einde en dus het kampioenschap. Waar Noordwijk de huid heel duur heeft gekocht vandaag. En ook denk ik een prima en terecht resultaat zou boeken met een 2-2 stand. Maar zover is het nu niet. Het is Kloetingen in balbezit momenteel. De linkerkant van het veld. Kijken of ze daar een man voorbij kunnen spelen. Nou, dat lukt ten dele. De bal moet dan terug. Dan wordt hij opgevangen door Oelers. Oelers maakt een kaat. En kijken of er een van de spelers van Noordwijk de diepte op kan zoeken. Nee, dan wordt daar goed verdedigd. De bal gaat over de zijlijn. Op de klok. 92 minuten en 11 seconden gespeeld. Ik schat nog ongeveer een minuutje te gaan in deze wedstrijd. Ja, waar iedereen hier in Kloetingen. En echt, ik zei het een aantal keren, deze uitzending. Echt heel veel volk voor op de been is gekomen. En een hele goede en gezellige sfeer is. Ja, die kunnen zich langzaam al op gaan maken voor een feestje. Het is de bal die terug gaat naar de doelman. Hij schiet de bal met een lange haal naar voren. Ja, groot gelijk natuurlijk. Weg die bal bij je eigen goal, want dan kan hij niet vallen. Dan Noordwijk in de tegenstoot met Axel Wendt. Probeert Ruben Marbers te bereiken, maar dat lukt niet. Ja, deze wedstrijd kwam op een beetje naar het einde. Dat is wat ik langzaamaan zie gebeuren. Wordt wat tijd gerekt. Keeper laat Ruben Marbers naar hem toe komen. En daar pakt natuurlijk op het allerlaatste moment die bal weer op. Dat zijn van die standaard dingetjes om tijd te winnen. En de tijd te bekijken op zijn klok en hij fluit af. Ja, u hoort het op de achtergrond. Wij maken een prachtig feestje hiermee. In Kloetingen, waar de plaatselijke VV Kloetingen het kampioenschap mag gaan vieren. En dat doen ze met heel veel mensen op het veld die daar nu allemaal aankomen. Stand hier Kloetingen-Noordwijk 2-2.
0: VVSB Goes, Pieter.
9: Ja, dat zijn goede berichten dus voor VVSB. Dat Noordwijk gelijk speelt en VVSB staat voor. Dat betekent dat het volgende week de toets gaat worden. Wie die derde periode titel gaat winnen. En VVSB heeft dus op dit moment de beste papieren. Als ze die wedstrijd weten te winnen. Misschien komt hier de 2-0. Bal blijft binnen. Wordt van het corner verwerkt door een van de spelers van Goes. Als ze die corner snel nemen, dan neem ik hem nog even mee. Anders gaan we naar een ander toe. Het gaat wel even duren. We gaan even naar een ander.
0: Dan Kees.
10: 94 minuten hier. Lis staat nog steeds voor tegen VWSB. 3 minuten dus extra tijd al. Waarom weet ik ook niet, zoveel blessuretijd is er niet geweest. Weinig blessurebehandeling. Valt de bal in de 16 van Lisse, moet hij dan weg worden gewerkt. Dan ja, is het uiteraard de man die bij een bouwbedrijf werkt. Die weet wel wat hij wat moet gaan doen. Gijs de Bruin, die komt ervoor, komt hij als nul nog voor. En dan gaat hij achter. Dus dat moet het toch ieder moment tijd zijn. Dan gaan we hier dus wissen met 3-2 zin winnen van RBC. En dan is VVSB natuurlijk de winnaar vandaag wat betreft de periodestand. Maar ook TOGB. Volgende week dus VVSB de Rijvals. En we hebben Noordwijk tegen TOGB. Vooruitgaan dat hier de wedstrijd bijna afgelopen is. We zullen het even afmaken. En dan meteen door naar Pieter. Want VVSB is ook nog in de laatste fase van de wedstrijd bezig. Pieter Michielsen, ja, schiet even een beetje op. Hij gaat nu afluiten. Zo te zien, dat dacht ik tenminste. Nee, hij maakt toch niet aanstalten om de definitief af te fluiten. Ja, Lisse tegen RBC. RBC kan nog één keer aanvallen. Popma, de jonge Lisse is weer gekomen. Die kopt die bal naar voren en is het Bakker. Die overneemt Bakker weer naar Hak. Hak stelt hem dan richting Boudouni. En het is de arbiter die nog niet aangeeft van we gaan ermee stoppen. Hier is het 3-2. Ik ga toch even de uitzending sluiten. Ik ga ervan uit dat Lisse met 3-2 wint tegen RBC. Want het is spannender bij VWSB tegen Goes.
0: Goed zo, ga naar Pieter.
9: Maar we zien dat Goes het wel gaat proberen. En VWSB natuurlijk... met alle geweld die 1-0 wil verdedigen en mag zo opstrijven vanuit die corner uiteindelijk goede kopbal had, maar die wel overging. Goes gaat het nu proberen. Lange vrije trap gaat genomen worden. Dus goed, spelen ze Goes natuurlijk naar voren, want die willen die 1-1 maken. Want als ze die 1-1 maken, dan zijn zij ook veilig en spelen ze volgend jaar weer derde divisie. Maar VVB wil natuurlijk gewoon die 3 punten in eigen huis houden, want dan zit je op pole position volgende week dus voor, om die derde periodetitel te winnen. Goes gaat het opnieuw proberen. Paul bijna op de middenlijn. Kiezen voor een korte paal. Ik zou zeggen, jongens, pomp die bal toch in de 16. Maar ze blijven breien. Dus dat is alleen maar lekker voor VVSB. Ze breien zelfs zo ver dat het een inworp wordt. En gaan we hem overgeven naar anderen? Of mag ik doorgaan, jongens?
0: Gaan we even door.
9: Oké, ga ik door. VVSB neemt hier de inworp. Die gaat natuurlijk alle tijd nemen. Die geven hem zelfs over aan een ander. Die gaat ook nog even de bal poetsen. Want ja, tijdwinst is natuurlijk alles nu voor VVSB. Lange inworp. Wordt doorgekopt door Jetsen van Nieuwkerk. Goes weer met een lange peer die bal naar voren. Maar goed, daar kan de defensie van VVSB makkelijk mee omgaan. Van Velsen, de jubilaris, die natuurlijk zijn 100ste wedstrijd speelt. Hier met een mooi doorsteekballetje. Kijken of VVSB nu via de rechterkant misschien met een voorzetje komt. Nee, ze kiezen voor de korte combinatie. Maar over Wale, die glijdt uit. Dus ze kan Goes overnemen. Maar goed. Dat doen ze in hun eigen defensie. Gaat zo terug naar keeper Lenting. En de trainer die zegt toch, kom op jongens, die bal naar voren. Kijken of een van die Goes-spelers hem door kan koppen. Dat doet hij ook. Maar de nummer 24 van de VWSB, Kleinweg, peert die bal naar voren. Maar inmiddels komt hij weer in de 16 van VWSB. Maar hij verwandelt uit zijn 16. Stoot hem wel weg, maar die bal blijft hangen. En gelukkig kan Hooy hem over de zijlijn trappen. Nu komt Goes met een inworp. Ja, de nummer 2 van Goes
11: speelt hem naar zijn aanvoerder. En dat is nummer 22. Staat niet op mijn lijstje. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Lange bal weer van Goes. Want nu moet die bal toch echt de 16 in gaan komen. Dat gaan ze ook direct proberen. Maar goed, daar kan Femi weer de 10 van hebben. Want dit wordt gewoon een achterbal. En Marijn van Wallen die denkt, waar is die bal heen? Waar is die bal heen? Oh, daar is hij. Ik doe lekker rustig aan. Want tijd vindt dus natuurlijk alles. Want we zitten alweer in de 92e minuut blessuretijd. Denk nog even sokje water. Legt die bal neer. Ja, ik denk, hoe ik neem alle tijd op. Geeft die scheidsrechter een gele kaart. Kan mij het schelen? Nee, ik stuur iedereen weg. Want ik ga die lange bal trappen. Dat gaat hij ook doen. En dat is natuurlijk allemaal in het voordeel van het VVSB. Want bij 1-0, wat ik al zei, staat ze op pole position voor die derde periode tot de volgende week tegen Rijnvogels. Dus dan die belangrijke wedstrijd. En dan hebben we natuurlijk verslaggever Marco van den Berg die alles vertelt dan hoe die wedstrijd gaat. Dus ook volgende week hebben we weer spannende wedstrijden bij Bondsexport. Opnieuw een lange bal van Goes, maar ook die gaat over de zijlijn. Dus kan VVSB opnieuw inwerpen. Ja, ik denk als VVSB dit gewoon rustig uitspeelt, gaat er niks geks gebeuren. Want om nou te zeggen dat Goes echt een hele gevaarlijke kans heeft gehad, deze wedstrijd, nee, niet echt. Dus ik denk dat VVSB niet zoveel te vrezen heeft. Jesse van Nieuwkerk kopt die bal door en daarna een lange bal. En een van de spelers van VVSB die rent er wel achteraan. Maar keeper Lenting pakt hem weer op van Goes en die gooit hem uit. En Goes kiest nu weer voor de lange bal. Maar het gaat allemaal heel rommelig. Hooi kan er makkelijk wegkoppen. En weer, het is nu een beetje flipperkastvoetbal. Dat kent u wel. Bal gaat heen en weer. Ligt nu op het midden. Middenveld. Nu een best wel flinke tackle van een speler van de VVSB. Van over Wale. Dus dat was wel eventjes een flinke tackle. Maar de scheidsrechter houdt zijn kaarten op zak. Maar misschien een van de laatste mogelijkheden nu voor Goes om misschien gevaarlijk te worden uit zo'n vrije trap. Zo'n vrije trap net over de middenlijn. Dus die gaat iedereen natuurlijk net op het randje 16. Veel spelers van VVSB op de rand 16. Veel spelers van Goes op de rand. Dus daar komt die bal, maar hij vervallen, dan komt uit. Maar gelukkig gaan een van de spelers van VVSB die bal wegkoppen. Nu wordt hij verder weggekopt. Maar weer in bezit van Goes. Goes ging via de rechterkant zelf. Probeert een korte combinatie. Maar nu speelt een van die spelers van VVSB de bal lang. De keeper van Goes is eruit. Jesse van Nieuwkerk. Die krijgt die bal die geschoten wordt. De keeper van Goes op zijn voeten in zijn eigen, bijna eigen 16. Net iets daarvoor. En probeerde in één keer die bal over die keeper heen te schieten. Maar dat lukte natuurlijk niet. Dus we zitten opnieuw in inworp nu bijna op de middenlijn voor Goes. Ja, ik ben lang aan het woord, luisteraars. Maar het is hier spannend. De blessuretijd loopt nog steeds. En de gelukkige stand nog steeds voor VVSB 1-0. Goes nu in hun eigen defensie. Kunnen ze de bal goed onderscheppen? Ja, dat kunnen ze. Kunnen ze weer aan de aanval gaan opbouwen? Maar dat doen ze vrij rustig. Nu komt dan die lange bal om te kijken of ze dat door kunnen koppen, de 16 in. Maar gelukkig kan Tobias Kleijweg de bal wegkoppen. Maar hij blijft een beetje hoog. Hangen daar zo net voor de 16 van VVSB aan de rechterzijkant. En nu kan Jesse van Nieuwkerk gelukkig die bal opvangen. Bijna op de middenlijn. En die schiet die bal lang naar voren. Keeper Lentering uit zijn eigen 16. Dat is de keeper van Goes. Die kiest nu voor die lange bal. Want ja, die hopen toch zo'n balletje door te koppen. En dat hij dan blijft hangen in de 16 van VVSB. En dan misschien nog een gevaarlijke mogelijkheid creëren. Inmiddels weer Goes aan de bal op de middenlijn. Gaat weer die bal lang komen. Wordt doorgekopt. Komt hij dan nu eindelijk de 16 in. En Hooi kopt hem tot corner. Oei, oei, oei, oei, oei. Een vaste verslaggever, Marco van den Berg, die houdt het niet meer. Die heeft me vanmiddag geholpen. Want hij was uiteindelijk toch wat eerder terug van zijn afspraak. Maar hij zegt, joh Pieter, doe jij het slag? Nou, dat doe ik graag, Marco. Maar hij heeft het niet meer. En zo zijn er wel meer van VVSB die het niet hebben. Ze plassen bijna in de broek.
0: Hoe lang denk je nog te praten?
11: Ik heb geen idee, zolang die scheidsrechter doorgaat. Je weet het ook met die scheidsrechter, okay, met die kermisbokjes. Maar even kijken of deze corner nog gevaarlijk wordt. Dan ga ik hem echt overgeven. Want anders ben ik veel te lang aan de woord. Want ook natuurlijk in de vierde divisie A zijn hele spannende wedstrijden. En ook in de eerste klasse daar met Hillegom. Korte corner! Oh, VVSB zwijnt, maar trapt de bal weg. 1-0 nog steeds de stand gelukkig. En de scheidsrechter blijft af. VVSB wint de wedstrijd met 1-0, maar goed. Er staat op pole position in de derde periode.
0: Willem Oleveld.
5: Ja, dankjewel. Geduld is een schone zaak. Iedereen begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar goed, het is hier zoveel gebeurd. Eén ding voor de luisteraar, heel belangrijk. En er zijn nogal wat luisteraars, dat weet ik uit ervaring. Dit is nog steeds 2-2, daar gaat het om. Maar er is zo ontzettend veel gebeurd dat ik dat
12: mogelijk in een pakken beet 1, 2 minuten kan samenvatten. Eén ding, ik zei het al, het is 2-2 en we zitten al in de 70ste minuut. Met andere woorden, dat is al heel lang geleden, oftewel 71ste minuut al. Maar goed, dat is het aanvallen wat de leden doet. En dat is continu. En er was net een overtreding, men hoorde men ook rood. Mark de Kruis, die gaat hij weer aan die rechterkant. En komt hij dan? Nee, dan komt hij net weer niet. Maar Mark de Kruis werd zo vreselijk onderuit geschopt. Dat was eigenlijk maar één stap. Ik zeg dat niet vaak, rood. Maar ja, ach, je weet het, hoe die pietenbakkers zijn. En dan heb ik het over de scheidsrechters. Ach, die gaat gewoon in dit geval geel geven. Weer een corner voor te leden. Ik zeg weer, want er zijn er zoveel geweest. Maar die bal wil dan net niet vallen. Maar goed, naar 2-0 terug te komen. 0-2 is 2-2. En de tweede helft is het alleen maar te leden wat aanvalt. En die kansen zijn er volop. Dan komt de bal weer voor de pot. En dan komt de bal. Ai, dan gaat hij weer rakelings langs. En ja, weet je, dit is een ontzettend belangrijke wedstrijd. Want daar hebben we het in de voorbeschouwing over gehad. Noem het maar. 31 punten is voor Odin. 30 punten voor Teleden. En dan zijn we ook nog afhankelijk van andere wedstrijden. Nou, in ieder geval, dit zijn hele belangrijke wedstrijden. Waarbij je dus terugkomt van die 0-2 naar 2-2. En dan heb ik het niet alleen over die kansen, de tweede helft. Want het is echt alleen maar Teleden wat aanvalt. En ik heb begrepen dat er ook misschien camerabeelden van zijn. Nou, dan kunnen ze zien dat de tweede helft zo ontzettend veel, noem het maar, kansen zijn er geweest. Oftewel druk, vooral vanaf Mark de Kruis. Maar goed, 2-2, 72e minuut. Dus we hebben nog 18 minuten te gaan bij deze. En er zijn natuurlijk ook andere wedstrijden. Want Herman zit ergens bij Victoria tegen, nou ja, SJC.
0: Gaan we naartoe? SJC, Victoria, SJC.
4: Nou, dan kan ik melden dat in de 54e minuut Luc Goedbloed geblesseerd is uitgevallen. In zijn plaats van Tom Hogevorst. 3 minuten later een schitterende redding van Lex Hogevorst, zodat hij de stand op 0-0 kon houden. 65e minuut Jordi Groot kwam in het veld voor Martijn Prins. En een minuut later maakt Jordi een gigantische fout, zodat Victoria op de 16 meter in balbezit komt. Kan uithalen en dat gaat naast. Dan de 68e minuut een blessure voor Ramhoei. En dat betekent dat Odakura nu in het veld staat. Er is 72 minuten gespeeld, het is 0-0.
0: Wim Erkamp.
13: En hier is het 72 minuten de klok. Er komt sowieso een extra tijd bij in verband met wissels die gepleegd zijn. Zowel bij Hillegom als bij Viers Warmhuizen. Dus ik schat in dat dat zo meteen nog een kleine 18, 19 minuten gaat duren voor deze wedstrijd. Waarbij Hillegom nog steeds 1-0 voor staat. Door middel van die benutte penalty van Germano Hoewee. En dat kwam omdat die geluis tegen zijn been aan werd getikt. Dus dat is in ieder geval een dingetje. Hillegom moet nu alle zeilen bijzetten om in ieder geval te zorgen dat die bal in ieder geval uit die verdediging komt. En in ieder geval richting de voorwaartse van Hillegom komt. En dat proberen ze in ieder geval wel. In dit geval Thijs Knap gaat naar... Even kijken, weer via Thijs Snap gaat die bal naar voren toe. En die bal wordt veranderd en die zou bij Terani terecht moeten komen. Een van de nieuwe mensen, maar dan gaat in ieder geval weer Fios Warmhuizen er van tussen. Wordt opgevangen door Hoewee. En zodoende gaat die bal constant heen en weer. In ieder geval Hillegom, maar die gaat naar Hoewee, naar Tiegelheus. Tiegelheus kan er in vredesnaam niet meer bij. Want die heeft zoveel gegeven deze wedstrijd. En een overtreding gemaakt op een speler van Fios Warmhuizen. Dat betekent een vrije schop voor Fios Warmhuizen. Het is hier 74 minuten gespeeld. Nog steeds 1-0.
0: Goed.

0: Sandra Kiep met Jamme Jamme La Viva. Kennen we dat van het Eurovisie Songfestival vanavond finale. Niemand kijkt. Maar vooruit dan maar. We gaan naar Willem Molenveld op de... Ja, de Willem 2-2.
1: Ja, wat voor een dikke man. Het is zo spannend. Ik kan...
0: Nee, je bent nog steeds niet zenuwachtig.
1: Nee. Ik kan mijn lachen niet onderbreken. Oh. Als ik zie zo wat een Pias, man, die grensrechter.
0: Pias.
1: Is gewoon het lachertje van, ja. Van de man. Man. Ik ja, denk
0: er zijn wel mensen die Pias heten, van hun achternaam.
1: Ja, je zou maar
0: Pias. Oh nee, Pinas. Nee, Pinas, Pinas
1: bedoel. Uitpraten, joh.
0: Ja, joh.
1: Ik kan onderbreken. Man, nou, die Pias, die gaat van het lachen. Dat is echt... Goed, dan gaan we even naar de algemene dingen. Oftewel, de boekhoudkundige dingen. Dat is Marvin Verzel is erin gekomen voor Thomas de Lau. En inderdaad gewoon nog een andere. Steven Waaier, we weten, de man gaat volgend jaar naar Zwift. En Zwift staat helaas met 0-2 achter. Dus dat is niet zo mooi. En dan is Luc de Kruis eruit gegaan. Nou, eindelijk heb ik het achter elkaar iets kunnen zeggen. Met andere woorden, er is nu een vrije trap. Wordt er genomen een doeltrap, oftewel van de keeper van te leden. En dan is het weer aanvallen. En dat betekent, net was er een uitstekende bal op Mark de Kruis. En Mark de Kruis, nou ja, die kan never nooit buitenspel staan. Maar goed, dan heb je meneer de Pias, dat zei ik al. En die gaat dan gewoon vlaggen. Maar goed, dat is dan helemaal weer geweest. We hebben nog ruim een kwartier te gaan. En het komt weer een goede voorzet. En dat betekent dat gewoon, ja, Odin alles of niet speelt. Maar goed, even over naar een ander verslaggever. Misschien Herman in dat mooie, noem het maar, ja, loosrecht.
0: Herman.
2: Nou, de natuur is hier alles behalve slecht natuurlijk. Het ziet er hier allemaal groen uit. Het ziet er vers uit. Het is heerlijk weer. Het is droog gebleven. Dus wat dat betreft hebben we alles mee. En het spel van de beide ploegen is, nou, zo zacht gezegd, matig. De beide clubs komen bijna niet meer over de helft uit. Want men is aan het tiki-taki doen. Men is de bal in de ploeg aan het houden. Hier en daar maakten mensen van SJC nog wel eens een foutje. Waardoor er behoorlijk geblunderd wordt. En kansen zijn, echt kansen zijn voor Victoria. Alleen, die maakt ze ook niet. En zo staat het nog altijd 0-0 in de 79e minuut.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar Willem, naar Wim Erkamp. Wim, Hillegom.
3: Ja, 80e minuut. Hoekschop voor Fios. Heel gedrang natuurlijk weer in het strafschopgebied. En dan is het in ieder geval weer een balletje die richting Terani. En Terani die kan die bal niet kwijt. En het is geel, twee keer geel, hoppa. En dan gaat en meneer Van Vios gaat er vanaf, omdat hij blijft protesteren. En dat binnen 30 seconden. Ja, dan is het heel simpel, denk ik. Scheidsrechter denkt bij zichzelf, ik laat me eigenlijk niet in de maling nemen. Twee keer geel. Dus Vios Warmhuizen vanaf minuut 80 met die man. Dat betekent dat je in ieder geval een overtal hebt. Maar het houdt een keer op natuurlijk, ook voor een scheidsrechter. In ieder geval een vrije schop voor Hillegom. En de bal die gaat richting het middenveld. Want Hillegom had de bal. En ja, dat hij via een hand van Hillegom. Maar dat kwam van een eigen voet af. En dat betekent nog altijd onze spelregels. Als hij van je eigen voet af komt en je komt tegen die arm aan, is het geen penalty. Zo werkt het natuurlijk. En ja, als je dan blijft protesteren en je weet de spelregels niet, dan is het heel simpel, denk ik. Het is in ieder geval niet in ieder geval. 81 minuten, stand is hier nog steeds 1-0.
0: Goed.

0: Justin de Wild, volgende week te bewonderen in de kantine van SJC na de wedstrijd SJC Terlede. En je mag zelf raden hoe het nummer heet. Begint met, enzovoorts. De eindstanden van de derde divisie, die had ik voor mijn neus. En die heb ik wel weer voor mijn neus. Daar gaan we. SV Meersen, Rijnvogels 1-1. Gemert, Stedoco 6-1. UDI 19 tegen UNA 1-3. ASWH, Zwaluwen 1-6. Kloetingen, Noordwijk 2-2. VVSB, Goes 1-0. Blauw-Geel 38, Scheveningen 3-2. En Lisse RBC 3-2. En TGB tegen Groene Ster 5-1. Over periodetitels, daar moeten jullie maar even kijken naar Hollandse Velden. Derde divisie B, derde periode. Alles is nog mogelijk. Noordwijk moet volgende week wel met een doelpuntje van met 5 doelpunten verschil ongeveer winnen van TGB. En dan moeten andere uitslagen ook nog meevallen. Nou ja, over periodetitel gesproken. We hebben nog steeds de vierde divisie die bezig is met Willem Molenveld. Vertel.
1: Ik weet niet wat ik moet vertellen. Oh. Want ik weet niet, de scheidsrechter loopt naar de zijlijn. En die zegt iets tegen de assistenttrainer. En hij doet iets. En alle spelers moeten bij elkaar komen van Terlede. Alle spelers moeten van Odin bij elkaar komen. Is dat een drank? Ja, een drinkpauze. Ik weet het niet. Ik kan iemand niet spreken, want ik zit hier ergens in een hockey. Dus laat me overgaan aan een ander. Want het spel ligt gewoon op dit moment stil. Ja, dood is zo'n rolpop. Ik zeg altijd, mijn spel ligt stil. Met andere woorden, er is van alles nog wat. Wordt er op de klokjes gekeken? Ja, jij weet, de klokjes zijn tegenwoordig heel in. Want als je naar noem het maar het desbetreffende Mal of Nederlands gaat, dan vechten ze om te treffen. Maar er is iets aan de achterkant gebeurd. Wat precies? Ja, het doel is niet helemaal in orde, zegt Olga. Dus de scheidsrechter heeft deze doel niet goedgekeurd. Ik ga over naar andere, want ik vind het allemaal een beetje onzin verhalen. Spelers staan bij elkaar. Met andere woorden, er is een minuut of 4 pauze. Dat betekent dat we langer doorgaan bij die stand van 2-2. En ik zou zeggen, een onverdiende, want de... Het mag er weer niet in. Bal ter de paal net weer. Maar in ieder geval 2-2. En we hebben nog officieel 6 minuten te gaan.
0: Herman.
2: 4 minuten hier volgens het scorebord. En ja, er gebeurt helemaal niks. Er wordt gevoetbald hoor. Daar wel. De bal gaat rond. De bal gaat heel veel rond. De bal die maakt kilometers. Maar beide ploegen vinden het tiki-taki kennelijk mooi zat. Want die ene punt is voor beide ploegen meer dan genoeg. En dus blijft die 0-0 op het scorebord staan. Af en toe een kansje voor Victoria, maar die weten ze ook niet te benutten. Dus staat het hier nog altijd 0-0 in de 86e minuut.
0: Oké, we gaan naar Wim Erkamp.
3: Het is hier 2-0 geworden. Dat kwam mede omdat er een speler van Vios Warmehuizen natuurlijk weggestuurd is een paar minuten terug. En dan viel er een gat op het middenveld. Het was een voorzet van volgens mij Jesper Warmedam en die kwam bij Niels van Veen terecht. Ja, en dat was een koud kunstje hoor. Die kapt de keeper uit en die schoof hem in de verre hoek. Het is hier in de 87e minuut is het hier 2-0 geworden.
0: Zijn ze al bij jou bezig, Willem?
1: Ja. We zijn zeker hier nog bezig. En er gebeurt hier weer van alles. Ja, ik kan het haast niet zonder lachen zeggen. Maar goed, de stand is 2-2. We zijn weer verder gegaan. Het net van het doel van Terlede was niet helemaal 100%. Vandaar even die onderbreking. Maar nog 2-2 en we hebben nog een minuut of 6 officieel te gaan. Maar er komt heel wat bij, want er is 3-4 minuten. Ja, we dachten eerst drinkpauze. Hoe kan dat? Maar goed, 2-2. En Terlede gaat weer in aanval via Mark de Kruis. In ieder geval 2-2, nog 4 minuten, 5 minuten te gaan.
0: Herman.
2: Ja, jongens, hetzelfde als de net. Het balletje gaat tik-tak rond, maakt kilometers. Ja, ik kan er niks meer van zeggen. De wedstrijd wordt gewoon gigantisch doodgemaakt door beide ploegen. Beide ploegen zijn tevreden met dat punt. Weet dat ze daarmee veilig zijn en zullen dus geen stap verzetten. Of het moet nu zijn... Nee. Die man gaat gewoon achter. Chris Hogewors kwam daar net niet bij. En is het de keeper die mag de bal uit gaan nemen. Neemt er al het uit. Dus kortom, inmiddels zitten we in de 88e minuut. En de stand blijft echt 0-0. Daar gaat geen verandering in komen.
0: Goed zo. Wim Erkamp.
3: Ja, en dat is in ieder geval geruststellend hoor, die 2-0. Alhoewel, we moeten officieel moeten nog 2,5 minuten gespeeld worden. Ik schat in een minuutje 3 die erbij komt. Maar die stand die staat natuurlijk wel op het scorebord 2-0. Dat hebben we een tijdje niet gehad hier op het Sportpark de Zanderij. Waar het publiek redelijk is opgekomen. Ja, er is natuurlijk ook een feestavond gepland, want ook de dames zijn kampioen geworden. Die moeten volgende week nog tegen Colping Boys of Colping Women, ik weet niet hoe ze dat noemen. Maar in ieder geval, de Colping Boys moet in ieder geval, die gaat hier een kampioenswedstrijd spelen. Ik heb begrepen dat die 10 kampioenen zijn in die derde klas. En er zijn maar 4 plekken voor in de tweede klas. Dus het is in ieder geval hier een dingetje. En Hillegom heeft een thuiswedstrijd voor die dames. We gaan in ieder geval zien. Niels van Veen is het veld ingekomen. Heeft die bal aan de buitenkant mee. Even kijken wie dat is. En ik ga bij Jesper Warmedam. En die krijgt hem niet. Het was weer zijn balletje die hij meekreeg. En scheidsrechter stond er redelijk dichtbij. Maar die zegt, geen penalty. We gaan vrolijk door of er niks aan de hand is. En we gaan zo meteen die laatste minuut officieel doen.
0: Okay. We gaan even naar Willem Molenveld, Wim.
4: Ja, we hebben 3 minuten nog te gaan. Inderdaad, 3 minuten is nog te gaan. Betekent het volgende. Weer een corner, weer een corner, weer een corner. Ik kan het niet anders zeggen. En natuurlijk wordt die corner genomen door Marty Kruijs. En ook dit geldt weer. Je bent zoveel sterker, maar je maakt dat niet af in de zin van... je hebt ook het geluk niet. Er was net weer een bal op de paal en ga zo maar door. En er is weer een goede interceptie van Sam Fleming. De man van het tweede doelpunt. En ook met de man met de gele kaart, waar het meest lachertje van de wedstrijd toch al was. Maar goed, dat is eventjes terzijde. En is Marius Lomas. Marius Lomas speelt naar Maarten Verstijl. En dan komt de bal. Oi, oi, oi, oi, oi. Dat stuit net van zijn voet af. Het had een beter lot kunnen verdienen. En dan zie ik die spelers van Odin. Ja, natuurlijk. Die hebben voldoende aan die 1 punt. Net zoals Victoria. Net zoals, noem het maar, SCC. 1 punt is voldoende om bij de onderste 4 weg te blijven. Dus misschien even over naar Herman Meijvogel. Maar daar is het toch steeds, denk ik, 0-0. Want dat is voor beide ploegen natuurlijk het mooiste.
0: Nou, Herman, ga je gang.
2: Nog 15 seconden en dan gaat de blessuretijd in. Ik zal mij benieuwen of die scheidsrechter het überhaupt iets bij gaat trekken. Want jongens, het is, wat? Hij is nog ineens. De scheidsrechter die blaast nu af, terwijl de officiële tijd nog niet verstreken is. Het is hier 0-0 en hij leidt het. De scheidsrechter helpt het publiek uit de verlossing. 0-0.
0: Ja, Wim Erkamp.
3: En daar zou Hillegom weer van tussen zijn gegaan, maar helaas... balletje sprong van de voet af. En dat betekent dat Fiers Warmhuis weer naar voren gaat. En dan moet Hillegom weer terugplooien om te kijken of die bal weer te gaan veroveren. Dat gebeurt af en toe wel. En dan, dan zie je in ieder geval dat de blijdschap die er dan weer in het spelletje zit. Want ja, als je dat ziet, hoe daar de afgelopen wedstrijden, hoe ze dan een wedstrijd ingaan. En zeker dat ze dan, net als vorige week, binnen een kwartier in de tweede helft, dat je dan... dat je dan 3 doelpunten weggeeft, terwijl je eigenlijk gewoon met de rust met 3-4-0 voor had moeten staan. Is niet anders. Voorlopig is het hier een ingooi net voor onder mij. En dan gaat Hillegom die bal over de zijlijn plaatsen, schat ik zomaar in. Ja, nu over de zijlijn, ter hoogte van de dugout van Hillegom. En dat gaat een ingooi worden voor Vier Warmhuizen. Zo gaat die wedstrijd hier nu in de 91ste minuut, want dat is heel mooi. Het scorebord loopt gewoon door in die extra tijd. En ik heb nog geen aanstanders hier nemen om te fluiten voor de eindwedstrijd.
0: We gaan even naar Willem Molenveld.
3: Ja, is goed.
1: Ja, dankjewel.

0: absoluut niet. Maar goed, dat is ook duidelijk als je van 0-2 achterkomt naar 2-2. En dan komt de corner voor en dan wordt de bal ingekopt. Ja, dan gaat hij erin. Ja, natuurlijk, natuurlijk gaat hij erin. Klasse, klasse, klasse. Dit kan niet anders. Is het gerechtigheid? Natuurlijk is het gerechtigheid. In de 90ste minuut, 92ste minuut, wordt het inderdaad die 3-2. En ja, ja, wat is nervositeit? Ach, wat is gerechtigheid? Ach, wat is een goede scheidsrechter. Je kan het allemaal invullen. Het wordt in ieder geval 3-2. Over naar andere Wim. Het wordt in ieder geval 3 punten. Wim Erkamp.
1: En hier is 93ste minuut inmiddels. Dan nog steeds 2-0. En dan gaat de nummer 5 gaat er vertussen. Maar die verliest de bal. En dan gaat Warmerdam er weer vertussen. Die speelt hem door. En die en dan zegt de scheidsrechter, we maken hier een eind aan. Waardoor Hillegom deze belangrijke wedstrijd gewonnen heeft met 2-0. Aanstaande zondag gaat Hillegom uit naar WVA RDW. En dan kan er nog van alles gebeuren. Zelfs nog ontloping van PD-wedstrijden. Dus we gaan het zien. Het is in ieder geval hier afgelopen. Het publiek gaat dankbaar en onder applaus gaan de mannen naar binnen toe. Dus het is hier in ieder geval afgelopen. Het is hier 2-0 geworden.
2: Wim, Willem Malleveld.
0: Dankjewel, dankjewel. Met andere woorden, Lars van der Steen maakte die 3-2. En ik ben heel benieuwd wat de scheidsrechter nu gaat doen. Want het is de 4e minuut van de blessuretijd. En hij is in staat om misschien 6-7 minuten nog door te laten spelen. Want ja, met andere woorden, er is een onderhoud geweest van een aantal minuten. Omdat het netje van te leden niet helemaal hing zoals het moest. En dan heb ik het wel over het netje, oftewel het doelnet. Nou, inderdaad, Wim Erkamp is blij. En Herman is misschien blij. En misschien zijn ze in Kloetingen blij. En wij zijn voorlopig hier met die 3-2 blij. Nou, allemaal blije mensen. Hoe mooi wil je het hebben? Met andere woorden, het is nu een doeltrap. En we hebben de 4e minuut van de blessuretijd al. Nou, ik denk 5 minuten maximaal. En ik heb het al gezegd, Lars van der Steen, de aanvoerder, maakt inderdaad 3-2. En dan gaat hij dat tot de Julia van de Kwaak. Die gaat er dus doorheen en wordt er onderschept door de speler. 4 minuut blessuretijd. En je weet, die klopt dat altijd. Met andere woorden, het is eigenlijk, nou ja, wat zal het zijn? Dan komt de bal hoog voor de pot en dan wordt de bal in dat geval weggewerkt door in dit geval een speler van te leden. Ja, nu is het echt spannend. Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Nou, we weten alles dat een horloge heel veel waard is. Zeker als je vanmorgen heel vroeg hebt gestaan bij de Mal of Netherlands. Want toen ging het feest allemaal niet door. Ja, dat is dan weer heel wat anders. Maar goed, dat hoort er allemaal een beetje bij. Met andere woorden, het is nu zoeken naar de vrijstaande man. En het wordt, zoals het heet, Odin, alles door nuttig en wat dan ook. Bal wordt hoog voor de pot gespeeld. Bal wordt weggespeeld. En dan is het vrouwen en kinderen eerst natuurlijk. Julian de Vraak neemt die bal goed aan. Wordt in dat vastgehouden. Scheidsrechter fluit er niet voor. En dan is het keeper die pakt Timo Vickert. En dan zegt de scheidsrechter, is dit terecht? Super terecht. En het hele jaar zit het tegen. Nu zit het niet tegen. Nee, het zit gewoon 3-2. 3 punten. Maar we zijn er nog lang niet. Volgende week de kraker tegen SCC. Maar dit zijn 3 hele belangrijke punten. En als je zegt over rechtigheid, dan is het dit al. Dit was het. Dankjewel, Dennis. En ja, Afnik, ga je zenuwen maar wegdrinken met iets anders. Ik ga een biertje nemen. Tot volgende week bij SCC te leden. En dan heb je een andere verslaggever.
2: Goed zo. Dankjewel allemaal, jongens. We gaan nog even naar een rondje uitslagen doen. En dan gaan we afronden deze aflevering van Bollestreek Sport. We beginnen met tweede divisie. Quick Boys IJsselmeervogels 2-2. Dat betekent dat Quick Boys nog 1 puntje voor staat. Want let op, Hoek wint van Rijnsburg met 2-0. En die andere ploeg die bovenaan staat is de Treffers. Die wint met 1-4. Dus dat wordt heel spannend. En onderin ook. Dus, nou, ik doe nog even de uitslag op een rijtje. Quick Boys, IJsselmeervogels 2-2. Hoek Rijnsburg 2-0. GVV AFC 1-1. En ACV Koninklijke HFC 1-0. Excelsior Maassluis Jong Almere City 0-1. En Spakenburg Katwijk 2-1. Volendam Barendrecht 5-2. Jong Sparta de Treffers 1-4. En Hardenberg Kozakken Boys 3-3. Dan gaan we naar de derde divisie B. Meersen Rijnvogels 1-1. Gemert Stedoco 6-1. UD19 UNA 1-3. En ASWH Zwaluwe 1-6. Kloetingen Noordwijk 2-2. VVSB Goes 1-0. Blauwgeel 38 Scheveningen 3-2. Lisse RBC 3-2. En TOGB Groene Ster 5-1. Wat dat allemaal betekent, dat gaan jullie zelf op teletext bekijken. En ik schakel snel door naar de afdeling van SJC. Even kijken of daar de totale uitdaging...

uitslagen al bekend zijn. Dat is, even kijken, nou ja, ik noem het even tussenstanden, want alles is nog blauw. Jos, Watergraasmeer, Hollandia 3-3. Hoofddorp Aalsmeer 0-0. Dem HBC 0-0. Terlede Odin 2-2. Pardon, dus 3-2, hè, want dat is bekend. Dus 3-2 voor Terlede. DVVA AFC 34 3-0. Kampong Purmerstein 0-1. Zwift Ajax 1-2. Daar komt Terlede wel heel goed weg, hè. Goh. En Victoria SJC 0-0. Overigens, vorig jaar Terlede, ook in de laatste minuten maakten ze nog gelijk. En nu in de laatste minuten trekken ze het ook nog over de streep. Nou, wat hebben we voor berichten? VWSB gewonnen, Lisse gewonnen, Noordwijk gelijk. Terlede gewonnen, Hillegom gewonnen. Nou, de Bollestreek kan de vlag uit, denk ik, in de Bollestreek. Dat was het voor vandaag, lieve mensen. Ik bedank Jorik en Dennis voor de technieken en productie van alles en nog wat. En ik, nou ja, jullie zijn van me af over een paar minuutjes. Nou, zo erg was het ook weer niet. Volgens mij, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal.

0: In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. En wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Padellen, Pluto Sports, rackets.

0: Schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie?

0: Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje Turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen...

0: doen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
14: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
15: Exciting and entertaining.
16: Get on up!
15: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
17: Ladies and gentlemen,
18: brothers and sisters,
15: the party starts here.
19: Sunday morning, 12 o'clock, dance, trance,

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.

0: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen.